0: Het is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Personeel van de gevangenissen in ons land gaat opnieuw staken. Het wordt een 5-daagse actie van zondagavond 6 september tot vrijdagavond 11 september. De staking komt er nadat overleg met minister van Justitie Annelies van der Linden en het gevangeniswezen niets heeft opgeleverd. De gevangenissen blijven kampen met overbevolking en grondslapers, het personeelstekort en veiligheidsproblemen, zegt chef Tax van de Socialistische Vakbond.
1: De onderhandeling was constructief, maar er zijn niet voldoende garanties gegeven om de leefomstandigheden van de gedetineerden en de werkomstandigheden van het personeel te verbeteren. En men is niet gekomen tot concrete oplossingen op korte termijn om de overbevolking aan te pakken en de infrastructurele problemen die gekend zijn.
0: IBAT, dat is de organisatie die instaat voor de inzameling en recyclage van gebruikte batterijen in ons land, vraagt de eigenaars van thuisbatterijen en plug-and-play batterijen om het serienummer grondig te controleren. Zo kan je nagaan of de verkoper een milieubijdrage heeft betaald en of de batterij dus later correct kan worden opgehaald voor recyclage. Want een thuisbatterij kan je namelijk niet zomaar zelf naar het recyclagepark brengen, dat zegt Philip de Krok van IBAT.
2: Je kan niet terecht op het recyclagepark. Je moet in principe terug naar de verkoper. Maar als die verkoper zich niet in regel heeft gesteld of de batterij niet heeft aangemeld en een milieubijdrage heeft betaald, dan zul je of heb je het risico dat je zelf de kostprijs van die ophaling en recyclage zult moeten betalen.
0: Je kan het serienummer van je thuisbatterij zelf controleren op de website van BWAT. In de Duitse stad Hamburg zijn bij een schietpartij zeker 2 doden gevallen. Er zouden ook enkele gewonden zijn. De schietpartij vond plaats op een industrieterrein in de uitgaansbuurt. De politie kwam massaal ter plaatse en heeft het gebied helemaal afgezet. Wellicht gaat het om een afrekening. De politie gaat ervan uit dat de dader en de slachtoffers elkaar kenden. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op verschillende dorpen in het zuiden van Iran. Volgens de Amerikanen is dat een reactie op aanslagen die Iran probeerde uit te voeren op schepen in de straat van Hormuz en op Amerikaanse militairen in de regio. Een van de Amerikaanse aanvallen raakte volgens een Iraanse hulporganisatie een huis waar net een trouwceremonie aan de gang was. Daar vielen 4 doden en 50 gewonden. Iran heeft al gereageerd met aanvallen op Amerikaanse militaire basissen in Jordanië en Irak en ook aanvallen op Kuwait en Bahrein. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de 2e ronde van de US Open Tennis. En dan zitten we in New York. Ze won van de Spaanse Caitlin Quevedo in 2 sets. Het werd 2-6-4. Bij de mannen moet Zizou Bergs nog 1 set winnen om door te gaan naar de 2e ronde. Maar zijn wedstrijd tegen de Spanjaard Carlos Taberner is voorlopig gestopt door de regen. En op de laatste dag van de transfermarkt in het Engelse voetbal heeft onze landgenoot Malik Fofana getekend bij Sunderland. De ex-speler van A-agent kon ook naar Crystal Palace, maar het werd uiteindelijk Sunderland. De afgelopen 2 seizoenen speelde Fofana voor Olympique Lyon in Frankrijk. En Manchester City betaalde 145 miljoen euro aan Chelsea voor de Argentijn Enzo Fernandez. En dat is een evenaring van het transferrecord in Engeland. De transfermarkt in ons land die sluit morgen om middernacht. Gedeeltelijk bewolkt vandaag met kans op wat buien aan de kust. Maxima tussen 17 en 21 graden. Morgen en vrijdag vrij veel wolken en soms wat lichte regen. Op donderdag halen we 22 graden in het centrum. Op vrijdag is dat 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. Espresso. Met Clara de Dekker.
4: Goedemorgen. Het is woensdag 2 september. De rush van de eerste schooldag die hebben we gehad. Dus vandaag kunnen we weer iets rustiger beginnen. Zonder stress om boekentassen, brooddozen of kinderen op tijd aan de schoolpoort te krijgen. Maar wel met deze chaconne. Het is 6:04. Welkom.

Een chaconne van Andreas Oswald uit het nieuwe album van het Belgische trio Aires Extemporae. En voor deze zangeres kan het seizoen niet beter beginnen, want zij zingt volgende week op de BBC Proms in Londen. De Franse mezzosopraan Eva Zajcik.

Mezzo-sopraan Eva Zajcik en bariton Marc Moyon met Un sono oime, een mooi duet van Marco Marazzoli. En 2032 lijkt misschien nog heel ver weg, maar niet voor Il Giardino Armonico, want zij willen tegen dan alle symfonieën van Joseph Haydn hebben opgenomen. Het is dan 300 jaar geleden dat Haydn werd geboren en dat willen ze dus vieren met een integrale opname. 104 symfonieën in totaal, dus ze hebben nog wel wat werk, maar gelukkig af en toe krijgen ze ook een beetje hulp, zoals hier van Kammerorkester Basel, want dit zijn ze samen in een van Haydn's laatste symfonieën, nummer 94. Zijn verrassingssymfonie.

Ja, die zware accenten hier en daar, dat verklaart meteen ook de bijnaam. De verrassingssymfonie. Haydn wilde zijn publiek af en toe goed wakker schudden, zodat ze zeker niet in slaap zouden vallen. En wakker bent u ondertussen hopelijk ook, want dit waren Kammerorkester Basel en Il Giardino Armonico in de 94ste symfonie van Haydn. Weer eentje die ze van hun to-do-lijst kunnen schrappen.

Robert Max en James Kirby met de Rigaudon voor cello en piano van Margaret Hubicki. Een componiste uit de 20e eeuw uit Engeland, die trouwens ook een heel bijzondere kleurenmethode heeft bedacht om kinderen met dyslexie piano te leren spelen. Want ze gaf ook les, en niet alleen aan kinderen, maar ook aan zangeres Annie Lennox. Dat was een van haar studenten voor haar carrière bij Eurythmics, neem ik dan aan. Maar sweet dreams of niet, wij gaan naar het nieuws van 6:30 met deze gitariste van het Four Aces Guitar Quartet.

0: Het Four Aces Guitar Quartet met Salome's Dans der Zeven Sluiers van Flor Alpaerts. En het is 6:30, Lode Roels, goedemorgen.
1: Clara, goedemorgen.
0: Ja, Lode, het personeel van de gevangenissen gaat opnieuw staken.
2: Ja, ze leggen het werk neer van zondagavond 6 september tot vrijdagavond 11 september. Die staking komt er na overleg met minister van Justitie Verlinde en het gevangeniswezen dat niets heeft opgeleverd. De gevangenissen blijven namelijk kampen met overbevolking en grondslapers en ook personeelstekort en veiligheidsproblemen, aldus de vakbonden. In de Duitse stad Hamburg zijn bij een schietpartij zeker 2 doden gevallen gisteravond. Het incident vond plaats op een industrieterrein in de uitgangsbuurt. De politie kwam massaal ter plaatse en zette het gebied helemaal af. Wellicht gaat het om een afrekening. De politie gaat ervan uit dat de dader en de slachtoffers elkaar kenden. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op het zuiden van Iran. Volgens de Amerikanen is dat een reactie op aanslagen die Iran probeerde uit te voeren op schepen in de straat van Hormuz en Amerikaanse militairen in de regio. Een van de Amerikaanse aanvallen raakte volgens een Iraanse hulporganisatie een huis waar net een trouwceremonie aan de gang was. Daarbij vielen 4 doden en 50 gewonden. Gedeeltelijk bewolkt vandaag met kans op een paar buien aan de kust. Maxima tot 17 en 21 graden. Morgen en vrijdag vrij veel wolken en soms wat lichte regen. Op donderdag halen we 22 graden in het centrum. Op vrijdag 24 graden. Tijdens het weekend vaak zonnig en droog. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd.

Het derde deel uit het octet van Franz Schubert door violiste Isabelle Faust en haar ensemble. Espresso. Nieuwe brotto's, check. Nieuwe drinkfles, check. Maar hoe zit het met uw portiecultuur dit schooljaar? Daar kan misschien nog wat bij. Gelukkig geven wij deze week elke dag een cultuurabonnement weg. Zo bent u meteen goed vertrokken voor het hele seizoen. En vandaag is dat een abonnement voor het Antwerp Symphony Orchestra. Het orkest bestaat dit jaar 70 jaar. En dat vieren ze samen met een heleboel internationale solisten. Zoals Jan Lisicki, Katja Bouniatishvili en Augustin Hadelig. Concerten die ongetwijfeld weer allemaal heel snel uitverkocht zullen zijn. Dus speel zeker mee voor dat abonnement. Dat kan op VRT Max. En met een beetje geluk wint u gewoon 10 tickets. Tickets voor 10 concerten in die prachtige Koningin Elisabethzaal van het Antwerp Symphony Orchestra. En dit zijn ze alvast in het Vioolconcerto van Antonin Dvorak.

Alles geven in de finale er het vioolconcerto van Antonin Dvorak door de Noorse violiste Eldbjørg Hemsing en het Antwerp Symphony Orchestra. En dit seizoen vieren ze niet alleen hun 70ste verjaardag, ze krijgen ook een nieuwe chef-dirigent, de Duitser Mark Albrecht. Vrijdagavond 2 oktober dirigeert hij zijn eerste concert, de 3e symfonie van Mahler. Kwestie van meteen goed te beginnen. En dat is ook een van de concerten waar u misschien op onze kosten naartoe kan. Tenminste, als u meespeelt met onze wedstrijd. Dat kan heel gemakkelijk en heel snel, gewoon op VRT Max.

Je kan het met bloemen zeggen, maar als je Cyril Dubois bent, dan kan je het natuurlijk ook gewoon zingen. En dit was hij met Les Roses Disparants, een lied van Gabriel Fauré. En saxofobia, angst voor saxofoons. Ik hoop dat het een aandoening is die niet echt bestaat, maar het is wel de titel van het nieuwe album van alt-saxofonist Chad Smith. En toevallig heet de drummer van de Red Hot Chili Peppers ook Chad Smith, dus dat zorgt af en toe wel eens voor verwarring, zeker online. Maar dit is wel degelijk Chad Smith, de saxofonist, op zijn nieuwe album. En die harp, die krijgt u er gratis bij.

saxofoon en harp blijft toch een mooie combinatie. Chad Smith en Lynette Wardell met Dans l'Orient. En het is bijna 7 uur. Straks trekken we opnieuw naar Berlijn met onze keuze van Clara. En ik heb ook de ideale ochtendmuziek klaarstaan van Fred Hirsch. Dus heel graag tot zometeen.

0: is 7 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Het aantal aanvragen voor arbeidsmigranten in Vlaanderen daalt met bijna 12%. Er komt opnieuw een vijfdaagse staking in de gevangenissen en de VS hebben nieuwe aanvallen uitgevoerd op het zuiden van Iran. Goedemorgen, van januari tot en met juli van dit jaar werden in Vlaanderen ruim 4100 aanvragen voor arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie ingediend. Dat zijn er bijna 12% minder dan in dezelfde maanden vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers die De Tijd opvroeg bij Vlaams minister van Werk Demir. Ja, Steven Rombout, is er een verklaring voor die daling?
1: Ja, de Vlaamse regels rond arbeidsmigratie zijn begin dit jaar verstrengd. Werkgevers die personeel van buiten de Europese Unie willen aanwerven, moeten meer administratie afhandelen en zien ook de kosten stijgen. En sinds begin dit jaar zijn kortgeschoolde niet-EU'ers niet meer welkom, tenzij als seizoensarbeider in bijvoorbeeld de land- en tuinbouw. Voor een beperkt aantal knelpuntberoepen kunnen iets langer opgeleiden wel nog aan de slag. De daling zit vooral in die categorie. En het aantal aanvragen voor langgeschoolde arbeidsmigranten blijft zo goed als onveranderd.
0: Steven, dankjewel. Het personeel van de gevangenissen in ons land gaat opnieuw staken. Het wordt een vijfdaagse actie van zondagavond 6 september tot vrijdagavond 11 september. De vakbonden hebben samengezeten met minister van Justitie Verlinde en het gevangeniswezen over de problemen van overbevolking en grondslapers en ook over het personeelstekort en de veiligheid. Maar er zijn geen garanties gekomen voor een oplossing op korte termijn, dat zegt chef Tax van de Socialistische Vakbond.
2: De minister van Justitie zal wel mee willen, maar het lukt daar om een of andere reden niet om de andere politieke partijen mee te krijgen om te investeren in justitie dat wel draait en waar er wel voldoende capaciteit en begeleiding voorzien wordt. Hè.
0: Webat, de organisatie die instaat voor de inzameling en recyclage van gebruikte batterijen, vraagt eigenaars van thuisbatterijen en plug-and-play batterijen om het serienummer grondig te controleren. Zo kan je nagaan of de verkoper een milieubijdrage heeft betaald en of de batterij later correct kan worden opgehaald voor recyclage. Want een thuisbatterij kan je niet zomaar zelf naar het recyclagepark brengen. Je loopt vooral risico als je de batterij online hebt gekocht, zegt Philippe de Krok van Webat.
3: Het risico zit natuurlijk ook het meest bij die online bedrijven die dergelijke batterijen ook verkopen. En die zich niet in België hebben aangemeld bij Webat en die dus dofjes ook niet die milieubijdrage hebben betaald om die kost af te dekken. Wij proberen die bedrijven ook als Webat op te sporen en desnoods daarvoor samen te werken met OVAM-dienst handhaving. Maar dat is niet eenvoudig om dat achteraf te proberen te regulariseren.
0: Je kan het serienummer controleren op de website van Webat. Als het nummer niet geregistreerd is, dan is de gratis ophaling en recyclage niet geregeld en dan draai je als eigenaar zelf op voor de kosten en die kunnen oplopen tot zo'n €300 voor de grote thuisbatterijen. In de Duitse stad Hamburg zijn bij een schietpartij zeker 2 doden gevallen. Er zouden ook enkele gewonden zijn. Het incident vond plaats op een industrieterrein in de uitgangsbuurt. De politie kwam massaal ter plaatse en heeft het gebied helemaal afgezet. Wellicht gaat het om een afrekening. De politie gaat ervan uit dat de dader en de slachtoffers elkaar kenden. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op verschillende dorpen in het zuiden van Iran. Volgens de Amerikanen is dat een reactie op aanslagen die Iran probeerde uit te voeren op schepen in de straat van Hormuz en Amerikaanse militairen in de regio. Een van de Amerikaanse aanvallen raakte volgens een Iraanse hulporganisatie een huis waar net een trouwceremonie aan de gang was. Daarbij vielen 4 doden en 50 gewonden. Iran heeft ook al gereageerd met onder meer aanvallen op Amerikaanse militaire basissen in Jordanië en Irak. En intussen is het Amerikaanse vliegtuigschip USS Abraham Lincoln aangekomen in een haven in Thailand. De 5000 bemanningsleden hebben 9,5 maand aan boord gezeten op een uitzonderlijk lange missie. Die zou normaal gezien maar maximum 5 maanden duren, maar door de oorlog tegen Iran werd dat dubbel zo lang. Er kwamen klachten over de slechte leefomstandigheden, te weinig voedsel en uitgeputte opvarenden die het mentaal moeilijk kregen. Minister van Defensie Piet Hegseth sprak dat tegen, maar er werd nu toch besloten om het schip naar een haven te laten varen. Die haven ligt vlakbij de toeristische badplaats Pattaya. In het grensgebied tussen Tibet en Nepal is de weg heropend die leidt naar de grenspost. Die was helemaal weggespoeld na de vloedgolf van vorige week. In het gebied wordt nog altijd gezocht naar duizenden vermisten. De dodentol in Nepal staat intussen op meer dan 1000, maar aan de Chinese kant zijn dat er nog altijd maar 16. En die informatie is moeilijk te controleren, want journalisten mogen niet binnen in het gebied. Dat zegt correspondent Roland Smit.
4: China probeert vooral naar de buitenwereld toe uit te stralen dat ze alles onder controle hebben. Maar ja, wij kunnen het gewoon niet controleren. Wij kunnen niet zelf daar aanwezig zijn. Terwijl aan de Nepalese kant zie je dat journalisten mee mogen vliegen met reddingsvliegtuigen. Ze kunnen daar de slachtoffers interviewen, de families van vermiste mensen enzovoort. En in China is daar gewoon geen enkele sprake van.
0: Twee sportberichten. We beginnen met tennis. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de US Open in New York. Ze won van de Spaanse Caitlin Quevedo in twee sets met 2-6-4. Bij de mannen moet Zizo Bergs nog één set winnen om door te stoten naar de tweede ronde. Maar zijn match tegen de Spanjaard Carlos Taberner is voorlopig gestopt door de regen. En op de laatste dag van de transfermarkt in het Engelse voetbal heeft onze landgenoot Malik Fofana getekend bij Sunderland. De ex-speler van AA Gent kon ook naar Crystal Palace, maar het werd uiteindelijk dus Sunderland. De voorbije twee seizoenen speelde Fofana voor Olympique Lyon in Frankrijk. En Manchester City betaalde 145 miljoen euro aan Chelsea voor de Argentijn Enzo Fernandez. En dat is een evenaring van het transferrecord in Engeland. De transfermarkt in ons land sluit morgen om middernacht. Het weer gedeeltelijk bewolkt vandaag met kans op enkele buien aan de kust. Maxima tussen 17 en 21 graden. Morgen en vrijdag vrij veel wolken, soms wat lichte regen ook. Morgen halen we 22 graden in het centrum. Op vrijdag is dat 24 graden. Tijdens het weekend vaak zonnig en droog. In de eerste helft van dit jaar werden in Vlaanderen 12% minder aanvragen ingediend voor arbeidsmigranten. Dat zijn niet-EU-burgers die hier willen komen werken. Dat was de opener van het nieuws. De regels zijn begin dit jaar verstrengd. Het vraagt nu meer papierwerk en ook de sectoren waarin die migranten terecht kunnen werd beperkt. Meer op vrtnieuws.be.
5: Clara, blijf verwonderd. De Munt opent het nieuwe operaseizoen met Romeo en Juliette van Charles Gounod. Een grand opera in elke zin van het woord. Naar de onsterfelijke liefdestragedie van William Shakespeare. Alle info voor concerten, rondleidingen en familievoorstellingen vindt u nu op demunt.be. Samen met de Nationale Loterij en Clara. Espresso.
6: Goedemorgen en het kan zelfs een zeer goede morgen worden als u nu even naar VRT Max gaat, want daar kan u vandaag weer meespelen voor een nieuw cultuurabonnement. Vandaag is dat er één voor een concertreeks van het Antwerp Symphony Orchestra. 10 topconcerten in de Koningin Elisabethzaal. Daar kan u binnenkort misschien op onze kosten naartoe als u meespeelt. Gewoon op VRT Max. Dus heel veel succes.

Het Linos Harp Quintet met Fête, feestelijke muziek van Marcel Tournier. En ook goed nieuws voor de fans van de Amerikaanse jazzpianist Fred Hirsch, want volgende maand komt hij nog eens naar Brussel. Op 16 oktober speelt hij in Flagey samen met zijn trio. Maar hier hebben we hem nog even helemaal voor ons alleen met de ideale soundtrack voor deze ochtend. Softly, as in a morning sunrise.

Zo mag gerust elke ochtend van mij klinken. Fred Hirsch met Softly as in a morning sunrise. Maar binnenkort kunnen we dus ook nog eens samen met hem de nacht induiken op vrijdagavond 16 oktober. Want dan komt hij in Flage zijn nieuwe plaat voorstellen. The Surrounding Green, samen met zijn trio.

Het klonk soms bijna als filmmuziek. Het Royal Scottish National Orchestra met de eerste twee delen uit de Montgomery Variations van Margaret Bons. En onze filmman Lieven Trio die zit momenteel in Venetië, want daar begint vandaag het filmfestival. Maar gelukkig, straks komt Robin Broos nog even langs, onze man van het kleine scherm. En welke reeks je u dit najaar zeker niet mag missen, dat komt hij ons straks vertellen rond 7:15.

0: Het Scherzo, het tweede strijksextet van Johannes Brahms met de broers Gauthier en Renaud Capuçon. Het is 19:30. Lode Roels, wat zit er deze ochtend vooraan in het nieuws?
1: Wel, het feit dat het aantal aanvragen voor arbeidsmigranten in Vlaanderen fors gedaald is. Van januari tot en met juli van dit jaar werden in Vlaanderen ruim 4.100 aanvragen ingediend. Voor arbeidsmigranten, dat zijn mensen die van buiten de EU komen en hier willen komen werken. En dat zijn er bijna 12% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Nu, de regels rond arbeidsmigratie zijn begin dit jaar verstrengd. Werkgevers moeten meer administratie afhandelen. En ze zien ook de kosten stijgen en ook de beroepen waarin die mensen terecht kunnen, die werden beperkt. Het personeel van de gevangenissen gaat opnieuw staken. Ze zullen het werk neerleggen van zondagavond 6 september tot vrijdagavond 11 september. De staking komt er nadat overleg met minister van Justitie Verlinde niets heeft opgeleverd. De gevangenissen blijven kampen met overbevolking en grondslapers, maar ook met personeelstekort en veiligheidsproblemen, aldus de vakbond. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in het zuiden van Iran. Volgens Washington waren die aanvallen een vergelding voor Iraanse acties tegen schepen in de straat van Hormuz en tegen de Amerikaanse militairen in de regio. Bij een van de aanvallen werd volgens een Iraanse hulporganisatie een woning getroffen waar een trouwfeest aan de gang was. In totaal vielen bij de Amerikaanse aanvallen 11 doden en 50 gewonden. Iran heeft intussen ook gereageerd met onder meer aanvallen op Amerikaanse militaire basissen in Jordanië en Irak. Het weer gedeeltelijk bewolkt vandaag met kans op een paar buien aan de kust. Tussen 17 en 21 graden. Morgen en vrijdag vrij veel wolken. Soms wat lichte regen ook. Op donderdag 22 graden in het centrum. Op vrijdag 24 graden. Tijdens het weekend vaak zonnig en droog. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, de krantencommentaren.
2: De weg naar de hel ligt geplaveid met goede bedoelingen. Typisch zo'n uitdrukking voor op een tegeltje en ook van toepassing op de hervorming van de buitenschoolse opvang, vindt Bart Eekhout in de Morgen. De goede bedoeling is om kinderen na schooltijd meer sport en hobby's te bieden. Maar dat creëert tegelijk nieuwe organisatieproblemen. Kinderen veilig vervoeren kost geld en hogere opvangprijzen kunnen gezinnen doen afhaken. Bovendien rijst de vraag of dit wel een prioriteit is, nu elders in het onderwijs en de zorg budgetten worden geschrapt. De oude opvang was misschien niet perfect, maar kinderen konden er prima spelen en wachten op hun ouders. En perfectie is de vijand van het goede. Dat mag ook op een tegeltje in het kabinet. De gouden tijden van de auto-industrie in Vlaanderen zijn voorbij. Opel Antwerpen en Van Hol zijn verleden tijd en ook bij Audi Vorst rolt geen wagen meer van de band. Gelukkig krijgen zulke verlaten fabriekssites stilaan een nieuwe bestemming, merkt Patrick van de Perre op in Gazet van Antwerpen. In Vorst wil ondernemer Wim Heijlen een stedelijk bedrijvenpark realiseren, met op termijn 3000 jobs. Dat is ambitieus en het zal jaren duren, maar het is vooral hoopgevend. De toekomst ligt niet bij het terughalen van de oude auto-industrie, wel in het creëren van nieuwe economische kansen. De Maas is een cruciale bron van drinkwater voor miljoenen Belgen en Nederlanders. En toch wordt er nog altijd ongecontroleerd in geloosd. Bart Bijnen stelt het met spijt vast in Belang van Limburg. Handhaving is lastig, want milieuwetten en vergunningen zijn telkens weer wat anders in Frankrijk, Wallonië, Vlaanderen of Nederland. Maar vervuiling houdt zich niet aan grenzen. En ondertussen vergroten de risico's door klimaatopwarming en lage waterstanden. Daarom zijn dringend bindende internationale afspraken nodig over lozingen, normen, controles, alarmsystemen en aansprakelijkheid. Proper drinkwater begint niet in de zuiveringsinstallatie, maar bij de eerste lozingspijp stroomopwaarts. Een rivier is geen riool. De stijgende rente maakt duidelijk dat de tijd van goedkoop lenen voorbij is. Hoge schulden, magere groei en extra uitgaven voor defensie zetten overheden wereldwijd onder druk. Ook België zal zijn begroting op orde moeten krijgen, ziet Bart Haak in De Tijd, hoe pijnlijk dat politiek ook is. De financiële markten dwingen politici opnieuw te kiezen tussen hogere belastingen en besparingen. Voor paniek is geen reden, want de obligatiewaakhonden mogen gerust blijven blaffen. Soms is externe druk precies wat nodig is om moeilijke beslissingen te nemen. Bart de Wever hint op een nieuwe staatshervorming om het land financieel weer op de rails te krijgen. Dat wordt dan voorgesteld als een betere bestuurlijke indeling. Maar Isolde van den Einde weet wel beter in het laatste nieuws. Staatshervormingen zijn in het verleden ook geregeld gebruikt om bevoegdheden en besparingen naar de regio's door te schuiven. Zo dreigt een institutionele hervorming een vluchtroute te worden voor een federaal niveau dat zijn begroting en kerntaken niet op orde krijgt. De vraag is dus niet alleen wie welke bevoegdheid krijgt, maar vooral wie de rekening betaalt. Bij Brussels Airlines hangt een staking in de lucht, omdat de vluchten naar Israël worden hervat. Daar heeft het personeel problemen mee. Om veiligheidsredenen, maar ook om ethische redenen. En zo duikt al 3 jaar de discussie over Israël en Gaza op met de regelmaat van de klok, stelt Louis Deschamps vast in Nieuwsblad. Van songfestival tot voetbalmatch, telkens met dezelfde voorspelbare ruzies. Ondertussen blaast het Westen warm en koud, terwijl de regering Netanyahu steeds verder over de schreef gaat. De zachte druk haalt duidelijk niets uit. Als we dan toch vinden dat Israël behoort tot onze club van westerse landen, dan wordt het tijd dat Europa en de VS ook samen duidelijk de grenzen trekken. Duitsland is niet in oorlog, zei de Duitse minister van Binnenlandse Zaken nog snel op een bijeengeroepen persconferentie. Maar Duitsland is wel degelijk het doelwit van Rusland en heeft dat nu ook expliciet benoemd. Rusland voert aanvallen uit op Europese bodem. Daarmee verdwijnt de grijze zone van de hybride oorlog en wordt de kans op escalatie groter. In die context moeten leiders en de NAVO het hoofd koel houden, zegt Karel Verhoeven in de Standaard. In het debat hoor je al maar vaker termen als afschrikken en niet plooien voor Poetins dreigementen en jazeker weerbaarheid. Om escalatie te voorkomen, moet onze weerbaarheid gepaard gaan met iets wat minstens even moeilijk is: opperste zelfbeheersing. Het is woensdag 2 september. Ik ben Dominique de Preeuw en dit waren de krantencommentaren.

Het Scherzo uit het pianotrio van Nikolaj Rimsky-Korsakov door het Kinski-trio uit Praag. En zometeen trekken we opnieuw naar Berlijn voor onze keuze van Clara. Maar eerst nog even naar Oostenrijk met deze steirische tänze van Josef Lammers.

0: Klarinettist Daniel Ottensamer en het Mozarteumorkester Salzburg met de Steirische Tänze van Josef Lanner.
1: De keuze van Clara.
0: En dat is deze week het nieuwe album van de Zweedse mezzosopraan Anne-Sophie von Otters, Berlin, Berlin, Berlin. En u kan het al raden, deze cd gaat niet over Parijs, maar waarom koos de operazangeres voor Berlijn? Muzieksamensteller Ilja Lisser, die heeft daar misschien wel een antwoord op.
2: Die cd klinkt enerzijds feestelijk, anderzijds duister, melancholisch. Dat komt ook omdat het thema Berlijn is. En dan specifiek Berlijn in de Weimarrepubliek, zo tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. En dat was eigenlijk wel een heel speciaal moment, ook muzikaal gezien. De meeste mensen denken in die periode, tijdens de Roaring Twenties, vooral aan Parijs en ze denken aan New York. Vooral vanwege de jazz. Maar Berlijn, daar heeft ook wat jazz-invloeden gehad, maar dat is

0: veel klassieker gebleven. Veel witter, zegt Anne-Sophie van Otter zelf ook in haar cd-boekjes. Ze noemt ook die hele specifieke stijl, noemt ze zelf Pruisische swing. Dus je hebt wel invloeden, jazz-instrumenten, cabarets, je hoort cafés. Maar de ritmes zijn vooral heel veel klassieker. En zij weet dat zo perfect aan te voelen. Ze weet zich zo perfect op het randje te verhouden tussen van leukheid. Hè? Bijvoorbeeld liedjes als Mijn gorilla heeft een villa in de dierentuin zit er tussen. Maar je hebt ook wel hele melancholische liederen uit. Bijvoorbeeld Hans Eisler's Hollywood Songbook, wat echt diep tragisch en diep melancholisch is. En ze weet zo die tijdsgeest perfect aan te voelen.
1: Ja, ik ben nu wel heel benieuwd naar dat nummer over die gorilla in de dierentuin. Maar dat is voor een andere keer, want dit is Merci mon ami, es war wunderschön. Pruisische swing uit dat nieuwe album van mezzosopraan Anne-Sophie van Otter.

En plots zaten we ergens in een Berlijnse nachtclub. Anne-Sophie van Otter met Merci, mon ami, es war wunderschön. En wunderschön, dat is ook haar nieuwe plaats. Berlin, Berlin, Berlin. Nog de hele week onze keuze van Clara.

Het Spiegelkwartet met een capriccio voor strijkers van Guillaume Lequeu. En onze filmman Lieven Trio die is ondertussen neergestreken in Venetië, want daar op het Lido begint vandaag het filmfestival. Dus die zijn we weer even kwijt. Maar gelukkig komt Robin Broos straks langs, want er komen dit najaar ook heel wat straffe reeksen aan. En welke u zeker niet mag missen, dat vertelt hij ons na 8 uur.

0: Ode Vie brengt een muzikale ode aan het leven. Ontdek samen met Kathleen van Bavel de mooiste en meest verrassende klassieke muziek uit alle tijden. Start het weekend met Ode Vie. Vrijdag vanaf 2 uur op Clara en VRT Max.
1: Mark Albrecht opent zijn eerste concertseizoen bij het Antwerp Symphony Orchestra met een statement van formaat. Gustav Mahler's monumentale derde symfonie. Maak kennis met de nieuwe chef-dirigent. Op donderdag 1 oktober in Bozar en op vrijdag 2 oktober in de Antwerpse Koningin Elisabethzaal. Samen met Clara.
2: Het is 8 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Het aantal aanvragen voor arbeidsmigranten in Vlaanderen daalt met bijna 12%. Belgen pendelen van alle Europeanen gemiddeld het langst en de VS hebben nieuwe aanvallen uitgevoerd op het zuiden van Iran. Heel goedemorgen. Van januari tot en met juli van dit jaar werden in Vlaanderen ruim 4.100 aanvragen voor arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie ingediend. En dat zijn er bijna 12% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers die De Tijd opvroeg bij Vlaams minister van Werk Demir. Ja, Steven Rombout, is er een verklaring voor die daling?
3: Ja, de Vlaamse regels rond arbeidsmigratie zijn begin dit jaar verstrengd. Werkgevers die personeel van buiten de Europese Unie willen in dienst nemen, moeten meer administratie afhandelen en zien nog de kosten stijgen. En sinds begin dit jaar zijn kortgeschoolde niet-EU'ers niet meer welkom, tenzij als seizoensarbeider in bijvoorbeeld de land- en tuinbouw. Middengeschoolden komen alleen maar in aanmerking voor een ingekorte lijst van knelpuntberoepen, zoals metselaar en zorgkundige. En de daling zit vooral in die categorie. Het aantal vragen voor langgeschoolde arbeidsmigranten blijft zo goed als onveranderd.
2: Steven, dankjewel. Voor het eerst zijn we elke dag meer dan een uur onderweg van en naar het werk. Dat blijkt uit een internationale studie van SD Works bij 16.000 werknemers in 16 Europese landen. Het staat in het laatste nieuws. Belgen pendelen ook dit jaar het langst van alle Europeanen, gemiddeld 61 minuten per dag. En dat is ruim boven het Europese gemiddelde van 48 minuten. En volgens de studie is dat ook meer dan we zelf aanvaardbaar vinden. De files spelen mee, maar er zijn ook nog andere verklaringen. Dat zegt mobiliteitsexpert Veerle Michiels van SD Works.
4: We weten allemaal dat ons wegennet gemakkelijk dichtslipt. Hebben we gisteren ook nog gemerkt op de eerste schooldag. Maar mensen wonen hier ook vaak verder van het werk dan in andere landen. En we hebben eigenlijk het grootste aandeel werknemers die 2 uur of meer onderweg zijn per dag. Maar ook mensen die meer dan 120 kilometer per dag pendelen. En dat maakt dus eigenlijk dat we dus gemiddeld gezien meer dan 1 uur onderweg zijn.
2: Het personeel van de gevangenissen in ons land gaat opnieuw staken. Ze leggen het werk neer van zondagavond 6 september tot vrijdagavond 11 september. De staking komt er nadat overleg met minister van Justitie Verlinde niets heeft opgeleverd. De gevangenissen blijven volgens de vakbonden kampen met overbevolking en grondslapers, maar ook personeelstekort en veiligheidsproblemen. Bebat, dat is de organisatie die instaat voor de inzameling en recyclage van gebruikte batterijen in ons land, vraagt eigenaars van thuisbatterijen en plug-and-play batterijen om het serienummer te controleren. Zo kan je nagaan of de verkoper een milieubijdrage heeft betaald en of de batterij later dus correct kan worden opgehaald voor recyclage. Een thuisbatterij kan je namelijk niet zomaar zelf naar het recyclagepark brengen, zegt Philippe de Krok van Bebat.
5: Je kan niet terecht op het recyclagepark. Je moet in principe terug naar de verkoper. Maar als die verkoper zich niet in regel heeft gesteld of de batterij niet heeft aangemeld en een milieubijdrage heeft betaald, dan zul je of heb je het risico dat je zelf de kostprijs van die ophaling en recyclage zult moeten betalen.
2: En die kosten kunnen oplopen tot zo'n €300 voor grote thuisbatterijen. Je kan het serienummer zelf controleren op de website van Bebat. In Overasselt in Nederland moeten de inwoners niet langer binnenblijven na de grote schietpartij in de nacht van maandag op dinsdag. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen meer dat er nog verdachten zijn in of rond het dorp. Bij de schietpartij werd een man van 51 doodgeschoten nadat een grote groep gewapende en gemaskerde mannen naar een huis was getrokken. Ook 2 agenten werden beschoten. Zij zijn zwaar gewond. Correspondent Sander van Horen is ter plaatse en volgens hem is de rust intussen weer gekeerd.
6: Sinds 10:45 gisteravond mogen mensen de straat weer op. Tot die tijd gold het advies om binnen te blijven. En dus zie je dat de supermarkt in het dorp zich opmaakt om open te gaan. De school die maakt zich op om open te gaan. Het zal zeker voor de mensen vandaag het gesprek van de dag zijn. Vooral ook omdat er even verderop in het dorp, dichtbij het huis waar het gisteren allemaal te doen was, daar staat nog wel een politieafzetting met zwaar bewapende agenten. Maar in de rest van het dorp is er weinig meer van te merken.
7: Mogelijk gaat het om drugsgeweld. Er zijn in totaal 34 mensen opgepakt, onder wie ook Belgen. In de Duitse stad Hamburg zijn bij een schietpartij zeker 2 doden gevallen. Er zouden ook enkele gewonden zijn. Het incident vond plaats op een industrieterrein in de uitgangsbuurt. De politie kwam massaal ter plaatse en zette het gebied helemaal af. Wellicht gaat het daar om een afrekening. De politie gaat ervan uit dat de dader en de slachtoffers elkaar kenden. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar opnieuw bestookt met zware luchtaanvallen. In Iran zouden daarbij zeker 11 mensen zijn omgekomen. Veerle de Vos, wat weten we daarover?
8: Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen gericht op militaire doelen in het zuiden van het land. Maar volgens Iraanse media heeft minstens 1 raket een huis geraakt waar een trouwfeest aan de gang was. En er zouden 5 doden zijn gevallen, waaronder een kind en minstens 50 gewonden. Volgens de VS waren de aanvallen een vergelding voor Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz. Iran heeft dan weer gereageerd met drone- en raketaanvallen op Amerikaanse militaire basissen in Irak, Jordanië, Kuwait en Bahrein. De meeste van die raketten zouden uit de lucht zijn gehaald. 2 weken geleden liep het tijdelijk staakt het vuren tussen beide landen af. In die tijd zou er een definitief vredesakkoord uit de bus moeten gekomen zijn. Maar daar is voorlopig dus geen sprake van.
7: Veerle, dankjewel. Intussen is het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln aangekomen in een haven in Thailand. De 5000 bemanningsleden hebben 9,5 maand aan boord gezeten op een uitzonderlijk lange missie. Die zou normaal gezien maar 5 maanden hebben geduurd, maar door de oorlog tegen Iran werd dat bijna dubbel zo lang. Er kwamen klachten over de slechte leefomstandigheden, te weinig voedsel en uitgeputte opvarenden. Minister van Defensie Piet Hegseth sprak dat tegen, maar er werd nu toch besloten om het schip naar een haven te laten varen vlakbij de toeristische badplaats Pattaya. In Nepal en Tibet is het aantal doden na de zware vloedgolf van vorige week gestegen tot 1130. Er zijn ook nog altijd bijna 4500 mensen vermist. De meeste doden vielen aan Nepalese zijde. Aan Chinese kant blijft de officiële balans op 16 doden. Maar die informatie is moeilijk te controleren, want journalisten mogen niet binnen in het gebied, zegt correspondent Roland Smit.
9: China probeert vooral naar de buitenwereld toe uit te stralen dat ze alles onder controle hebben. Maar ja, wij kunnen het gewoon niet controleren. Wij kunnen niet zelf daar aanwezig zijn. Terwijl aan de Nepalese kant zie je dat journalisten mee mogen vliegen met reddingsvliegtuigen. Ze kunnen daar de slachtoffers interviewen, de families van vermiste mensen enzovoort. En in China is daar gewoon geen enkele sprake van.
7: Intussen is de grenspost tussen Nepal en Tibet in China weer opengegaan. Die was vorige week helemaal weggespoeld. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de 2e ronde van de US Open Tennis in New York. Ze won van de Spaanse Caitlin Quevedo in 2 sets met 2x6-4. Bij de mannen moet Zizou Bergs nog 1 set winnen om door te stoten naar de 2e ronde. Maar zijn match tegen de Spanjaard Carlos Taverner is voorlopig gestopt door de regen. Het weer bij ons gedeeltelijk bewolkt vandaag met kans op een paar buien aan de kust. Maxima tussen 17 en 21 graden. Morgen en vrijdag vrij veel wolken, soms wat lichte regen ook. Morgen halen we 22 graden in het centrum. Op vrijdag is dat 24 graden. Tijdens het weekend vaak zonnig en droog. In de eerste helft van dit jaar werden in Vlaanderen 12% minder aanvragen ingediend voor arbeidsmigranten. Dat zijn niet EU-burgers die hier willen komen werken. Dat zat vooraan in het nieuws. De regels zijn verstrengd in Vlaanderen. Het vraagt meer papierwerk en ook de sectoren waarin ze terecht kunnen werden beperkt. Meer op vrtnieuws.be.
10: Clara, blijf verwonderd. Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
11: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
12: Espresso. Met Clara de Dekker.

De Tunesische oetspeler Anouar Brahim hield het vakantiegevoel nog een beetje langer vast met een eigen zarabande. Maar we kunnen er natuurlijk niet omheen. De vakantie is gedaan. De zomer loopt ook stilaan op zijn einde. Je merkt ook dat de dagen alweer wat korter beginnen worden. Maar dat is niet alleen slecht nieuws. Want dat betekent ook weer wat meer tijd om languit in de zetel te liggen en een goede reeks te binge-watchen. Maar welke reeks dat dan moet zijn, daarvoor schakel ik zometeen mijn favoriete hulplijn in. Robin Bros.

0: Heerlijke cover. Avishai Cohen en Jonathan Avishai met Sir Duke van Stevie Wonder. Espresso. En van Sir Duke gaan we naar onze eigen Sir van de series. Robin Broos, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zeg je Robin, Sir van de series, klinkt niet slecht, hè? Toch?
1: Ik vind dat een zeer mooie bijnaam. Ik ga dat straks aanvullen op mijn LinkedIn.
0: Zeker doen. Ja, je volgt voor ons wel echt alles wat er op het kleine scherm gebeurt. Dus voilà, en dit najaar is dat weer heel wat. Dus jij hebt er voor ons 3 reeksen uitgepikt waar jij zelf ook echt naar uitkijkt. Maar ik vraag me dan altijd af, het aanbod is zo groot, zelfs jij hebt maar 24 uur in een dag. Op basis waarvan selecteer jij? Wat moet een reeks hebben om echt jouw aandacht te trekken?
1: Het helpt natuurlijk als er een grote naam aan meedoet of aan verbonden is. Mm-hmm. Maar dat zou dan weer oneer doen aan de kleine pareltjes. Nu, het ding met die kleine pareltjes is dat je die moet gaandeweg ontdekken en dat die vaak niet zo lang op voorhand aangekondigd zijn. Dus ik vrees dat ik nu 3 dingen heb geselecteerd waar dus wel grote namen aan verbonden zijn.
0: Oké, nu ben ik nog meer benieuwd naar jouw keuze. Is het echt een top 3 of staan ze in willekeurige volgorde?
1: Nee, ik heb het wel in een soort van top 3 gegoten, want lijstjes, daar houden we van. Ja. En we beginnen dus bij nummer 3.
0: Oké, ja. Top. Ja, begin maar. Wat staat er op 3?
1: Nummer 3 is van eigen bodem. Vind ik ook belangrijk om in de selectie af en toe iets uit eigen land of uit Europa te kiezen, want het is heel gemakkelijk om alleen Amerikanen te kiezen. Het heet Braindonk. En het is het regiedebuut van Kevin Janssens. Mm-hmm. Dus van onze bekende acteur Kevin Janssens, ja.
0: Ja, is al heel veel over geschreven en gesproken, hè?
1: Ja, absoluut. Wil je nu zeggen dat ik niet moet kort toelichten waar het over gaat?
0: Nee, ik bedoel, vooral mijn verwachtingen liggen zeer hoog voor die reeks.
1: Het is dan ook een heel ambitieus project. Het is een oorlogsdrama. Het gaat over een koppeltje, 2 geliefden. Maar ze komen terecht in de Tweede Wereldoorlog en ze maken een andere keuze. Dus aan de ene kant hebben we Elisabeth, gespeeld door Anne-Lore van de Putten. Zij sluit zich aan bij het verzet en haar lief, Rick, gespeeld door Jolande Bouw, die wil eigenlijk gewoon vluchten om te overleven. En het is die morele spanning, eigenlijk tussen moed en zelfbehoud, dat het kloppende hart, als het ware, van de reeks zou moeten vormen. Mm-hmm. Nu, ik zei al, Jolande Bouw, die naam doet misschien half een belletje rinkelen. Dat is de zoon van Koen de Bouw.
0: Ja,
1: de zoon van Koen de Bouw. En die spelen ook vader en zoon in de reeks. Dus dat is eigenlijk wel toch een leuke fait-divers. Mm-hmm. Ze komen jammer genoeg wel samen terecht in Fort van Braindonk, die beruchte SS-strafgevangenis. En meer weet ik er ook niet van. Hè. Dus ik kijk er naar uit.
0: Ja, ik heb de trailer al bekeken. Die zag er alvast zeer spectaculair uit. Dus dat mogen we verwachten. Ik denk begin dit najaar, hè?
1: Er is nog geen officiële datum voor, althans niet volgens het persbericht van onze collega's van VRT1 en VRT Max. Nu, wat misschien nog wel heel tof is om daarbij aan te geven waarom dat we daar zo naar uitkijken en dat dat zo'n prestigieuze reeks zou kunnen zijn, dat is net zoals vorig jaar, This Is Not a Murder Mystery, is dat opnieuw een Vlaamse productie binnen een soort van groepering van Europese publieke omroepen die geld samenleggen om dus betere Europese fictie te maken. Dus dat wil ook zeggen dat er op termijn andere Europese fictie naar ons zal komen en we wisselen dus eigenlijk die reeksen met elkaar uit.
0: Oké, fantastisch. Dus dat wordt van internationaal niveau Braindonk. Nummer 2, Robin?
1: Wel, het heet Only Murders in London en nu ga je denken, maar dat klinkt een beetje als iets wat ik al ken.
0: Ja, ik.
1: Absoluut. Ja, ik ben een hele grote fan van Only Murders in the Building. Dat is een reeks die zich afspeelt in New York in een appartementscomplex. En het zijn eigenlijk 3 mensen die elkaar daar toevallig tegenkomen. 2 wat oudere mensen, gespeeld door Steve Martin en Martin Short. En dan het jonge veulen Selena Gomez. Mm-hmm. Wat hen bindt in dat gebouw is dat ze een obsessie hebben aan de ene kant voor true crime podcasts. Dus ze luisteren daar heel graag naar. En als er dan een moord wordt gepleegd in hun eigen gebouw, besluiten ze eigenlijk samen een podcast op te starten om die zaak op te lossen. En dat is intussen al een heleboel seizoenen zo gebeurd. Er is altijd weer een moord in dat gebouw. Je wilt daar niet wonen. Maar voor het 6e seizoen gaan ze New York verlaten en vertrekken ze richting Londen. Vandaar ook de naamwissel in de titel van de reeks. En daar kijk ik nu wel naar uit van zo eens een andere setting.
0: Ja, want ik moet beginnen. Ik was de draad een beetje kwijt bij deze reeks. Dus na het 2e seizoen ben ik afgehaakt. Maar misschien, omdat ze nu naar een andere stad verhuizen, is het weer gemakkelijker om terug in te pikken. Toch?
1: Ik denk het wel, ik denk het wel. En daar zijn ze de laatste jaren enorm goed in geslaagd. Er zijn weer ontzettend veel gastrollen weggelegd. Opnieuw, hè, daar ben ik weer met mijn grote namen. Maar wie doet er dit seizoen mee? Tina Fey, Olivia Colman, Meryl Streep, David Tennant, Martin Freeman, enfin, noem maar op. Het is weer een hele, hele grote sterrencast. Wat mij alleen maar doet vermoeden dat het toch ook wel ergens naartoe zal gaan. Die mensen laten zich niet strikken als dat een belabberd scenario is.
0: Oké, voilà, iets om naar uit te kijken. En ja, wat staat er dan op nummer 1 bij jou?
1: Ja, mijn absolute nummer 1, het klinkt misschien raar, maar is Blade Runner. En dus bij Blade Runner denk je misschien aan die film van begin jaren 80. Of denk je misschien aan die, die sequel.
0: Ik denk aan science
1: van
0: fiction
1: een paar jaar geleden.
0: Ja.
1: Ja, ja, maar dus er is blijkbaar een derde verhaal van dat dystopische science fiction verhaal. En daar zit zoveel materiaal in dat het dus geen film gaat worden, maar meteen een reeks van 10 afleveringen.
0: Oh.
1: En het speelt zich dus ook af 50 jaar na de vorige film. Dus het is in 2099. En Ridley Scott, de regisseur van de originele film, maar die eigenlijk bij de tweede film niet betrokken was, die heeft zich terug geëngageerd als producer. Wat ik op zich al wel goed nieuws vindt. En de hoofdrol is weggelegd voor Michelle Yeoh. Die kan je kennen als die geweldige actrice uit Everything, Everywhere, All at Once.
0: Mm-hmm.
1: Of de slechte directrice van de musicalverfilming Wicked.
0: Ja, natuurlijk. Ja, fantastisch is ze daar. Ja, oké. Okay.
1: Michel, maar waar ik mij eigenlijk nog het meeste op verkneukel, en ik weet dus niet, ik heb het nog niet meteen teruggevonden, maar als je weet dat de originele film muziek had van Vangelis, dat de tweede film muziek had van Hans Zimmer, dan ben ik heel erg benieuwd wie nu dit derde project mag doen.
0: Hebben ze jou nog niet gevraagd, Robin?
1: Ik kan dat niet. Nee.
0: Jammer.
1: Goed,
0: nee, maar dat wordt dan nog een verrassing. En in ieder geval, Michelle Yeoh, je zei het, een fantastische actrice. Dus alleen maar een reden om zeker te kijken. Blade Runner 2099, een reeks voor op ons lijstje. Robin, genoeg om naar uit te kijken, denk ik. Dus dank je wel voor deze tips.
1: Ik ga daar regelmatig voor langskomen bij jou. Is dat oké?
0: Heel, heel graag. Tot snel, Robin.
1: Yes,
0: bye.
1: Tot snel.

0: Je kon haar bijna uit die schelp zien stappen. De geboorte van Venus, het laatste deel uit het Botticelli-triptiek van Ottorino Respighi door de Bamberger Symfonikers. Het is 8:30 en als u op dit moment onderweg bent naar uw werk, hopelijk bent u er bijna, want Lode, van alle Europeanen pendelen de Belgen blijkbaar gemiddeld het langst.
1: Ja, zo is dat. Dat blijkt uit een internationale studie tenminste van SD Works bij 16.000 werknemers in 16 Europese landen. En inderdaad, Belgen pendelen gemiddeld 61 minuten per dag en dat ligt ruim boven dat Europese gemiddelde van 48 minuten. De files spelen mee ongetwijfeld, maar we wonen blijkbaar ook verder van het werk dan andere Europeanen. Van januari tot en met juli werden in Vlaanderen ruim 4.100 aanvragen voor arbeidsmigratie van buiten de Europese Unie ingediend. Dat zijn er bijna 12% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De regels rond arbeidsmigratie zijn begin dit jaar verstrengd. Het werd duurder voor werkgevers en ook de beroepen waarin die mensen terecht kunnen is beperkt. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar opnieuw bestookt met zware luchtaanvallen. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen gericht op militaire doelen in het zuiden van het land. Maar volgens Iraanse media heeft minstens één raket een huis geraakt waar een trouwfeest aan de gang was. Daar zouden 5 doden zijn gevallen. In totaal kwamen zeker 11 mensen om bij de nieuwe aanvallen. Iran heeft intussen ook gereageerd met nieuwe aanvallen op Amerikaanse militaire basissen in Irak, Jordanië, Kuwait en Bahrein. Gedeeltelijk bewolkt vandaag met kans op een paar buien aan de kust. Tot 21 graden. Morgen en vrijdag vrij veel wolken, soms wat lichte regen. Morgen 22 graden in het centrum, op vrijdag 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Clara, blijf verwonderd. Gent Festival van Vlaanderen is terug. Van 10 tot en met 27 september. Beleef Einstein on the Beach, L'Histoire du Soldat, Isabelle Faust, Matthias Goerne, Lisa van der A, More Mother en zoveel meer. Alle info op gentfestival.be. Samen met Clara.

0: Il Gardellino met een symfonia van Christoph Graupner onder leiding van Florian Heijerik.
1: Espresso.
0: Het schooljaar is begonnen en ook het boekenseizoen komt stilaan op gang, want in het najaar heb je natuurlijk de boekenbeurs en de Bronzen Uil. Dat is de prijs die elk jaar naar de beste Nederlandstalige debuutroman gaat. Gisteren is de shortlist bekendgemaakt en daar staan twee Vlamingen op. Dominique de Groen met haar bijzondere roman Corpus Brittany en Tijl Nuyts. Hij bracht vorig jaar zijn eerste roman Grondwerk uit over, jawel, een naakte molrat die in het centrum van Brussel beland. Daarmee won hij al de Boon Literatuurprijs en wie weet graaft hij zich nu ook een weg naar die Bronzen Uil. Dat weten we eind november.

Het eerste deel, het vierde Parijskwartet van Georg Philippe Telemann door het Franse barokensemble Nevermind van clavecinist Jean Rondeau. En ik weet niet waar Josquin des Prez allemaal spijt van had, maar hij heeft er in ieder geval heel veel muziek over geschreven. Mille regrets, plusieurs regrets, regrets sans fin. Allemaal chansons vol spijt. En dit is er nog eentje voor vijf stemmen. Parfum, regret.

Grain de la Voix, onder leiding van Björn Schmelzer met Parfum Regret van Josquin Desprez. Maar u weet natuurlijk, spijt komt altijd te laat. Dus als u nog niet heeft meegespeeld voor ons abonnement vandaag, maak daar dan zeker nog even tijd voor. Want deze week geven we elke dag een cultuurabonnement weg. Ik weet, het is een beetje overdreven, maar kijk, het is het begin van een nieuw seizoen. Dus we zijn extra vrijgevig. En vandaag kan u een abonnement winnen voor 10 concerten van het Antwerp Symphony Orchestra. Zij bestaan dit jaar 70 jaar. En om dat te vieren, nodigen ze dit seizoen ook een paar topsolisten uit. Zoals deze fantastische pianiste Katia Bonjatishvili.

Katia Bouniatishvili met La Javanaise van Serge Gainsbourg. En als u haar graag live aan het werk wil horen samen met het Antwerp Symphony Orchestra, speel dan zeker mee voor dat abonnement. Dat kan nog de hele dag op VRT Max, dus gewoon doen. En blijf ook zeker luisteren, want zometeen is Carlos Joor met Iedereen Klassiek na 9 uur.

0: Wijzertijd. Het nieuwe seizoen van Concertgebouw Brugge viert ouderdom en wijsheid in al hun vormen. In muziek, dans, klankkunst en fotografie. Van Gürzenich Orkester Keulen tot Rosas. Van Bamberger Symfoniker tot Anima Eterna Brugge. Word snel wijzer op concertgebouw.be. Samen met de Standaard, Knak en Clara.
1: Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roos. Voor het eerst zijn we elke dag meer dan een uur onderweg van en naar het werk. Dat blijkt uit een internationale studie van SD Works bij 16.000 werknemers in 16 Europese landen. En het staat in het laatste nieuws. Belgen pendelen ook dit jaar het langst van alle Europeanen, gemiddeld 61 minuten per dag. Dat ligt ruim boven het Europese gemiddelde van 48 minuten. De files in ons land spelen mee, maar het komt toch vooral omdat Belgen gemiddeld verder van het werk wonen, zegt mobiliteitsexpert Veerle Michiels van SD Works.
2: Ze hebben een huis en ze zijn dus eigenlijk bereid, als ze werk vinden, om dus toch te blijven wonen waar dat ze dus een huis hebben en dan verdere afstanden te doen. Mensen, zeker als er kinderen komen, zoeken terug hun sociale netwerk op, zodanig dat die opvang kan geregeld worden. Terwijl dat er in andere landen dat men dichter bij het werk gaat wonen. Niet iedereen ervaart dat als verloren tijd. We nemen het er bij wijze van spreken gewoon bij.
1: Belgen vragen ook niet meer naar extra thuiswerk dan in andere landen. Van januari tot en met juli werden in Vlaanderen ruim 4.100 aanvragen voor arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie ingediend. Dat zijn er bijna 12% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Begin dit jaar zijn de Vlaamse regels rond arbeidsmigratie verstrengd. Kortgeschoolde niet-EU'ers zijn niet meer welkom, tenzij als seizoensarbeider in bijvoorbeeld de land- of tuinbouw. Middengeschoolde komen alleen nog maar in aanmerking voor een ingekorte lijst van knelpuntberoepen, zoals metselaar en zorgkundige. Vlaams minister van Werk, Suhail Demir.
3: We hebben eigenlijk heel duidelijk gezegd van kijk, wij gaan geen mensen meer buiten Europa naar hier halen om te werken. Omdat we natuurlijk hier ook met veel werkzoekenden zitten. En die gaan we eerst helpen om echt aan het werk te geraken. Maar bijvoorbeeld voor hooggeschoolde kennismigratie en echte knelpuntberoepen die onze economie nodig heeft, die regels, die hebben we behouden.
1: Het aantal aanvragen voor langgeschoolde arbeidsmigranten blijft dan zo goed als ook onveranderd. In Overasselt in Nederland moeten de inwoners niet langer binnenblijven na de grote schietpartij in de nacht van maandag op dinsdag. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen meer dat er nog verdachten zijn in of rond het dorp. Bij die schietpartij werd een man van 51 doodgeschoten nadat een grote groep gewapende en gemaskerde mensen naar een huis was getrokken. Ook twee agenten werden beschoten, zij zijn zwaar gewond. Mogelijk gaat het om drugsgeweld. Correspondent Sander van Horen is ter plaatse in Overasselt en volgens hem is de rust daar bij de inwoners van het dorp intussen wel verdwenen.
4: Niet meer zo ongerust, merkte je gisteravond eigenlijk ook al hoor. Men had vertrouwen in de politie dat hij zijn werk goed deed. En de angst dat er nog mensen met wapens door het dorp zouden spoken, die angst die was niet zo heel groot. Ja, er zijn 34 mensen opgepakt. Nederlanders, Fransen, Algerijnen en ook Belgen. De precieze verdeling daarvan is niet duidelijk. Maar die mensen die zijn opgepakt, de verwachting is niet dat er hier in het dorp nog meer arrestaties plaatsvinden.
1: De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar opnieuw bestookt met zware luchtaanvallen. In Iran zouden daarbij zeker 11 mensen zijn omgekomen. Meer uitleg door Veerle de Vos.
5: Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen gericht op militaire doelen in het zuiden van het land. Maar volgens Iraanse media heeft minstens één raket een huis geraakt waar een trouwfeest aan de gang was. En er zouden 5 doden zijn gevallen, waaronder een kind en minstens 50 gewonden. Iran heeft dan weer gereageerd met drone- en raketaanvallen op Amerikaanse militaire basissen in Irak, Jordanië, Kuwait en Bahrein. De meeste van die raketten zouden uit de lucht zijn gehaald.
1: Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag met kans op enkele buien aan de kust. Maxima tussen 17 en 21 graden. Morgen en vrijdag vrij veel wolken met soms wat lichte regen. Morgen tot 22 graden in het centrum van het land. Op vrijdag 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Clara, de krantencommentaren. De weg naar de hel ligt geplaveid met goede bedoelingen. Typisch zo'n uitdrukking voor op een tegeltje en ook van toepassing op de hervorming van de buitenschoolse opvang, vindt Bart Eekhout in De Morgen. De goede bedoeling is om kinderen na schooltijd meer sport en hobby's te bieden. Maar dat creëert tegelijk nieuwe organisatieproblemen. Kinderen veilig vervoeren kost geld en hogere opvangprijzen kunnen gezinnen doen afhaken. Bovendien rijst de vraag of dit wel een prioriteit is, nu elders in het onderwijs en de zorg budgetten worden geschrapt. De oude opvang was misschien niet perfect, maar kinderen konden er prima spelen en wachten op hun ouders. En perfectie is de vijand van het goede. Dat mag ook op een tegeltje in het kabinet. De gouden tijden van de auto-industrie in Vlaanderen zijn voorbij. Opel Antwerpen en Van Hol zijn verleden tijd en ook bij Audi Vorst rolt geen wagen meer van de band. Gelukkig krijgen zulke verlaten fabriekssites stilaan een nieuwe bestemming, merkt Patrick van de Perre op in Gazet van Antwerpen. In Vorst wil ondernemer Wim Heijlen een stedelijk bedrijvenpark realiseren, met op termijn 3000 jobs. Dat is ambitieus en het zal jaren duren, maar het is vooral hoopgevend. De toekomst ligt niet bij het terughalen van de oude auto-industrie, wel in het creëren van nieuwe economische kansen. De Maas is een cruciale bron van drinkwater voor miljoenen Belgen en Nederlanders. En toch wordt er nog altijd ongecontroleerd in geloosd. Bart Bijnen stelt het met spijt vast in Belang van Limburg. Handhaving is lastig, want milieuwetten en vergunningen zijn telkens weer wat anders in Frankrijk, Wallonië, Vlaanderen of Nederland. Maar vervuiling houdt zich niet aan grenzen. En ondertussen vergroten de risico's door klimaatopwarming en lage waterstanden. Daarom zijn dringend bindende internationale afspraken nodig over lozingen, normen, controles, alarmsystemen en aansprakelijkheid. Proper drinkwater begint niet in de zuiveringsinstallatie, maar bij de eerste lozingspijp stroomopwaarts. Een rivier is geen riool. De stijgende rente maakt duidelijk dat de tijd van goedkoop lenen voorbij is. Hoge schulden, magere groei en extra uitgaven voor defensie zetten overheden wereldwijd onder druk. Ook België zal zijn begroting op orde moeten krijgen, ziet Bart Haak in De Tijd, hoe pijnlijk dat politiek ook is. De financiële markten dwingen politici opnieuw te kiezen tussen hogere belastingen en besparingen. Voor paniek is geen reden, want de obligatiewaakhonden mogen gerust blijven blaffen. Soms is externe druk precies wat nodig is om moeilijke beslissingen te nemen. Bart De Wever hint op een nieuwe staatshervorming om het land financieel weer op de rails te krijgen. Dat wordt dan voorgesteld als een betere bestuurlijke indeling. Maar Isolde van den Einde weet wel beter in het laatste nieuws. Staatshervormingen zijn in het verleden ook geregeld gebruikt om bevoegdheden en besparingen naar de regio's door te schuiven. Zo dreigt een institutionele hervorming een vluchtroute te worden voor een federaal niveau dat zijn begroting en kerntaken niet op orde krijgt. De vraag is dus niet alleen wie welke bevoegdheid krijgt, maar vooral wie de rekening betaalt. Bij Brussels Airlines hangt een staking in de lucht, omdat de vluchten naar Israël worden hervat. Daar heeft het personeel problemen mee, om veiligheidsredenen, maar ook om ethische redenen. En zo duikt al 3 jaar de discussie over Israël en Gaza op met de regelmaat van de klok, stelt Louis Deschamps vast in Nieuwsblad. Van songfestival tot voetbalmatch, telkens met dezelfde voorspelbare ruzies. Ondertussen blaast het Westen warm en koud, terwijl de regering Netanyahu steeds verder over de schreef gaat. De zachte druk haalt duidelijk niets uit. Als we dan toch vinden dat Israël behoort tot onze club van Westerse landen, dan wordt het tijd dat Europa en de VS ook samen duidelijk de grenzen trekken. Duitsland is niet in oorlog, zei de Duitse minister van Binnenlandse Zaken nog snel op een bijeengeroepen persconferentie. Maar Duitsland is wel degelijk het doelwit van Rusland en heeft dat nu ook expliciet benoemd. Rusland voert aanvallen uit op Europese bodem. Daarmee verdwijnt de grijze zone van de hybride oorlog en wordt de kans op escalatie groter. In die context moeten leiders en de NAVO het hoofd koel houden, zegt Karel Verhoeven in De Standaard. In het debat hoor je al maar vaker termen als afschrikken en niet plooien voor Poetins dreigementen en jazeker weerbaarheid. Om escalatie te voorkomen, moet onze weerbaarheid gepaard gaan met iets wat minstens even moeilijk is. Opperste zelfbeheersing. Het is woensdag 2 september. Ik ben Dominique de Preeuw en dit waren de krantencommentaren.
7: Iedereen klassiek. Met Carlos Gio.
8: Goedemorgen, welkom. Hopelijk heeft u een mooie dag voor de boeg en die wordt alleen maar mooier met 3 uur Iedereen Klassiek tot aan de lunchtijd. Zometeen zetten we de tafels en stoelen aan de kant met een zekere Carmen.

Il Fondamento en Paul Dombrecht met een ouverture van Georg-Philipp Telemann, een paar delen daaruit. Opera Base is een handige website voor de operawereld en volgens die website is Carmen van Bizet de tweede meest uitgevoerde opera in de wereld. Ja, het is en blijft een publiekslieveling, maar toch vooral ook een meesterwerk uit die operageschiedenis. Aan het begin van de tweede acte belanden we in een taverne. Alle personages zijn erbij, Carmen dus ook. Een paar vriendinnen en wat hoge pieven zijn net klaar met eten. De tafel is nog niet eens afgeruimd. Of een bohemien staat recht en neemt zijn gitaar erbij om de boel wat op te jutten. De andere bohemiens springen ook meteen recht, beginnen te dansen met iedereen. En Carmen laat die kans niet liggen. Zij wil de zaal helemaal inpakken met haar chanson bohème.

Ja, wat zou dat zijn? Mocht Carmen ooit een trouwfeest kunnen geven, denk ik dat iedereen dan uitgenodigd zou willen zijn. Een mooi fragment uit Carmen, die opera van Georges Bizet met Magdalena Kozina in de hoofdrol met de Berliner Philharmoniker onder leiding van Simon Rattle. Felix Mendelssohn is nog steeds onze componist van de week. Hij komt er zo meteen aan. We hadden deze week al zijn midzomernachtstroom, ook kamermuziek van hem, zijn octet. En vandaag duiken we in zijn religieuze muziek. Dat is voor zometeen.

0: Florestan Trio met het eerste pianotrio van Robert Schumann.
1: Iedereen klassiek.
0: 190 jaar geleden ging Paulus, het eerste oratorium van Felix Mendelssohn, in wereldpremière. Dat was in Düsseldorf. En dat was een toch wel bijzondere aangelegenheid in die zin dat zijn zus Fanny toch wel enkele brieven schreef aan haar broer met dat onderwerp, Paulus dus. Ze vond het toch wel ergens jammer dat hij haar niet de partituur kon opsturen van dat nieuwe oratorium. Ze had het graag eens opgevoerd, ergens in een chique zaal in Berlijn. Maar dat lukte toch niet om die pianopartituur op te sturen. Mendelssohn was druk bezig met hier en daar wat aanpassingen te doen. Dus Fanny moest even geduld uitoefenen. Maar ze wilde toch ook graag even weten hoe de eerste uitvoering van Paulus in Engeland was verlopen daar in Liverpool. En of zijn goede vriend en diplomaat Klingeman erbij was. En ook wat zijn eerste reacties waren bij dat gloednieuwe werk. Ze was toch een nieuwsgierig aagje ook ergens wel, die Fanny Mendelssohn. Je zou daaruit kunnen afleiden dat Paulus toch wel een mijlpaal was in die muzikale carrière van onze componist van de week, Felix Mendelssohn. Hier een paar fragmenten uit Paulus.

10:15 met de ouverture en twee koormomenten uit Paulus van Felix Mendelssohn, onze componist van de week. Recente opname met dirigent Andries Nelsons, het Gewandhausorkester Leipzig en het MDR Rundfunkkoor. We blijven wat in de religieuze sfeer met Thaïs van Jules Massenet. Geweldige opera van hem die ons terugbrengt naar Egypte, naar de 4e eeuw, waar het christendom daar de plak zwaait. Maar Thaïs is allesbehalve een heilig boontje. Ze is een prachtige vrouw, een natuurlijke schoonheid. Iedereen vindt dat. Maar ze buit die schoonheid ook wel wat uit als actrice en courtisane aan het hof. Doorheen de opera beseft ze wel dat een leven vol zonde niet per se een zinvol leven is. En zo komen we terecht bij die heerlijke meditation. Een symbolisch moment waarop ze beseft dat er ook iets bestaat als religieuze bekering.

Meditation uit Thaïs van Jules Massenet. Een heerlijk moment uit die opera waarop het aardse en het spirituele prachtig samenvloeien. Anne-Sophie Moeten op viool en de Wiener Philharmoniker onder leiding van James Levine.

En wie wel, een van onze twintigers van het seizoen 2021, 5 jaar geleden alweer, speelde ze deze derde fantasie van Peter Benoit in onze toetsstudio. Na het nieuws van 10 uur is er dat nachtmuziekje van Wolfgang Amadeus Mozart.

0: In Bozar geven kunstenaars dit seizoen opnieuw een andere wending aan je concertervaring. Tijdens Staging the Concerts. William Kentridge gaat op 18 september in dialoog met Shostakovich's tragische 10e symfonie. En in april diept hij de emotie verder uit bij Schubert's beklijvende winterreizen. Alle info op bozar.be. Samen met Clara.
1: Het is 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Voor het eerst zijn we elke dag meer dan een uur onderweg van en naar het werk. Dat blijkt uit een grote internationale studie van SD Works bij 16.000 werknemers in 16 Europese landen. Belgen pendelen ook dit jaar weer het langst van alle Europeanen, gemiddeld 61 minuten per dag. Dat komt vooral omdat we gemiddeld verder van het werk wonen dan in het buitenland. Werkgevers moeten meer nadenken over een betere combinatie van thuis- en kantoorwerk. Dat zegt mobiliteitsexpert Veerle Michiels van SD Works.
2: Ook met flexibele uurroosters beginnen spelen, maar dus ook nadenken over alternatieve vervoersmiddelen. En dan denken we dat het mobiliteitsbudget, dat deels verplicht zou worden vanaf begin 2027, daar bijvoorbeeld ook een oplossing in kan bieden, omdat mensen dan gemakkelijker de keuze hebben om die bedrijfswagen te laten voor wat het is en dan te gaan voor een combinatie van alternatieven.
1: N-VA is het niet eens met het voorstel van CD&V Limburg om bij scholen een permanente zone 30 in te voeren, ook tijdens vakanties en weekends. Nu gebeurt dat vaak met dynamische verkeersborden die enkel oplichten tijdens de schooluren of schoolactiviteiten. CD&V Limburg wil dat de zone 30 altijd geldt in schoolomgevingen, ook omdat er na de schooluren veel kinderen en jongeren samenkomen. Maar dat kan net het tegenovergestelde effect hebben, zegt Andy Pieters van N-VA.
3: Je moet natuurlijk geen raketgeleerde zijn om te zien dat een gewestweg maandagochtend om 7:15 een wereld van verschil is als diezelfde weg op zondagavond tijdens de kerstvakantie. En precies daarvoor bestaan dynamische borden. CD&V pleit nu voor permanente zones 30, ook wanneer een school gesloten is, ook tijdens schoolvakanties, op zondagen, 's avonds. Het zorgt er vooral voor dat de zone 30 minder gerespecteerd zal worden en dat er meer frustratie zal zijn en niet meer veiligheid.
1: N-VA pleit er vooral voor om de weginfrastructuur aan te passen aan schoolomgevingen om ze zo veiliger te maken. Minister van Asiel en Migratie Van Bossuyt zegt dat ze niet meer kan doen om drugscriminelen zonder papieren aan te pakken. De procureur van Brussel, Julien Moinil, herhaalde vanochtend dat de politie vaak mensen zonder papieren oppakt die drugsfeiten hebben gepleegd, maar dat de grote meerderheid weer wordt vrijgelaten door vreemdelingenzaken, terwijl er wel degelijk plaats is in de gesloten centra. Minister Van Bossuyt zegt nu dat een gesloten centrum alleen dient om mensen vast te houden die echt het land kunnen worden uitgezet en dat die gesloten centra er niet zijn om de overbevolking in de gevangenissen aan te pakken. In de Antwerpse haven is kort voor 8:00 vanochtend een spectaculair ongeval gebeurd. Een vrachtwagen werd er aan een onbewaakte overweg gegrepen door een goederentrein. Door de aanrijding kantelde de vrachtwagen en kwam die bovenop een rijdende auto terecht. Niemand raakte gewond. Het ongeval zorgt wel voor heel wat verkeershinder in de buurt. Het is nu wachten tot de vrachtwagen en de auto zijn getakeld. Dat vertelt Ken van der Hooydonk van spoorwegoperator HSL.
4: Op dit moment is eigenlijk de trailer van de vrachtwagen een beetje verwoven met de locomotief. Dus het is niet zo simpel als uit elkaar trekken. Dus wij moeten nu sowieso wachten op bevel van de politie totdat de verkeersdeskundige is langs geweest van het parket. Die dan na zijn goedkeuring, dat we dan kunnen overgaan tot het lichten en het proberen te verwijderen van de oplegger van de locomotief.
1: Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. Aan de kust is er kans op een buitje. Temperaturen tussen 17 en 21 graden. Morgen en vrijdag vrij veel wolken, soms wat lichte regen. Morgen halen we 22 graden in het centrum van het land. Op vrijdag is dat 24 graden. Tijdens het weekend wordt het vaak zonnig en droog. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd. Musica Divina. Hemelse en helende muziek in de Kempen. Constantinople, Brigand Bruce Strings, Orlando Viles, Grain de la Voix, Noah Senden en vele anderen brengen momenten van waarheid. Musica Divina, een organisatie van Festival van Vlaanderen Kempen. Van 17 september tot 4 oktober, samen met Clara.
5: Iedereen klassiek. Carlos Gillot.

10 over 10. Welkom bij Iedereen Klassiek. Goedemorgen en we begonnen dit uur met het openingsdeel uit Eine kleine Nachtmuziek, die bekende serenade van Wolfgang Amadeus Mozart. Onlangs hoorde ik nog deze muziek gebruiken bij een trailer voor een televisieprogramma en dat programma ging vooral gepaard met heel veel uins. Maar goed. Gustav Mahler had duidelijk twee focussen in zijn carrière als componist. Dat was enerzijds symfonische muziek en anderzijds het lied

Twee liederen uit Des Knaben Wunderhorn van Gustav Mahler met Christian Stottijn en Julius Drake aan de piano. Des Knaben Wunderhorn, dat is een grote verzameling Duitse volkspoëzie. Drie bundels in totaal die een goede 50 jaar voor de geboorte van Gustav Mahler gepubliceerd werden door twee Duitse dichters.

Het Notturno, die ode aan de nacht van Franz Schubert in de vorm van een pianotrio met Trio Vanderer. U heeft het misschien vanmorgen al gespot op onze sociale media. Wie houdt van symfonisch vuurwerk en grote solisten, die moet vandaag naar de VRT Max app, want daar kan u een abonnement bij Antwerp Symphony Orchestra winnen. Het gaat om het abonnement Meesterwerken en geloof me, dat is niet van de poes. Dat zijn makkelijk 10 concerten bij elkaar met een pak prachtige solisten op dat programma. Daar kan u al een mooi concertseizoen mee vullen. En wie komt er zo allemaal naar die Koningin Elisabethzaal? Wel, de grote pianisten Jan Lisiecki en Katja Bunyatishvili. Onder de violisten heb je dan weer Baybas Skride, Daniel Lozakovic en ook deze Augustin Hadelig. Doe mee en win in die VRT Max-app.

0: Augustin Hadelich op viool en Orion Weiss aan de piano in Relaxed Groove, een deel uit Road Movies, muziek van John Adams. Augustin Hadelich mag zich sinds 2014 officieel Amerikaans staatsburger noemen, ook al woonde hij toen al 10 jaar in New York.
1: Iedereen klassiek.
0: En hier is hij weer, hoor, onze dagelijkse quiz. Ideaal om uw oren wat wakker te maken en om eens op een andere manier te luisteren naar klassieke muziek. U kan zoals elke dag meespelen voor het plezier, voor de glorie van de dag. En dat doet u in de VRT Max-app. Daar kan u mij een berichtje sturen met het antwoord dat u wil insturen. Onze quizmaster van vandaag kent u vast en zeker.
2: Goedemorgen. Ik ben Katelijne Boon. U kent me van Clara, van
1: De Liefhebber.
2: En natuurlijk ook van de Koningin Elisabeth Wedstrijd.
3: First prize, Ettore Pagano.
2: In 2027 staat de Koningin Elisabeth Wedstrijd helemaal in het teken van zang. En ik moet u meteen iets bekennen. Wist u dat ik met mijn ogen dicht soms niet het verschil kan horen tussen een mannenstem en een vrouwenstem? Natuurlijk hoor ik wel het verschil tussen een bas en sopraan. Maar bijvoorbeeld tussen een alt of een contratenor, dan wordt het al moeilijker. Vandaar mijn eenvoudige vraag. Wordt deze prachtige aria van Vivaldi gezongen door een man of door een vrouw? Luister goed.

0: Dat prachtige Vedro con mio diletto van Antonio Vivaldi. Het wordt zowel door mannen als vrouwen gezongen, zowel op concerten, op het podium als in de opnamestudio. Maar welke van de twee was het hier in het fragment dat we net hoorden? Was het een mannenstem of een vrouwenstem? Dat was de vraag van de dag van Katelijne Boon voor u. En ik heb een aantal leuke reacties gezien, ook in de VRT Max-app. Roger stuurde een hele leuke, beredeneerde gok door. Hij schrijft, je hoort zoveel contratenoren tegenwoordig, dus ik denk gewoon dat het een man is. Maar ik zie toch vooral een grote voorkeur ook voor die contratenoorstem, voor die mannenstem. Maar toch, een aantal luisteraars denkt eerder aan een vrouwenstem. En we gaan het gewoon laten horen. Katelijne Boon heeft voor ons het antwoord klaar.
1: Het is een man.
0: Heel kort en krachtig. En niet zomaar een man, het was een van de grote contratenoren van zijn generatie, de geliefde Philippe Jaroussky. En die naam dook ook wel af en toe op in de VRT Max-app. Ja, als je die stem kent als geen ander, dan was het misschien geen moeilijke vraag. En een aantal luisteraars heeft dat ook gedaan, schreef meteen ook bij het antwoord de naam van die Philippe Jaroussky. Morgen weer een quiz in Iedereen Klassiek. Afspraak rond 22:30. Heel fijn dat u ook vandaag heeft meegespeeld. Wees er morgen zeker ook weer bij. Je hebt natuurlijk ook prachtige lage vrouwenstemmen. En dit is zo'n heerlijke alt. Nathalie Stoetsman.

Kommt ihr angefochten Sünder, een aria uit de kantate Freudig, erlöste Schaar van Johann Sebastian Bach met Nathalie Stutzmann en ensemble Orfeo 55. Nathalie Stutzmann, ja, ze heeft de wereld rondgereisd. Ze heeft op alle grote podia mogen zingen, mogen performen. Ze heeft meer dan 80 opnames gemaakt. En ja, op een bepaald moment was het ook afgelopen. Ze wilde ermee stoppen, ze wilde niet die oude zangeres zijn die maar bleef doorgaan en doorgaan. Het hield hop voor haar, dat deel van haar carrière. En ondertussen heeft ze zich omgeschoold tot dirigent. En dat is ook wat ze vandaag de dag overal ter wereld doet, die Nathalie Stutzmann.

Shuffle Music onder leiding van Gene LeMond met het openingsdeel uit het octet van Luigi Boccherini. Maak hier kennis met de symfonie van Auguste Boek, zijn enige symfonie ook. En hij schreef die kort na zijn 30ste verjaardag. En aangezien hij er zo laat mee begon, met symfonieën componeren weliswaar, wordt het soms wel eens als een jeugdwerk omschreven.

vleugje humor bij Auguste Boek. Het scherzo uit zijn symfonie met Symfonieorkest Vlaanderen en dirigent Fabrice Bollon. Hier Maurizio Pollini nog aan de piano met een Polonaise van Frédéric Chopin tot aan het nieuws van 11 uur.

0: Het is 11 uur, VRT Nieuws met Lode Roos. Goedemorgen, minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin wil in de strijd tegen drugscriminaliteit dat elektrische steps een nummerplaat krijgen. Dat heeft hij gezegd in de commissie Binnenlandse Zaken die momenteel samenzit over de recente schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. De steps duiken vaak op bij drugsgeweld en een nummerplaat voor die elektrische steps zou een kleine maatregel zijn die een groot verschil kan maken, zegt Quintin.
1: Ik heb 3 feiten beschreven die zich in amper 36 uur hebben voorgedaan. Bij 2 van die feiten werd een step gebruikt om de feiten te plegen. Vandaag zijn dergelijke voertuigen, omdat ze geen nummerplaat hebben, na de feiten vrijwel onmogelijk op te sporen, zelfs wanneer ze in beeld worden gebracht door de bewakingscamera. Dat is vandaag een duidelijke lacune in onze veiligheidsbeleid die we zo snel mogelijk moeten wegwerken.
0: Minister Quintin bekijkt ook of er extra militairen kunnen worden ingezet in de strijd tegen het drugsgeweld in Brussel. Er patrouilleren nu al 45 soldaten samen met de politie rond de Brusselse stations, maar dat worden er dus mogelijk in de toekomst nog meer. Zelfstandige organisatie Unizo vreest dat bedrijven hun vacatures moeilijker kunnen invullen nu het aantal aanvragen voor arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie is gedaald. Van januari tot en met juli werden in Vlaanderen ruim 4.100 van zulke aanvragen ingediend. Dat zijn er bijna 12% minder dan in dezelfde maanden vorig jaar. Begin dit jaar zijn de Vlaamse regels rond arbeidsmigratie verstrengd. Kortgeschoolde niet-EU'ers zijn in principe niet meer welkom. En middengeschoolde komen alleen nog in aanmerking voor een ingekorte lijst van knelpuntberoepen. Maar die strengere regels lossen het tekort aan arbeidskrachten niet op, zegt Frank Soket van de studiedienst van Unizo.
2: Een daling op zich, of minder aanvragen, betekent nog niet dat die vacatures eigenlijk nu zijn ingevuld door Vlaamse, Belgische of binnen Europa werkzoekenden. Dus de daling op zich mag natuurlijk nooit het doel zelf zijn. Het moet dan echt gaan om de invulling van de vacatures. En daar hebben we voorlopig nog geen cijfers op. Dus we kunnen zelf nog niet spreken van een succes van de maatregel.
0: N-VA is het niet eens met het voorstel van CD&V Limburg om bij scholen een permanente zone 30 in te voeren, ook tijdens vakanties en weekends. Nu gebeurt dat vaak met dynamische verkeersborden die enkel oplichten tijdens de schooluren of activiteiten. CD&V Limburg wil dat de zone 30 altijd geldt in schoolomgevingen, omdat er ook na de schooluren veel kinderen en jongeren samenkomen. Maar dat kan ook het omgekeerde effect hebben, zegt Andy Pieters van N-VA.
3: Je moet natuurlijk geen raketgeleerde zijn om te zien dat een gewestweg maandagochtend om 7:15 een wereld van verschil is als diezelfde weg op zondagavond tijdens de kerstvakantie. En precies daarvoor bestaan dynamische borden. CD&V pleit nu voor permanente zones 30, ook wanneer een school gesloten is, ook tijdens schoolvakanties, op zondagen, 's avonds. Het zorgt er vooral voor dat de zone 30 minder gerespecteerd zal worden en dat er meer frustraties zijn en niet meer veiligheid.
0: N-VA pleit er vooral voor om de weginfrastructuur aan te passen om schoolomgevingen veiliger te maken. In Augsburg, in het zuiden van Duitsland, is het station gesloten nadat er vlakbij een ontploffing is gebeurd. Er werd ook een tweede verdacht pakket gevonden. 2 mensen raakten licht gewond bij de explosie. Er rijden momenteel geen treinen en de politie vraagt om de omgeving te vermijden. Nog in Duitsland is er opnieuw een vermoedelijke aanval gebeurd op een verdeelstation voor elektriciteit, dit keer in de buurt van Keulen. Een deel van een nabijgelegen kolencentrale is daarom uitgeschakeld, maar er zijn wel geen problemen met de stroomvoorziening. Gisteren veroorzaakten explosieven ook al schade aan een verdeelstation van een kolencentrale in het oosten van Duitsland. Het is nog niet duidelijk wie daarachter zit. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. Aan de kust is er kans op enkele buien. Temperaturen tussen 17 en 21 graden. Morgen en vrijdag vrij veel wolken, soms wat lichte regen. Morgen halen we 22 graden, op vrijdag 24 graden. Tijdens het weekend wordt het vaak droog en zonnig. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd.
5: Mark Albrecht opent zijn eerste concertseizoen bij het Antwerp Symphony Orchestra met een statement van formaat. Gustav Mahler's monumentale derde symfonie. Maak kennis met de nieuwe chef-dirigent op donderdag 1 oktober in Bozar en op vrijdag 2 oktober in de Antwerpse Koningin Elisabethzaal. Samen met Clara.
4: Iedereen klassiek. Met Carla.
6: Carlos Gio.
7: Goedemorgen en wij kunnen u naar dat concert met Mark Albrecht als chef-dirigent van Antwerp Symphony Orchestra sturen, want het is een deel van de abonnementenreeks meesterwerken bij dat orkest. Vandaag geven we dat abonnement weg in de VRT Max-app. Een abonnement van zo'n 10 concerten met onder andere ook nog Daniel Lozakovic. Hij komt naar België voor het vioolconcerto van Korngold. Augustin Haderlich in een concerto van Bruch. Bruce Leo komt ook, de pianist met het eerste pianoconcerto van Tchaikovsky. En Jan Lisiecki met een pianoconcerto van Mozart. Kortom, als u die grote sterren van de klassieke muziek live wil meemaken, dan bestaat er geen twijfel. Neem die VRT Max erbij. Zoek naar die wedstrijdpagina, beantwoord de quiz. En wie weet bent u vandaag wel de gelukkige.

De finale, het derde deel uit dat dubbelconcerto van Johannes Brahms. Daniel Barenboim dirigeerde Chicago Symphony Orchestra. Solisten in deze opname waren cellisten Jojo Ma en Itzhak Perlman op viool. Hij keert straks nog even terug met een vioolconcerto van Niccolo Paganini. Leo Fall was een collega van Frans Lehár. Nu, collega is wat zachtjes uitgedrukt. Conculega is een beter woord, want ze konden mekaars bloed wel drinken. Ze waren echte rivalen. Ze waren allebei heer en meester in de operettemuziek.

Du, mein Schönbrunn, een fragment uit die Keizerin van Leo Fallen, operette van hem met een stem uit het verre verleden alweer. Sopraan Lucia Pop, die in haar vroege carrière nog Marc Chagall heeft ontmoet en gesproken. Toch wel een belangrijke kunstenaar uit de vorige eeuw. Dat gebeurde in 1967, Lucia Pop in haar vroege jaren. Ze was gecast voor Koningin van de Nacht aan de Metropolitan Opera in New York. Was meteen ook haar debuut daar aan dat belangrijke operahuis. En ja, dat was een nieuwe productie met dus kostuums en decors van die kunstenaar van Marc Chagall. 79 jaar was hij ondertussen ook. En hij was bijzonder ontroerd dat er eindelijk iemand in de cast was die Russisch kon spreken. Lucia Pop kon dat, dat was een taal die ze van haar vader had geleerd. En van haar mama leerde ze dan weer Tsjechisch en Slovaaks spreken.

Het Wiele Waalt en Leeuwerkt, muziek van Lodewijk Mortelmans met Peter van Hoven aan de piano, een van de meest geliefde pianostukken van bij ons. Meteen ook de hoogst genoteerde Belgische muziek in onze Clara Top 100. En hier is hij, zoals beloofd, Itzhak Perelman met het eerste vioolconcerto van Niccolo Paganini.

Isaac Perelman in het rondo uit het eerste vioolconcerto van Niccolo Paganini met Royal Philharmonic Orchestra, dirigent Lawrence Foster. Niccolo Paganini was zelf een duivels goed violist, maar hij speelde ook gitaar. Alhoewel, hij had wat gemengde gevoelens bij dat instrument. Aan de ene kant hield hij van het instrument omwille van de harmonie. Hij nam het ook altijd vaak mee op reizen, stak het in zijn koffer, speelde ook gitaar op muzikale avonden met vrienden. Maar aan de andere kant zag hij het ook soms wel eens als een hulpinstrument om muzikaal beter te kunnen nadenken. Nu, die haat-liefde-verhouding zal toch eerder geneigd hebben naar liefde, want hij schreef uiteindelijk toch wel makkelijk 200 composities voor dat instrument, de gitaar.

Het scherzo uit het tweede strijkquintet van Antonín Dvořák met het Kocian Quartet en Jiří Hudec op contrabas. Ik moet nu toch wel even diep in mijn geheugen graven. Ik denk dat het ongeveer zo'n 5 jaar geleden zal zijn dat ik voor het eerst muziek hoorde van Jesse Montgomery. Amerikaanse violist, componist, pedagoog ook. En dat was ergens in een live concert in Bozar tijdens de coronapandemie. We zaten allemaal met heel weinig in de zaal en plots begonnen de strijkers van een Nationaal Orkest van België of Brussels Philharmonic, één van de twee, dat stuk te spelen, Starburst, haar grootste hit. Een muziekstuk dat orkesten van over de hele wereld spelen. Het is echt vinnige muziek, er zit veel spanning in die muziek en je hebt meteen een publiek mee. En vooral bij het nekvel. Starburst van Jesse Montgomery.

0: Starburst van Jesse Montgomery.
1: Iedereen klassiek.
0: Je hebt zo van die herinneringen die uit je jeugd die je bijblijven. En ik herinner mij nog heel levendig het moment waarop ik een Game Boy Color in mijn handen kreeg. Ik kreeg een rode, mijn zus kreeg een gele. En zo'n Game Boy Color, dat was dan in de jaren 90 de kleurrijke versie van de Game Boy. Nog zo'n spelconsole van Nintendo. En ja, als je opgegroeid bent met Nintendo of op latere leeftijd zo'n console van Nintendo hebt aangeschaft, dan is de kans groot dat u ook dit spelletje hebt gespeeld. Ja, de iconische melodie van Super Mario Bros. Je ziet die loodgieter met zijn snor in zijn rode pak al rondhuppelen tussen de paddenstoelen en de vijanden, in de hoop natuurlijk om die prinses te redden, Princess Peach. Dat is het doel van dat spelletje. Nu, in de jaren 80 was het spel en ook de muziek een geweldige hit. En dat is ook zo gebleven, want het blijft toch één van de meest belangrijke gamepersonages ter wereld, die Super Mario. De muziek werd geschreven door Koji Kondo, vandaag natuurlijk een legendarische huiscomponist van Nintendo. Maar in die tijd, in de jaren 80, was hij amper 23 jaar oud toen hij aan zijn bureautje zat en dat iconische melodietje bij elkaar componeerde. En ook de rest van dat game natuurlijk. Verder schreef hij ook nog de muziek voor Donkey Kong en The Legend of Zelda. En zoals ik al zei, Super Mario Bros. Blijft tot op vandaag doorleven. Het is echt een miljardenbusiness met films en ook pretparken. Maar dat tuntje blijft natuurlijk wel, ja, iconisch, moet natuurlijk doorleven. Dat is het kenmerk van dat game franchise. En hoe raar het ook klinkt, het blijft overeind staan. Want enkele jaren geleden werd het zelfs bewerkt voor een symfonieorkest en niet door het minste orkest. Dit is Super Mario Bros. Volgens de muzikanten van de London Philharmonic Orchestra.

Die Super Mario kan werkelijk alles. Hij kan zwemmen, hij kruipt door buizen, hij huppelt rond in de diepste grotten, baant zich een weg door de meest duistere kastelen. Altijd is hij op zoek naar zijn geliefde prinses, van wie hij aan het einde van het spel een zoentje krijgt. Thema's uit Super Mario met London Philharmonic Orchestra en dirigent Andrew Skeet. Het is bijna 12:00, tijd voor Music Matters. Vandaag met Cara van der Aura. En morgen is Sigrinde Michiel bij u voor meer Iedereen Klassiek.

0: Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
1: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
2: Ode Vie brengt een muzikale ode aan het leven. Ontdek samen met Kathleen van Bavel de mooiste en meest verrassende klassieke muziek uit alle tijden. Start het weekend met Ode Vie. Vrijdag vanaf 2 uur op Clara en VRT Max.
3: Het is 12 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Om drugscriminaliteit tegen te gaan, pleit minister Quintin voor nummerplaten voor elektrische steps. Experts hebben bedenkingen bij het dalend aantal arbeidsmigranten in Vlaanderen. En in Duitsland is er opnieuw een vermoedelijke aanval gebeurd op energieinfrastructuur. Goedemiddag. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin wil in de strijd tegen drugscriminaliteit dat elektrische steps verplicht een nummerplaat krijgen. Dat heeft hij gezegd in de commissie Binnenlandse Zaken, die vervroegd is samengeroepen over de recente schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. De steps duiken vaak op bij drugsgeweld en een nummerplaat is dan een kleine maatregel die een groot verschil kan maken, zegt Quintin.
4: Vandaag zijn dergelijke voertuigen, omdat ze geen nummerplaat hebben, na de feiten vrijwel onmogelijk op te sporen, zelfs wanneer ze in beeld worden gebracht door de bewakingscamera. Dat is vandaag een duidelijke lacune in onze veiligheidsbeleid die we zo snel mogelijk moeten wegwerken.
3: In dezelfde commissie pleit de minister van Justitie Verlinde voor meer geld voor politie en justitie. De minister kreeg al extra budget bij de vorige begrotingsonderhandelingen, maar dat volstaat niet, zegt ze.
5: Er wacht ons een belangrijke begrotingsoefening met bijhorende keuzes en maatregelen. Maar binnenlandse veiligheid blijft een fundamentele pijler voor onze samenleving. Daarom zal ik ook in budgettair uitdagende tijden mijn oproep herhalen dat we moeten blijven investeren in mensen en middelen om justitie en politie hun opdracht optimaal te laten vervullen.
3: De Nederlandse drugsbaron Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, ontkent met klem dat hij iets te maken heeft met de dodelijke schietpartij in het Nederlandse dorp Overasselt. Een groep gemaskerde en gewapende mannen trok daar maandagnacht door de straten en opende het vuur. Twee agenten raakten gewond en er viel ook één dode. 34 verdachten zijn gearresteerd. Volgens sommige media zat Bolle Jos erachter, maar zijn advocaten reageren nu schriftelijk dat hij er niks mee te maken heeft en dat hij niet opgezet is met de valse beschuldigingen. Werkgeversorganisaties en arbeidsmarktspecialisten hebben bedenkingen bij het dalend aantal aanvragen voor arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie. Van januari tot en met juli van dit jaar werden in Vlaanderen ruim 4.100 van zulke aanvragen ingediend. En dat zijn er bijna 12% minder dan in dezelfde maanden vorig jaar. Meer uitleg door Steven Rombout.
6: Dat er minder aanvragen zijn voor arbeidsmigranten van buiten de EU is voor zelfstandige organisatie Unizo geen verrassing. De regels zijn verstrengd en de kosten voor de bedrijven zijn gestegen. Maar strengere regels lossen het tekort aan arbeidskrachten niet op, zegt Frank Sokkei van de studiedienst.
7: De daling op zich mag natuurlijk nooit het doel zelf zijn. Het moet dan echt gaan om de invulling van de vacatures. En daar hebben we voorlopig nog geen cijfers op. Dus we kunnen zelf nog niet spreken van een succes van de maatregel.
6: Het Leuvense Arbeidsinstituut HIVA relatief de cijfers ook. Arbeidsmigratie van buiten de EU gaat om enkele duizenden per jaar. Detachering binnen de EU gaat over meer dan 200.000 mensen. Mikken op minder kortgeschoolde en meer langgeschoolde klinkt goed in theorie, maar botst met de realiteit, zegt Frederik de Wispelaar van het HIVA.
8: Terwijl dat men een stuk ideologisch gaat inzetten op arbeidsmigratie van die hooggeschoolden, middengeschoolden. Maar de realiteit voor de werkgevers is wel dat er, denk ik, andere noden zijn die moeten beantwoord worden.
3: Zo'n 150 actievoerders van mensenrechtenorganisaties en vakbonden hebben vanmiddag verzameld aan de Kunstberg in Brussel om sancties te eisen tegen Israël door het conflict in de Palestijnse gebieden. Exact een jaar geleden bereikte zowel de Vlaamse als de federale regering een akkoord over meer steun aan Gaza, met daarin onder meer de erkenning van de Palestijnse staat onder voorwaarden en ook meer humanitaire hulp. Maar we staan nog ver van wat er toen is afgesproken, zegt Willem Staes van 11.11.11.
9: 1 jaar na datum zien we dat ruim 1/3 van de beloofde maatregelen niet is uitgevoerd. Bijvoorbeeld een importban op Israëlische nederzettingenproducten. 1 jaar na datum nog steeds geen sprake van. Nationale inreisverboden voor Israëlische kolonisten, geen sprake van. Dus je ziet dat de regering met de voeten blijft slepen, blijft uithollen wat beloofd werd of in sommige gevallen simpelweg gewoon weigert uit te voeren wat ze zelf aankondigden.
3: In Duitsland is er opnieuw een vermoedelijke aanval gebeurd op een verdeelstation voor elektriciteit in de buurt van Keulen. Een deel van een nabijgelegen kolencentrale is daarom uitgeschakeld, maar er zijn wel geen problemen met de stroomvoorziening. Jeno Rijgaard, je bent in Duitsland. Na gisteren is dit dus de tweede keer dat energieinfrastructuur wordt aangevallen, hè?
10: Ja, klopt, op twee verschillende plaatsen. Gisteren was het in Brandenburg in het oosten. Daar zijn zeker 10 explosieven gevonden vlakbij een energiecentrale. En vanmorgen raakte dus inderdaad het nieuws bekend dat er gisteravond ook brand gesticht is vlakbij een kolencentrale bij Keulen. In het westen van Duitsland is dat. Een deel van de centrale is nog buiten werking. 2 incidenten, ja, dat is opvallend. En op dit moment kan het onderzoek ook nog niet bevestigen of er een verband is tussen beide en wie of wat daarachter zit. Maar deze winter bijvoorbeeld zat Berlijn ook al dagenlang zonder stroom, ook al door een aanslag op energievoorzieningen. En toen zat daar een extreem linkse groepering achter. Vanmorgen was er dan een explosie bij het station van Augsburg in Beieren. Daarbij liepen wat mensen gehoorschade op. En gisteren maakte de minister van Binnenlandse Zaken bekend dat Rusland achter de grote droneaanval op de luchthaven in Leipzig zit, eerder deze zomer. Het zijn allemaal incidenten op zich waarbij het dus onduidelijk is of er een verband is, dat is verre van zeker. Maar het leidt wel tot onrust in Duitsland, zeker de aanval op de energiecentrales. En verschillende politici die roepen nu op om de civiele infrastructuur extra te gaan beschermen.
3: Jeroen, dankjewel. Deze namiddag toenemende bewolking, maar wel overwegend droog. Enkel in het noordoosten, mogelijk wat gedruppel, maxima tot 21 graden. Morgen bewolkt met kans op wat lichte regen en 24 graden. Vrijdag hetzelfde weer, maar dan meer regen vanaf de namiddag en tot 26 graden. Het weekend dat wordt zonnig en droog. Vooraan in het middagnieuws zat de commissie Binnenlandse Zaken die vervroegd samengekomen is over de schietpartijen in Brussel. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin wil nummerplaten voor elektrische steps verplichten, zegt hij, omdat die dingen vaak gebruikt worden door drugscriminelen en niet op te sporen zijn. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: Clara, blijf verwonderd. Music Matters met Cara van der Auwera.
12: Hopelijk is het mooi weer dit weekend, want dan gaat in Brugge het Rijenfestival van start met concerten op en rond het Minnewater en het Minnewaterpark. En voor een van die concerten zal u geblinddoekt worden, naar een koor luisteren en ook naar zeeschelpen. Zeeschelpen. Kan je echt muziek maken met een zeeschelp? Dat komt Bert Bernaerts ons dadelijk vertellen. Heel fijn dat u erbij bent.

Ja, op de tweede dag van deze nieuwe maand moeten we toch eens over september zingen. In de regen dan nog wel met Tutu Boane. We gaan het straks ook hebben over zingen, want volgende week start Start to Sing in Gent. Speciaal voor mensen die graag zingen of willen leren zingen. Iedereen is er welkom, een week lang. U kan daar samen met koor en stem het plezier van zingen ontdekken aan de hand van workshops en repetities. Ronnie Mossuze is dit jaar de ambassadeur en komt u er straks voor warm maken. En Porgy hier heeft geen last van een bibberende stem. En dat bedoel ik dan figuurlijk.

Summertime en I Love You Porgy, dat zijn toch wel de meest gekende werken uit deze iconische opera van de Gershwins, Porgy en Bess. Ja, deze Porgy Sings hoort daar ook nog wel bij. Binnenkort kan je er in de single naar gaan kijken en luisteren met het Britse Sheeneke Orchestra en een Zuid-Afrikaanse cast. Als u al een ticket hebt, prijs u dan gelukkig, want het concert op 17 september is al helemaal uitverkocht. Porgy en Bess krijg je dan ook niet zo vaak te zien. Hier uitgevoerd door San Francisco Symphony Orchestra onder leiding van Michael Tilson Thomas. En dit is een ander soort liefdesverhaal dan de liefde tussen Porgy en Bess, die van violiste Anne-Sophie Mutter en violist Andre Previn. Zij waren een tijdje getrouwd, weer gescheiden, maar bleven tot Andre gestorven is, en dat was zo'n 7 jaar geleden, heel goed bevriend met elkaar. Zij is hier de violiste in zijn werk.

0: Het tweede deel uit de trio voor viool, cello en piano van André Previn. Het staat op het jongste album van violiste Anne-Sophie Moeten. American Tunes heet het, naast nog een vioolconcerto van hem dat hij speciaal voor Anne-Sophie geschreven had.
1: Music Matters.
0: Als u iemand bent die wel eens schelpen opraapt en verzamelt, zo tijdens een wandeling langs het strand, dan moet u zeker blijven luisteren, want dit gelooft u anders niet. Mijn gasten van vandaag komen hier bewijzen dat je muziek kan maken met zeeschelpen. Het zijn dan ook van die grote joekels die hier liggen. Samen vormen ze het Spiral Concert. Ze treden dit weekend op tijdens het Rijenfestival in Brugge. Straks gaan ze hier ook live met die schelpen aan de slag. Maar laten we eerst eens luisteren naar een opname. Hoe die schelpen precies klinken en mediteren mag.

0: Ik begin het al een beetje beter te begrijpen, Bert Bernaerts. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Je bent van Spiro Concert. Dit waren blazers aangevuld met zeeschelpen. Ik kan me voorstellen dat, dat dit gewoon helemaal op zijn plaats is dit weekend. Daar aan het Minnewater in Brugge tijdens het Rijenfestival. Want daar gaan jullie uitpakken met de voorstelling Drift. Wat gaat er allemaal gebeuren?
1: We hebben eigenlijk een soort van meditatief concert gemaakt of uitgevonden.
0: Ja?
1: En het is de bedoeling om echt de luisteraars een soort heel diepe luisterervaring mee te geven. En daarvoor zijn die schelpen heel erg geschikt, denken wij.
0: Ja?
1: En er zijn verschillende klanklagen die daar deel van uitmaken van dat concert. Je hebt enerzijds de schelpen, Spiro Concert. Er is een plaatselijk koor, koor Cantores. Je hebt natuurlijk de site met het water er rond.
0: Ja, mooi.
1: En dan is er ook nog, we gaan een soort van samen met het koor zo spatiale klankeffecten creëren met allerlei geluidsobjecten. Maar het doel is wel om mensen echt in een soort van vertraging, verstilling.
0: Even weg van de wereld.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja. Ga je ook op het water?
1: Ja, we gaan ook op het water. Hoe precies, dat ga ik niet verklappen, maar we hebben een soort van een samenwerking met de lokale kanoclub kunnen realiseren daar, dankzij het festival. En de bedoeling is om geluid en klank ook over het water te laten bewegen, want over het water, dat klank draagt heel goed en heel ver over water. En vandaar de idee om ook effectief op het water te gaan met onze instrumenten.
0: Ja, jullie gaan misschien dan ook peddelen. Nu, die zeeschelpen, dat intrigeert mij wel. Je hebt er een aantal meegebracht. Je bracht ook een collega mee die ze bespeelt. Goedemiddag, John Birdsong, ook van Spiro Concert. Beschrijf eens wat hier allemaal voor ons ligt. Want dat zijn geen kleine schelpjes, dat zijn echt joekels van schelpen, hè?
1: Ze bestaan eigenlijk in allerlei formaten, maar de hele grote zijn voor ons natuurlijk interessant, omdat die lagere tonen kunnen
0: produceren,
1: voortbrengen. Dus we hebben hier eigenlijk verschillende soorten schelpen. De wetenschappelijke namen ga ik jullie besparen. De mooiste, die ik de mooiste vind, dat zijn de Syringse. Dat noemen ze ook de Australian Trumpet. En die zijn echt, zoals je zegt, heel groot. Voor de luisteraar, ik weet het niet, groter dan een menselijk hoofd of zo.
0: Ja, dat gaat toch richting een meetlat van 30 centimeter? Ja.
1: Maar we hebben dan ook allerlei andere soorten. Doorheen de jaren hebben wij heel veel schelpen verzameld met ons gevieren. En we hebben zowel allerlei technieken ontwikkeld om die te bespelen en ook om die nog te bewerken met extra gaten erin te boren. En het is echt een soort van zoektocht eigenlijk.
0: Ja, dat mag je meteen vertellen. Eerst wil ik wel weten, waar haal je dat? Waar vind je dat?
1: Ik denk de voornaamste bron is rommelmarkten eigenlijk.
0: Ja.
1: Als je gewoon de rommelmarkten in een Hollandse stad of hier in Brussel op het Vossenplein, daar zie je er altijd wel een paar liggen. En altijd als ik over een rommelmarkt dwaal, mijn oog is echt geprogrammeerd voor die kleur en de textuur van het schelpen er onmiddellijk uit te halen. Maar dus dat is één bron, maar dan soms ook zo verzamelveilingen online, mensen die met fossielen en dat soort zaken bezig zijn, daar kan je ze ook wel vinden.
0: Ja, en dan moeten ze natuurlijk volledig intact zijn.
1: Ja, dan zijn ze nog gewoon zoals de natuur ze heeft voortgebracht, maar wij bewerken ze nog, we slijperen eigenlijk een soort van mondstuk aan.
0: Ah ja?
1: Want het is een soort voorloper van de trompet, het is een oertrompet, eigenlijk een lange opgerolde buis. En interessant om te weten, de Fibonacci-getallenreeks, ik weet niet of je daar iets zegt, maar dat is de getallenreeks die ook achter de gulden snede zit, die zit ook in de groei van die schelpen. Dus dat is voor ons ook een hele spirituele link met klank en met de natuur eigenlijk, want die klank is heel bijzonder. Je krijgt heel veel boventonen en soms zelfs ook ondertonen als je bepaalde noten samenspeelt. Ja, dat maakt allemaal deel uit van ons experiment eigenlijk.
0: Ja, hoe komt het dat ik dit nog nooit gezien heb, zoals jullie het doen?
1: Ja, ik denk dat we zitten wel in een soort niche natuurlijk. Hè, maar we bestaan wel al redelijk lang. En we hebben ook al wel hele leuke samenwerking gedaan. Maar het blijft natuurlijk een soort van een uitzonderlijk iets of zo. Hè?
0: Ja. Ja. Maar nu vandaag zijn jullie hier en leren we jullie iets beter kennen. Jullie maken daar muziek mee, dus hoe produceer je dan die klanken?
1: Het is eigenlijk net als een koper instrument. Hè. De vier muzikanten van Spiral Consort zijn allemaal koperblazers. Ikzelf ben trompetist.
0: Ja?
1: John is ook trompetist. Dus het is net zoals, zoals ze zeggen, een embouchure van een koperblaasinstrument. Maar het is natuurlijk een heel beperkt instrument. Hè. Je hebt alleen de fundamental, de basistoon die erin zit. En dan boventonen die je eruit kan krijgen. Een octaaf, een kwint. En soms kan je met je hand ook de toon nog een beetje verlagen.
0: Ja, ja. Ja, echte professionals hè, zijn jullie. Wil je eens iets demonstreren?
1: Met plezier.
0: Ik ben heel benieuwd om het live te horen. De opname was al zeer geslaagd, maar nu staan jullie hier met z'n twee. Zeer cool te wezen ook, met een pet en een schelp ervoor. Dus heel benieuwd om te horen hoe die schelpen samen gaan klinken. John Birdsong gaan we horen en Bert Bernaerts, jullie gaan ons trakteren op een improvisatie.

Ja, Bert Bernhard en John Birdsong van Spiral Concert. Dat was me wat, van grote tot kleine schelpen met het hand erin en eruit om al die verschillende klanken te verspreiden. Lieve luisteraar, ja, voor het eerst in mijn carrière mag ik daarbij vertellen dat jullie op zeeschelpen speelden. Het is eens wat anders dan een trompet of een klarinet of een hoorn. Nu, de voorstelling Op en rond het water die jullie gemaakt hebben, Drift, zo heet het, is komend weekend verschillende keren te beleven tijdens het Rijenfestival in Brugge. En wij gaan hier duimen voor rustig water en vooral voor heel mooi weer. Amuseer jullie daar. Clara, blijf verwonderd.

Ze werden alle vier verliefd op Argentinië toen ze daar op concertreis waren. En ze bezochten er enkele echte traditionele dansclubs. En zo is er dan dit album ontstaan. Er staat een eerbetoon op aan Piazzolla, op het jongste album van Quattuor Voce. Maar ook werken die speciaal voor hen geschreven zijn door Argentijnen, aangevuld met klassiekers zoals deze Boedo. En het volgende duo heeft dan weer een zwak voor componist Jean-Philippe Rameau. Zij hebben net een album uit met bewerkingen van hem voor klavecimbal en viool, van bekende opera-arias. Maar ook deze suite van Jacques Aubert staat er als een specialeke op. Dat vind je erop terug. Hier zijn violist Theo Tim Langlois de Swart en klavecinist William Christie.

Uit het vurige album Flamboyant dit anoniempje door het Solazzo Ensemble onder leiding van Anna Danilevskaya. Ja, ik weet, het is even zoeken voor u helemaal de weg gevonden hebt naar VRT Max. Zeker als u de Clara-app gewoon was. Maar die app werkt sinds deze week niet meer. Vanaf nu is alles te doen in die vernieuwde Clara-omgeving op de VRT Max-app. U zal merken dat wij daar ook elke dag een cultuurabonnement weggeven. Elke dag iets anders. Dus het is de moeite om telkens opnieuw mee te spelen. En vandaag geven wij daar een gratis abonnement weg voor de meesterwerken van Antwerp Symphony Orchestra. En dat zijn maar liefst 10 concerten die u gratis en voor niets kan meevolgen. Dus vergeet niet om uw kans te wagen. En mocht u daar hulp bij nodig hebben, dan mag u altijd een vriendelijk berichtje sturen.

0: De Munt opent het nieuwe operaseizoen met Romeo en Juliette van Charles Gounod. Een grand opera in elke zin van het woord. Naar de onsterfelijke liefdestragedie van William Shakespeare. Alle info voor concerten, rondleidingen en familievoorstellingen vindt u nu op demunt.be. Samen met de Nationale Loterij en Clara.
1: Het is 1 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin wil verplichte nummerplaten voor steps om drugscriminelen beter te kunnen opsporen. Experts zijn kritisch over het dalend aantal arbeidsmigranten in Vlaanderen. En in Duitsland opent de politie een antiterrorismeonderzoek na vermoedelijk nieuwe aanvallen op energieinfrastructuur. In het parlement hebben minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin en minister van Justitie Annelies Verlinde hun aanpak van de zware drugscriminaliteit verdedigd. Vandaag kwamen daar de commissie Binnenlandse Zaken en Justitie vervroegd samen naar aanleiding van de vele schietpartijen in Brussel. Een verslag van Sissy Michiels.
2: De regering voerde de strijd tegen drugscriminelen eerder al op, maar toch staat de teller op 69 schietpartijen in Brussel dit jaar al. Volgens Vlaams Belang parlementslid Alexander van Hoeken doet de regering nog steeds te weinig.
3: Al die noodkreten die wij de afgelopen maanden en eigenlijk jaren hebben gehad, als die deze regering niet hebben wakker geschud, dan zal die regering ook niet meer wakker geschud worden.
2: Minister Quintin wil onderzoeken of er nog extra militairen kunnen worden ingezet en hij pleit voor een verplichte nummerplaat voor elektrische steps.
4: Ik heb 3 feiten beschreven die zich in amper 36 uur hebben voorgedaan. Bij 2 van die feiten werd een step gebruikt om de feiten te plegen. Vandaag zijn dergelijke voertuigen, omdat ze geen nummerplaat hebben, na de feiten vrijwel onmogelijk op te sporen.
2: Minister van Justitie Annelies Verlinde die heeft vooral opnieuw nood aan extra geld, zegt ze.
5: Daarom zal ik ook in budgettair uitdagende tijden mijn oproep herhalen dat we moeten blijven investeren in mensen en middelen om justitie en politie hun opdracht optimaal te laten vervullen.
2: De moeilijke begrotingsonderhandelingen lijken dus nog wat zwaarder te zullen worden.
1: In Nederland is een video opgedoken van 4 gemaskerde en gewapende mannen waarin ze de bewoner van een woning in het Nederlandse dorp Overasselt bedreigen. Mogelijk gaat het om de daders achter de dodelijke schietpartij van maandagnacht. In een conflict in het drugsmilieu trok een groep gemaskerde en gewapende mannen door de straten van het Nederlandse dorp en opende er het vuur. 2 agenten raakten gewond en er viel 1 dode. 34 verdachten zijn gearresteerd. Volgens sommige media zat de Nederlandse drugsbaron Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, erachter. Maar die ontkent met klem dat hij iets met de zaak te maken heeft. In een schriftelijke reactie zeggen zijn advocaten dat Bolle Jos niet opgezet is met de valse beschuldigingen. Jos Leidekkers is voortvluchtig. Hij zit wellicht in het Afrikaanse land Sierra Leone. Werkgeversorganisaties en arbeidsmarktspecialisten hebben bedenkingen bij het dalend aantal aanvragen voor arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie. Van januari tot en met juli werden in Vlaanderen ruim 4.100 van zulke aanvragen ingediend. Dat zijn er bijna 12% minder dan in dezelfde maanden vorig jaar. Meer uitleg door Steven Rombout.
6: Dat er minder aanvragen zijn voor arbeidsmigranten van buiten de EU is voor zelfstandige organisatie Unizo geen verrassing. De regels zijn verstrengd en de kosten voor de bedrijven zijn gestegen. Maar strengere regels lossen het tekort aan arbeidskrachten niet op, zegt Frank Soquet van de studiedienst.
7: De daling op zich mag natuurlijk nooit het doel zelf zijn. Het moet dan echt gaan om de invulling van de vacatures. En daar hebben we voorlopig nog geen cijfers op. Dus we kunnen zelf nog niet spreken van een succes van de maatregel.
6: Het Leuvense Arbeidsinstituut HIVA relatief de cijfers ook. Arbeidsmigratie van buiten de EU gaat om enkele duizenden per jaar. Detachering binnen de EU gaat over meer dan 200.000 mensen. Mikken op minder kortgeschoolde en meer langgeschoolde klinkt goed in theorie, maar botst met de realiteit, zegt Frederik de Wispelaar van het HIVA.
8: Terwijl dat men een stuk ideologisch gaat inzetten op arbeidsmigratie van die hooggeschoolden, middengeschoolden. Maar de realiteit voor de werkgevers is wel dat er, denk ik, andere noden zijn die moeten beantwoord worden.
1: Zo'n 150 actievoerders van mensenrechtenorganisaties en vakbonden zijn samengekomen aan de Kunstberg in Brussel om sancties te eisen tegen Israël vanwege het conflict in de Palestijnse gebieden. Exact een jaar geleden bereikte zowel de Vlaamse als de federale regering een akkoord over meer steun aan Gaza, met daarin onder meer de erkenning van de Palestijnse staat onder voorwaarden en meer humanitaire hulp. Maar in de praktijk is daar nog niet veel van te merken en zijn er meer maatregelen nodig, zegt Willem Staes van 11111, de koepel van internationale solidariteitsorganisaties.
9: Naast een onmiddellijke uitvoering van dat akkoord van vorig jaar denken we ook aan extra maatregelen zoals een nationaal verbod op investeringen die de bezetting in stand houden, waardoor bijvoorbeeld Belgische banken als BNP, KBC niet langer zouden kunnen investeren in problematische bedrijven met activiteiten in bezet gebied. We denken ook aan een nationaal sanctiemechanisme waardoor België op eigen houtje los van de EU inreisverboden, bevriezing tegoeden zou kunnen opleggen.
1: De Duitse politie opent een antiterrorismeonderzoek na een aanslag op een verdeelstation voor elektriciteit gisteren in Brandenburg, in het oosten van Duitsland. Daarna was er ook een tweede incident met explosieven bij een verdeelstation bij Keulen. De overheid gaat ook daaruit van sabotage. Jeroen Rijgaard in Duitsland. Er is dus twee keer kort na elkaar energieinfrastructuur geviseerd.
10: Ja, klopt, op twee verschillende plaatsen. Gisteren was het in Brandenburg in het oosten. Daar zijn zeker 10 explosieven gevonden vlakbij een energiecentrale. En vanmorgen raakte dus inderdaad het nieuws bekend dat er gisteravond ook brand gesticht is vlakbij een kolencentrale bij Keulen. In het westen van Duitsland is dat. Een deel van de centrale is nog buiten werking. Twee incidenten, ja, dat is opvallend. En op dit moment kan het onderzoek ook nog niet bevestigen of er een verband is tussen beide en wie of wat daarachter zit. Maar deze winter bijvoorbeeld zat Berlijn ook al dagenlang zonder stroom, ook al door een aanslag op energievoorzieningen. En toen zat daar een extreem linkse groepering achter. Vanmorgen was er dan een explosie bij het station van Augsburg in Beieren. Daarbij liepen wat mensen gehoorschade op. En gisteren maakte de minister van Binnenlandse Zaken bekend dat Rusland achter de grote droneaanval op de luchthaven in Leipzig zit, eerder deze zomer. Het zijn allemaal incidenten op zich waarbij het dus onduidelijk is of er een verband is. Dat is verre van zeker. Maar het leidt wel tot onrust in Duitsland, zeker de aanval op de energiecentrales. En verschillende politici die roepen nu op om de civiele infrastructuur extra te gaan beschermen.
1: Dankjewel, Jeroen. Deze namiddag toenemen de bewolking, maar overwegend droog. Enkel in het noordoosten is er mogelijk wat gedruppel. Maxima tot 21 graden. Morgen bewolkt met wat kans op lichte regen en tot 24 graden. Vrijdag hetzelfde weer, maar dan met meer regen vanaf de namiddag. En maxima tot 26 graden. Het weekend wordt zonnig en droog. We begonnen dit nieuws met de vervroegde bijeenkomst van de commissies Binnenlandse Zaken en Justitie. De ministers verdedigden hun beleid tegen de zware drugsmisdaad in Brussel. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin pleitte ervoor verplichte nummerplaten voor elektrische steps. Die worden nu vaak gebruikt door drugscriminelen omdat ze zo niet op te sporen zijn. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: Clara, blijf verwonderd. Ja, zing je graag en straal je dat ook uit? Of zing je graag, maar durf je nog niet zo goed? Dan is Start to Sing van Koor en Stem misschien wel iets voor jou. Zij willen het plezier van samen zingen met jou ontdekken. En Ronnie Mosuze zal er ook bij zijn. Hij is dadelijk onze gast. Goedemiddag.
12: Music Matters met Cara van der Auweren.

0: Ja, dat is een applaus voor The Continental door het geweldige trio van jazzpianist Alex Bryson, die ook kan zingen. En net daar gaan we even over praten, maar dan met de enige echte Ronnie Mossuze. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Cara.
0: Ja, jij bent een idool uit mijn jeugd. We kennen je natuurlijk van de radio's met Bart Peters en je vele projecten ook met Hugo Matthijssen. Je bent net op tournee geweest met het magische trio en Bimdek. Zoveel heb je gedaan in die, wat is het, 40 jaar carrière?
1: Oh ja, ja, zo bekijk je dat. Het is een zeker een rijk gevuld leven. Ja. Daar moet ik eerlijk in zijn. Ja.
0: En heb je altijd gezongen?
1: Ik heb altijd gezongen. En dat is voor mij ook van wezenlijk belang geweest voor de rest van mijn leven en voor mijn stabiliteit, noem maar op. En voor mijn portefeuille ook.
0: Ja, natuurlijk. Ja. En hoe bedoel je van wezenlijk belang?
1: Ik was als kind teruggetrokken in mezelf, kleine nerd. En dat heeft geduurd tot ik muziek ontdekt heb en dan meer bepaald het performen of het zingen. En dan bloeide ik open en ik ben zo open gebleven. Ja.
0: Ja. En kijk, nu ben je ook nog eens de ambassadeur van Start to Sing. Je geeft volgende week het startschot van een heuse singalong in Gent. Ja, die kracht van het zingen, eigenlijk heb je het net al een beetje uitgelegd. Maar ja, los van dat podium, hoe belangrijk, wat doet dat met jou? Dat is wat ik wil weten.
1: Ik heb daar natuurlijk al veel over gelezen en mijn eigen kleine research gedaan. Nu, blijkbaar doet dat iets met het brein wat geen enkele andere impuls kan doen. Namelijk, het activeert heel veel hersengebieden. En daarbij maakt het ook bepaalde bijbanen, dus je hebt je neuronen in je hersencellen eigenlijk en die communiceren met elkaar en als er een prikkel binnenkomt, dan moet dat verwerkt worden, dus die wordt dan naar een ander deel van je hersen geschoten en zus en la. En soms werkt dat niet zo goed, die banen die er zijn, die verbindingen. En men heeft gemerkt, hoe dat werkt, dat weten ze nog niet, maar men heeft wel gemerkt dat als je muziek hoort of zingt vooral, dan gaan er bepaalde hersengebieden oplichten, maar dan gaan er ook nieuwe banen ontstaan, waardoor dat bijvoorbeeld onverwerkte gevoelens of weet ik veel wat, toch kunnen verwerkt worden door die nieuwe verbindingen die dan die muziek of dat gezang doet ontstaan.
0: Ja, en je hoeft daar helemaal niet professioneel voor te kunnen zingen.
1: Nee,
0: het gaat
1: helemaal
0: eerder
1: niet
0: om het idee van.
1: Het gaat om het idee, en dat zeg je heel goed, want je kan zelfs gewoon denken aan een muziekstuk of denken aan, ik ga straks zingen en dat begint al te werken.
0: Ja,
1: dus
0: echt
1: dat
0: waar?
1: Is een. De farmaceutica gaat dat niet graag horen, want dat zijn gratis medicijnen, uiteraard.
0: Zeer gezond.
1: Ja, ja.
0: Zeggen aan die singalong. Iedereen kan dus deelnemen.
1: Ja, dat is de bedoeling. Iedereen moet deelnemen. Ik zal het anders zeggen. De drempel is bewust heel laag gehouden. Ik wil daarmee zeggen, je moet niks kunnen. Je moet geen noten kunnen lezen. Je moet niet toonvast kunnen zingen. Je moet zelfs niet ritmisch aangelegd zijn. Maakt allemaal niet uit. Je moet gewoon de goesting hebben om mee te zingen. Met de hoop. Want we zingen natuurlijk wel samen.
0: Ja, er worden liedjes aangeleerd.
1: Er worden liedjes aangeleerd, maar het merendeel van de liedjes die we gaan zingen daar in Gent zijn bekende nummers. Nummers, als je die hoort, dat je denkt, ach ja, dat ken ik wel. En de teksten worden geprojecteerd, dus mocht je niet van de tekst zeker zijn, dan is er nog altijd wel iets dat je kan helpen.
0: En wat is dan jouw taak op 19 september?
1: ik ben de voorzanger.
0: Oké. Iemand moet het doen?
1: Iemand moet het doen. Enfin, ik doe dat niet alleen. Het zijn ook mensen van Zie Ze Doen. Zie Ze Zingen, moet ik zeggen. Want Zie Ze Doen was de vorige bedrijfje van Geertrui. Maar Geertrui en haar compagnon, die komen ook even meedoen. Zij gaan dan de mensen opwarmen met songs. En dan kom ik en dan zingen we allemaal met opgewarmde stemmen, heel bekende liedjes, samen. Ja, dat is eigenlijk.
0: Dat is het opzet.
1: Ja, dat is het opzet. Het is heel simpel, maar dat moest het ook zijn.
0: Nu, hoe ga je mensen aan het zingen krijgen die helemaal niet durven of kunnen zingen, maar er wel willen bij horen?
1: Ja, wel. Ik hoop, en ik ben ervan overtuigd, van, ik weet het al natuurlijk, dat er een aantal koren, want koor en stem doet uiteraard, zit daar natuurlijk achter, dat er een aantal koren gaan komen die in het publiek zullen staan. En ik denk wel, als zij beginnen zingen, dat iedereen wel de goesting krijgt om mee te doen. Kijk, iedereen kijkt altijd naar de anderen. Ik merk dat ook, je zal dat ook al gemerkt hebben, als je voor een publiek staat en je zingt iets, je moet er maar een paar hebben die meedoen met het publiek. En dan, ja, de rest is dan heel menselijk en dan doet de rest mee.
0: Ja.
1: Dus dat is mijn tactiek.
0: Zeer goede tactiek. En wat zijn dan zoal liedjes die jullie gaan zingen?
1: Een klassieker. Ik hou van u bijvoorbeeld, van Stijn Meuris. Of De Lichtjes van de Schelde, van Bobbejaan Scoepen. Maar dat kan ook zijn Iedereen is van de Wereld.
0: Je hoort het al. Collectieve geheugen, een beetje. Ja.
1: Nummers, als je die hoort, dan denk je van, ja, ik ken het.
0: Ja.
1: En je krijgt dan de tekst voor jou, dus je kan uiteraard meezingen of meebrullen.
0: Start to Sing zal dit jaar ook extra aandacht besteden aan mensen met dementie. Hoe dichtbij staat dat thema bij jou persoonlijk?
1: Persoonlijk, ik ben wel al getuige geweest in mijn directe familie dan, dat hoe moet je dat zeggen, mijn aangetrouwde grootmoeder, enfin, die is 2 jaar geleden denk ik overleden, zal 2 jaar geleden zijn. Maar op het einde van haar leven sukkelde ze met dementie en werd ze ook verzorgd uiteindelijk in een woonzorgcentrum. Bedoeld voor mensen met dementie. En is een beetje een grappig verhaal. Ik kreeg ooit telefoon van dat woonzorgcentrum met de vraag, eigenlijk met de, het was geen vraag, het was zelfs een soort van, hoe gaan we dat regelen? En dan vroeg ik van, wat gaan we dan regelen? Wel, jij komt spelen toch bij ons? Dat was toch afgesproken met jouw oma? Ik zeg, ik heb helemaal niks afgesproken. Ik weet van niks. Oei, ja. En dan bleek dat ze dat gezegd heeft. Maar vergeten te vragen was aan mij.
0: Onze Ronnie kan zingen.
1: Voilà, en daar toch al geregeld had. Dus die waren in, hij komt. Dus ik heb dat uiteindelijk gedaan. Maar dat was mijn eerste keer dat ik zo voor dat publiek, mensen met Alzheimer, mensen met dementie, ook jong dementie, optrad. Zo heette ze dan. Moe was uiteraard heel gelukkig dat ik daar was. Ze wist ook niet meer precies waarom ik daar was. Toen ik eraan kwam met mijn gitaar, van, wat komt jij doen? Ik zeg, wel, dat concert. Goed. Maar wat ik daar zeg, dat vond ik heel ontroerend. Wel, een heleboel mensen die hoe moet ik dat zeggen? Slecht binnenkwamen, maar strompelend binnenkwamen of in rolstoelen werden binnengebracht en waarvan je dacht, die zijn wat apathisch. Ik was ook een beetje bang van, wat gaat dat worden? Want dat soort publiek ben ik uiteraard niet gewoon. Maar één keer ik het repertoire begon, en ik had dan bewust gekozen voor liedjes van heel lang geleden, 30, 40, 50 jaar geleden. Dan was het ambiance, ik heb nog nooit zoveel ambiance gezien. En mensen dronken ook alcohol. En opeens was het een fuif. Dat had ik helemaal niet verwacht. En dat vond ik ook zo maf. En ik bedacht ook ineens, dat is wat ze bedoelden natuurlijk. Dat muziek bij mensen met dementie echt wel helpt. Dat het hun uit hun, hun hol haalt. Of uit hun ommuurde hersenen, schimmige mist die eromheen hangt, het haalt u eruit. Mm-hmm. Zolang de muziek speelt.
0: Ja.
1: En dat was eigenlijk heel mooi om te zien.
0: Het is een wondermiddel, hè?
1: Ja.
0: Is er zo'n lied voor jou waarvan je denkt, stel, later, ik heb te kampen met dementie, maar dat nummer ga ik zeker nog goed kunnen meezingen. Is er zo'n all-time favorite?
1: Alles van ABBA. Maar het gekke is, omdat ik zelf zoveel zing, luister ik vooral naar instrumentale muziek, maar ik zing die dan wel mee. Ik zie daar Beethoven staan. De 32e sonate van Beethoven, die kan ik helemaal meezingen.
0: Zo specifiek,
1: dat is heel specifiek, in do mineur. Dus ik denk dat als ik die, ik kan die ook oproepen in mijn hoofd, ik kan al die noten, en ik heb dan in al die jaren ook wel het partituur bestudeerd, dus ik zie het ook wel bewegen en ik denk dat ik dat nooit zal vergeten, omdat ik het ook al zoveel heb gehoord. Maar dat doet wel iets, denk ik. Dat gaat mij altijd kunnen helpen.
0: Dat zou een goede manier zijn om met jouw connectie te blijven maken.
1: Ja.
0: Dus ik denk dat wij zingen alleen maar kunnen aanmoedigen.
1: Zeker.
0: Hè? Start to Sing start op zaterdag 19 september en loopt tot en met 27 september met zangmomenten en activiteiten in heel Vlaanderen en Brussel. Ronnie Moshuizen, dank je wel. En heel veel plezier daar in Gent.
1: Dank je wel.
0: En hier zing je trouwens met Eleonore. Hm?

Dat sloot mooi op elkaar aan. Na het lied van Ronnie Moshuizen nog de Franse violiste Elsa Gritaire en de Roemeense pianist Ferenc Fizi met het tweede deel uit de frisse sonate Pimpante van Joaquin Rodrigo. En vandaag leren we dankzij de Bulgaarse violiste Plamena Nikitasova een nieuwe naam kennen van een componist, violist, die overroepen werd door de grootte van zijn tijd. En dat waren Mozart en Haydn, maar die blijkbaar ook erg getalenteerd was. Niccolò Mestrino heet hij en dit is een fragment uit een vioolconcerto van hem.

0: Ja, lijkt me leerrijk om eens in het repertoire te duiken van een onbekende componist. Violiste Plamena Nikitasova heeft dat gedaan samen met het ensemble uit Toulouse, Les Éléments. En zo horen wij iets nieuws van een Niccolo Mestrino, die ooit door Joseph Haydn aangesteld werd als concertmeester nadat hij Mestrino meermaals had zien optreden in Italië. En later werd deze Mestrino ook nog enkele maanden maar toch de baas van het orkest van het operahuis Théâtre de Monsieur in Parijs. Als u graag meer over de man wilt te weten komen, zijn werk werd dus nu voor het eerst opgenomen, dan is dit Niccolo Mestrino album misschien wel iets om eens naar terug te grijpen.
1: Clara, blijf verwonderd.

Consortium Classicum met het eerste deel uit de derde sextet van Leopold Kozeluk. Ja, voor de eerste keer een album uitbrengen met orkest, dat moet ook iets bijzonders zijn. En het is ook een droom die uitgekomen is voor Cécile McLaren-Salvant. Want zij deed het aan het begin van de zomer samen met het Nederlandse Metropoolorkest.

Ze heeft genoeg vlieguren met orkesten gemaakt en nu was de tijd rijp om eens iets op te nemen met orkest. En het lijkt wel of de songs haar gekozen hebben en niet omgekeerd. I Will See You Again was dit met Cecile McLaurin-Salvant en het Metropool Orkest uit hun jongste album samen, With Every Breath I Take. En dat is wat de volgende twee artiesten voornamelijk willen bereiken. Dat wij als luisteraars blijven doorademen. Terwijl zij voor muzikale rust zorgen. Ze proberen stilte om te zetten naar muziek. Zonder dat het vervelend wordt.

0: Ja, vergeet niet, nu je toch op VRT Max bent, mee te spelen met onze wedstrijd. Want je kan er elke dag een ander cultuurabonnement winnen. En vandaag is dat er eentje met 10 concerten van Antwerp Symphony Orchestra. Maar lukt het niet vandaag, dan speel je gewoon morgen opnieuw mee. Mark Janssens kan alvast niet meespelen, want wij mogen niet meespelen, hè Mark?
1: Wij kunnen op de lotto spelen natuurlijk, dat mogen we wel.
0: Ja.
1: Wat ik dat niet doe, dus ik zal ook nooit multimiljonair worden of zo. Wat is het? Okay. Win for Life of zo. Allemaal reclame aan het maken, mag eigenlijk niet.
0: Maar je bracht wel een mooi programma mee voor dadelijk.
1: Een beetje Win for Life eigenlijk.
0: Ja, kijk eens.
1: Vioolconcerto van Sibelius, van op de Proms in Londen. En we hebben Janine de Biek, die naar de Munt komt binnenkort. Maria João Pires, die op haar 82e gezegd heeft, dat is genoeg. Ik speel niet meer, ik speel alleen nog voor mezelf. Jullie moeten het nu doen met de opnames.
0: Okay.
1: Waarvoor dank natuurlijk, want ze heeft een prachtige carrière gehad. Dus we gaan haar straks ook horen.
0: Dat is allemaal voor dadelijk in Maestro. Maak er een prettige Maestro samen van. Fijne middag.

0: Wijzertijd. Het nieuwe seizoen van Concertgebouw Brugge viert ouderdom en wijsheid in al hun vormen. In muziek, dans, klankkunst en fotografie. Van Goertzenich Orkester Keulen tot Rosas. Van Bamberger Symfoniker tot Anima Eterna Brugge. Word snel wijzer op concertgebouw.be. Samen met de Standaard, Knak en Clara.
1: Het is 2:00. Goedemiddag, 14 nieuws met Dominique Viers. Federaal minister van Justitie Annelies Verlinde wil meer geld voor politie en justitie om te gebruiken in de strijd tegen drugscriminaliteit. Dat zei ze in de vervroegde commissie over het drugsgeweld in Brussel. De minister kreeg al extra budget bij de vorige begrotingsonderhandelingen, maar dat volstaat niet om alle uitdagingen aan te pakken, aldus de minister.
2: Binnenlandse veiligheid blijft een fundamentele pijler voor onze samenleving. Daarom zal ik ook in budgettair uitdagende tijden mijn oproep herhalen dat we moeten blijven investeren in mensen en middelen om justitie en politie hun opdracht optimaal te laten vervullen.
1: Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cantin pleit ervoor om een nummerplaat verplicht te maken voor elektrische steps, omdat die vaak gebruikt worden bij drugsfeiten en schietpartijen in Brussel. In Nederland is een dreigvideo opgedoken die gericht is aan de bewoner van een huis in het Nederlandse dorp Overasselt. In de video zijn 4 gemaskerde en gewapende mannen te zien. Een van hen beschuldigt de bewoner van het stelen van een grote partij cocaïne. Mogelijk gaat het om de daders van de dodelijke schietpartij van maandagnacht. Een groep gemaskerde en gewapende mannen trok toen door de straten van Overasselt. Er is ook geschoten. Er viel 1 dode en 2 agenten raakten gewond. De Nederlandse politie heeft daarna 34 verdachten opgepakt, onder hen ook Belgen. De poging tot aanslag met een drone in Leipzig in Duitsland begin augustus is een nieuwe escalatie in Europa. Dat zegt Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Een drone met explosieve landen toe vlakbij een Oekraïns vliegtuig op de luchthaven van Leipzig, maar ging niet af. De Duitse regering zegt dat Rusland erachter zat. Europa en de NAVO zullen de druk op Rusland hoog houden, zegt von der Leyen. En ook NAVO-baas Mark Rutte noemt Rusland een dreiging, maar zegt dat Rusland er niet in zal slagen om verdeeldheid te zaaien.
3: The dangers Russia poses are clear. And we are working around the clock to ensure that we are prepared to keep our people safe. If Russia thinks we will be divided by the threat, or if they think we will be deterred from supporting Ukraine, they are mistaken.
1: Deze namiddag toenemende bewolking, maar overwegend droog. In het noordoosten is er wel kans op wat gedruppel. Maxima tot 21 graden. Morgen bewolkt met kans op wat lichte regen en tot 24 graden. Vrijdag hetzelfde weer, maar dan met meer regen vanaf de namiddag. En maxima tot 26 graden. Het weekend wordt zonnig en droog. Meer op vrtnieuws.be.
4: Blijf verwonderd. Maestro. Met Mark Janssens.
5: Een fijne woensdagnamiddag, welkom. We hebben over een klein kwartier afgesproken in de Royal Albert Hall in Londen voor het vioolconcerto van Jean Sibelius en een symfonisch gedicht van Richard Strauss dat met veel bombarie begint, maar eigenlijk een heel teder en filosofisch stuk is. Also sprach Zarathustra. En also spielt Antonio Vivaldi.

concerten voor strijkers en basso continuo van Antonio Vivaldi met de Accademia Montis Regalis onder leiding van Enrico Onofri. Onofri, die zich nu op Beethoven gegooid heeft, want vorige vrijdag verschenen een aantal cd's van hem, waarop hij samen met het Kamerorkest van München Beethoven confronteert, als ik dat zo mag zeggen, met de Italiaanse componisten uit de tijd van Beethoven. Dus we krijgen daar de 5e, de 6e en de 7e symfonie van Beethoven. En in de spiegel operameesters zoals Cherubini, Rossini, Spontini. Om duidelijk te maken vindt Enrico Onofri, de dirigent, dat ja, Beethoven toch ook wel in zijn muziek die dramatiek en die theatraliteit van de opera voor een stuk verwerkt. Want we weten dat Beethoven een grote bewondering had voor Cherubini, dat hij heel erg volgde wat Spontini allemaal deed. Hij was kritisch voor Rossini, maar hij was er wel door gefascineerd door Rossini. En dus ja, hij zat toch echt wel ook in dialoog met de opera van zijn tijd. Onze stem van de week is ook vandaag en morgen nog sopraan Janine de Beek.

De nieuwste opname van sopraan Janine de Beek met het Kamerorkest van Basel verschijnt pas eind deze maand, maar we mogen er deze week al wat fragmenten uit laten horen. Dit was er één van, een aria uit Rinaldo van Händel met Janine de Beek. Händel, piepjong eigenlijk, een twintiger, die in Londen aankomt en daar meteen een opera moet gaan schrijven, gebaseerd op het jaar Bevrijde Jeruzalem van Tasso, die mooie tekst. 2 weken tijd krijgt hij, jawel. En hij componeert Rinaldo. Première is in het Queen's Theatre. Hij is 26 jaar, dus de dag na zijn 26e verjaardag. En ik denk dat hij nog een beetje verder verjaart die dag, want het is een geweldig succes. Het is de eerste keer dat Händel eigenlijk een Italiaanse opera voorstelt aan het publiek in Londen. En het is meteen ook het begin van zijn fantastische carrière in de hoofdstad van Engeland. Janine de Beek, die we net hoorden, zingt op 12 september en nu al uitverkocht recital in de Munt in Brussel. Straks brengt ze nog hier een aria van Telemann en het mag daar dan uitverkocht zijn, maar morgen heb ik nog een verrassing voor u, dus wees er zeker bij. Jean Sibelius, de componist, maar we vergeten wel eens dat hij eigenlijk hij de grote droom had om violist te worden. Hij was ook een goede violist, ook al begon hij op latere leeftijd, maar hij ging voor een carrière. Misschien solo of in een orkest. Eerst in een orkest, dus ging hij solliciteren, als ik dat zo mag zeggen, bij de Wiener Philharmonicus toen hij 26 was. Maar dat werd maar niks. En hij heeft dat een beetje blijven koesteren, die droom van violist. Want op zijn 50ste schrijft hij nog in zijn dagboek: ik heb even gedroomd dat ik 12 jaar was en dat ik een virtuoos zou worden. Op zijn 50ste, dat zegt toch wel iets. Dat vioolconcerto van Jean Sibelius komt dus niet uit het niets natuurlijk, vanuit zijn liefde voor dat instrument. En op het moment dat hij dat concerto componeert, is hij een echte bekendheid in Finland en begint hij in Europa ook bekend te worden. Aan de andere kant moeten we zeggen dat het privé niet echt fantastisch gaat, want Jean Sibelius heeft altijd graag een glas gedronken en ook 2 en ook 3 en nog meer. En dat was niet altijd ideaal voor hem. Op dat moment heeft hij de steun van violist Willy Burmester, die zegt van werk aan een concerto. Ik zou het graag willen spelen, maar de première gaat uiteindelijk naar iemand anders, naar Viktor Novacek. En dat is een foute beslissing van Sibelius, want die violist die maakt er een potje van op de première. En dat is natuurlijk tot frustratie van Jean Sibelius. We zijn deze week elke dag in de Royal Albert Hall in Londen en daar speelt Souillet Park dat concerto van Jean Sibelius. Vorig jaar was zij de winnares van de internationale Sibelius-wedstrijd en dit is haar debuut op de proms in Londen. Souillet Park en BBC Philharmonic onder leiding van John Sturgaard in dat concerto van Jean Sibelius dat heel stil begint vanuit de verte.

Enthousiasme in de Royal Albert Hall in Londen voor het vioolconcerto van Jean Sibelius, hier gespeeld door de Koreaanse violiste Sooyeon Park. En BBC Philharmonic werd gedirigeerd door John Stargard. Ja, de première was dus absoluut geen succes voor Sibelius. Toch wel voor hem erg, want hij ging naar huis en hij dacht van wat moet er nu van dat concerto zijn? Het is niet goed uitgevoerd, het publiek vond het maar niks. Dus hij begon er aan te sleutelen en behoorlijk stevig te sleutelen. Hij wou de muziek nog eens laten klinken, de nieuwe muziek, zijn nieuwe concerto, herwerkconcerto in Berlijn in 1905. Hij had een andere violist voor ogen, Karl Hallier, en die speelde daar de première in Berlijn en die was wel een schot in de roos. Maar dat had ook misschien te maken met het feit dat het orkest heel goed voorbereid was, de Berliner Philharmoniker, en dat de dirigent niet de eerste de beste was, namelijk Richard Strauss. En die Richard Strauss, die komen we zo meteen nog tegen. De violiste die we net hoorden in Londen, Sooyeon Park, mid-20 nog maar, maakt al opnames sinds ze een jong meisje was van 16. En ze won vorig jaar de internationale Jean Sibelius vioolwedstrijd, de derde Koreaanse om die te winnen. En als je het lijstje bekijkt van de winnaars van die Sibeliuswedstrijd de afgelopen tientallen jaren, is dat best indrukwekkend. Van Victoria Mulova tot Sergei Kachatrian. Dat was ook de winnaar van de Elisabethwedstrijd trouwens. Ja, dat was mooi, dat Sibelius vioolconcerto met Sooyeon Park. Het publiek enthousiast in Londen dus moest terugkomen natuurlijk. En ze kiest Sooyeon Park voor een encore van Bach.

Ja, ze doet het toch maar. Die grote, veel te grote eigenlijk, Royal Albert Hall in Londen, stil krijgen, muisstil voor muziek van Johann Sebastian Bach. Soyez Park speelde het Largo uit de derde sonate voor viool solo van Johann Sebastian Bach. En we blijven in de Royal Albert Hall voor een van de grote symfonische gedichten van Richard Strauss, Also sprach Zarathustra. Er zijn weinig filosofen in de geschiedenis van de muziek die zoveel invloed uitgeoefend hebben op componisten als Friedrich Nietzsche. En zeker met zijn Also sprach Zarathustra. Nietzsche was trouwens zelf ook een uitstekende pianist en een amateurcomponist die, als hij 30 is, al een behoorlijk wat muziek heeft gecomponeerd. Liederen, pianostukken. Het is best wel indrukwekkend eigenlijk. Hij was niet alleen de filosoof. Maar natuurlijk, de ontmoeting in zijn leven is met Richard Wagner. En Strauss, Richard Strauss, die leert Nietzsche kennen wanneer hij aan het voorbereiden is, een opera aan het voorbereiden is, die we vandaag nog zelden horen, Guntram, zijn eerste opera. En wat Richard Strauss vooral interesseerde in de filosofie van Nietzsche was de houding van Nietzsche tegenover de toen officiële kerk, zeg maar, en bij uitbreiding alle conventionele religies en godsdiensten. Nietzsche, die zei zelf over Also sprach Zarathustra, het is wel een tekst geschreven, maar het is eigenlijk muzikaal. Ik zou het bijna zelf een muzikale compositie noemen, zei Nietzsche. Also sprach Zarathustra van Richard Strauss met BBC Philharmonic onder leiding van John Sturgaerts in Londen. En we weten dat dat symfonisch gedicht best spectaculair begint, maar het is toch vooral filosofisch en dromerig.

0: Richard Strauss en zijn symfonisch gedicht aan zo spraak Zarathustra in concert. In de Royal Albert Hall in Londen met BBC Philharmonic onder leiding van John Sturgard. Ja, Strauss die een aantal fragmenten uit Nietzsche's werk selecteerde. Hij was daar een beetje heel voorzichtig over. Strauss zei, ik had niet de bedoeling om eigenlijk een soort filosofische muziek te maken of Nietzsche te gaan portretteren, muzikaal. Het was hem eerder te doen om het idee van de evolutie van de mens te schetsen, van het ontstaan, de zonsopgang, de ontwikkeling dan, de fases van ontwikkeling, zowel religieus als wetenschappelijk, en uiteindelijk dat later en vaker misbruikte concept van Nietzsche, van die übermensch. Bovenaan de partituur van Also sprach Zarathustra van Richard Strauss, schreef Strauss trouwens de eerste woorden van Nietzsche, waar Zarathustra natuurlijk, zoals we dat aan het begin hoorden, dat indrukwekkende begin, de zonsopgang ziet gaan en eigenlijk de beslissing neemt, Zarathustra, om neer te dalen uit de bergen waar hij 10 jaar verbleven heeft en dan te gaan wonen hier. En dat wordt mooi verklankt met die zonsopgang. Er zitten trouwens nog mooie momenten in die gaan over vreugde, over passie. Das Grablied, het lied van het graf bijvoorbeeld ook. Wetenschap en studie, het danslied op het einde en helemaal, want de muziek sterft uit zoals die ook begonnen was met het lied van de wandelaarsnachts. Morgen zijn we nog een laatste keer op de Proms in Londen met het Jupiter Ensemble in muziek van Henry Purcell en het Nationaal Orkest van Spanje brengt samen met gitarist Rafael Aguirre die bekende muziek van Rodrigo, het Concerto de Aranjuez.
1: Maestro, met Mark Janssens.
0: Een heel fijne namiddag als u er nu bij komt. Net op tijd voor deze muziek, deze sonate van Mozart de 7e met pianiste Maria João Pires. Door Mozart opgedragen aan een van zijn leerlingen, Rosina Kanabich in Mannheim. Dat was niet toevallig, want zij was de dochter van de man die op dat moment het bekende orkest van Mannheim dirigeerde. Maria João Pires en Mozart.

Pianiste Maria Giampiera speelde de zevende sonate van Mozart. Lang geleden hoor, dat was in 1974 in Tokio. Nam ze toen de sonates van Mozart op de Fantasia en de Rondo. Ze was toen 30 jaar. Nu is ze deze zomer 82 geworden, Maria Giampiera. Meer piano, straks na 4 uur met Vladimir Ashkenazi in het tweede concerto van Beethoven. Of als u bij Mozart wil blijven, heb ik hier een mooi cadeau liggen voor iemand van u. Namelijk de vioolconcertos van Mozart, de meest recente opname met de Franse violist Renaud Capuçon en het Orchestre de Chambre de Lausanne. Het is een dubbel cd van Deutsche Grammophon met dus de 5 vioolconcertos van Mozart en ook nog een rondo en een adagio erbij. Als het u iets zegt, dan lees ik het graag via VRT Max. Kan u een bericht laten natuurlijk. Of mailen kan ook nog altijd maestro@clara.be. En blijft u ondertussen bij ons, want er komt nog heel mooie muziek.

0: In Bozar geven kunstenaars dit seizoen opnieuw een andere wending aan je concertervaring. Tijdens Staging the Concerts. William Kentridge gaat op 18 september in dialoog met Shostakovich's tragische 10e symfonie. En in april diept hij de emotie verder uit bij Schubert's beklijvende winterreizen. Alle info op bozar.be. Samen met Clara.
1: Het is 4:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Verschillende natuurorganisaties hebben vanmiddag actie gevoerd aan het kabinet van Vlaams minister van Omgeving Jo Broens. Ze klagen aan dat de minister nog steeds geen beslissing heeft genomen over meer dan 8 miljoen euro aan subsidies die de organisaties vanaf volgend jaar zouden krijgen. Door die onzekerheid komen sommige organisaties in de problemen, zegt Benjamin Clarisse van Bond Beter Leefmilieu.
2: We zijn goed voor 75.000 vrijwilligers. En die zijn nu allemaal in onzekerheid. Er zijn heel wat projecten die stopgezet of on hold gezet worden. Er zijn aanwervingen die niet meer kunnen doorgaan. Er zijn mensen die een vooropzeg krijgen. Het is eigenlijk heel gek dat in periodes van grote hitte en branden en droogtes dat een minister beslist om de vrijwilligers die zich daar dag en nacht voor inzetten, om die zo in onzekerheid te laten.
1: Na een incident bij een verdeelstation voor elektriciteit in de buurt van Keulen zijn verscheidene ontstekingsmechanismen gevonden. Vanochtend bleek dat er brand was uitgebroken in het verdeelstation en een deel van een kolencentrale moest daardoor uitgeschakeld worden. Jeroen Rijgaard in Duitsland. De overheid gaat dus uit van sabotage.
3: Wel, de minister van Binnenlandse Zaken van Noord-Rijn-Westfalen heeft zo pas meer uitleg gegeven. In een veld zijn 6 ontstekingsmechanismen gevonden, dus veel wijst effectief in de richting van een aanslag. En dan wordt er gekeken in 2 richtingen momenteel. Enerzijds naar een buitenlandse mogendheid die dus op die manier Duitsland zou willen ontwrichten. En anderzijds wordt ook gekeken richting extreem links. En dat laatste is niet zo onlogisch, want extreem links was bijvoorbeeld nog betrokken bij een aanslag op de energievoorzieningen in Berlijn deze winter, waardoor een deel van de stad dagenlang zonder verwarming en zonder elektriciteit zat. Maar dat onderzoek loopt dus nog volop. Maar het blijft wel opvallend dat er gisteren op 2 plaatsen aanslagen waren, want daar gaat men nu toch vanuit, tegen het elektriciteitsnet. Maar of beide met elkaar te maken hebben bijvoorbeeld, dat is ook nog altijd niet duidelijk. Het onderzoek loopt nog volop.
1: Dankjewel, Jeroen. De politie in Zwitserland heeft meer uitleg gegeven over de 43-jarige verdachte die werd opgepakt na de schietpartij op een raveparty vorig weekend in Aarau. Het gaat zo goed als zeker om de dader. Waarschijnlijk heeft hij psychische problemen. Het gaat om een Zwitser zonder migratieachtergrond. De man heeft zichzelf aangegeven bij de politie. In zijn auto lagen de wapens waarmee hij de aanslag pleegde. 2 pistolen en een kalasjnikov. Zijn motief is nog niet duidelijk. Bij de aanslag vielen een dode en 6 gewonden. 2 van hen liggen nog steeds in het ziekenhuis. Deze namiddag toenemende bewolking, maar overwegend droog. In het noordoosten is er kans op wat gedruppel, maxima tot 21 graden. Morgen bewolkt met kans op wat lichte regen en tot 24 graden. Vrijdag hetzelfde weer, maar meer regen vanaf de namiddag en maxima tot 26 graden. Het weekend wordt zonnig en droog. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd. Mark Albrecht opent zijn eerste concertseizoen bij het Antwerp Symphony Orchestra met een statement van formaat. Gustav Mahler's monumentale 3e symfonie. Maak kennis met de nieuwe chef-dirigent op donderdag 1 oktober in Bozar en op vrijdag 2 oktober in de Antwerpse Koningin Elisabethzaal. Samen met Clara.
4: Maestro. Met Mark Janssens.
5: Een mooie woensdagnamiddag. Soms verdwijnt muziek in de plooien van de geschiedenis om heel uiteenlopende redenen. De muziek kan helemaal weg zijn of zoek. En dan is het wachten op iemand die de muziek vindt. De opera Germanicus van Telemann was zoek en werd deels teruggevonden. 45 arias die lagen te rusten in een archief. In Frankfurt.

Ze is onze mooie stem van de week. Janine de Beek hier met Concerto Keulen in een aria uit Germanicus van Georg Philipp Telemann. We weten dat dit komt uit een periode waarin Telemann actief was aan de opera van Leipzig. En dat daar op 27 jaar tijd heel veel opera's zijn gecomponeerd, weten we ook. Waarschijnlijk ongeveer 75, waarvan er een derde door Telemann zelf zijn gecomponeerd, maar weinigen hebben de geschiedenis overleefd. En het was in die jaren dat Telemann deze muziek, deze opera Germanicus, componeerde. Lang gedacht dat hij helemaal weg was. De titel kenden we wel, maar de muziek niet. En het is een wetenschapper, Michael Mau, die uiteindelijk in het archief van Frankfurt 45 aria's ontdekte die ooit behoorden tot die opera Germanicus uit 1704. Ik weet niet waar u deze zomer op vakantie bent geweest. Misschien wel Felix Mendelssohn achterna of een andere componist. Nu, we weten van Mendelssohn dat hij zeer onder de indruk was van de Hebriden. 500 Schotse eilanden en eilandjes. Op de meeste van die eilanden woont trouwens geen mens. De Hebriden van Felix Mendelssohn. Het Freiburger Barokorchester en Pablo Eras Casado.

Ja, het blijft een prachtige ouverture van Felix Mendelssohn, de Hebriden, zeker uitgevoerd hier door het Freiburger Barokorkest onder leiding van Pablo Eras Casado, man die ook veel Wagner dirigeert tegenwoordig, maakte zijn debuut in Bayreuth 3 jaar geleden met Parsifal, heeft hij deze zomer trouwens terug gedirigeerd met ontzettend veel succes. Prachtige commentaren en hij bereidt een nieuwe productie voor van De Ring in Bayreuth, als voor 2028. En Pablo Eras Casado dirigeert ook Anima Eterna Brugge. Die hebben een nieuwe opname uit van de 3e symfonie van Anton Bruckner. De 4e is een paar jaar geleden verschenen en nu is het de beurt aan de 3e. En die krijgt ook internationaal ontzettend veel goede commentaren. Dat gaan we zeker ook nog laten horen, die Anima Eterna opname van de Bruckner symfonie, de 3e. Mendelssohn daarnet zonder woorden, nu met, in een avondlied.

slapend lied van Felix Mendelssohn met Felice Tillard en Murray en aan de piano Graham Johnson. En dan terug in de tijd aan 1983, want we vieren deze week ook de 90ste verjaardag van Zubin Mehta. Dat is een gigantische box van 57 cd's uitgebracht met allemaal muziek gedirigeerd door Zubin Mehta. Zubin Mehta die als jonge kerel heel veel te danken had aan zijn vader. Op een bepaald moment gaat hij van huis weg. Als hij 18 is, gaat hij naar Wenen. Maar de eerste 18 jaar van zijn leven is vader echt wel de dominante man, zeg maar, in het leven. Maar in positieve zin. Het was een coach. Discipline moest voor hem, ja. Maar toch vooral coaching. En zelfs toen Zubin Mehta in Wenen ging studeren, was er nog heel intens contact tussen hemzelf en zijn vader. En het einde van het leven van de vader van Zubin Mehta, die trouwens in Los Angeles woonde, dirigeerde Zubin Mehta bij Los Angeles Philharmonic, dus dan was hij niet ver verwijderd van zijn vader, gelukkig maar. Een eerlijke man, zei hij achteraf, open. Misschien niet mijn grootste criticus, maar het was altijd wel een mengsel tussen mij complimenten geven en ook kritiek geven. Zo was mijn vader, maar ik heb veel van hem geleerd, zeker in mijn jonge jaren. Zubin Mehta hier met de Wiener Philharmoniker, het tweede pianoconcerto van Beethoven en de pianist is Vladimir Ashkenazy.

Vladimir Ashkenazy aan de piano in het tweede concerto van Ludwig van Beethoven met de Wiener Philharmoniker onder leiding van Zubin Mehta. Zubin Mehta, er is een mooie collectie uitgebracht naar aanleiding van zijn 90ste verjaardag. 57 cd's met allemaal orkestmuziek. Morgen halen we daaruit de 6e symfonie van Franz Schubert met Zubin Mehta. En morgen ook onder andere, tussen allemaal andere parels, de Bolero van Ravel live in de Royal Albert Hall in Londen. Pompidou is er na 5 uur met Nicky Aerts. En dit is nog het Aurin Quartet met de finale van het derde strijkkwartet van Robert Schumann. Vond het een fijne namiddag en het wordt ook een fijne avond, zonder enige twijfel. Geniet ervan.

0: Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
1: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
2: Het is 5:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Een jaar studeren is bijna de helft duurder dan 10 jaar geleden. De Vlaamse Vereniging van Studenten slaat alarm. En in Antwerpen is de nieuwe gevangenis voorgesteld. Een volledig jaar als kotstudent kost zeker €18.200. Dat blijkt uit de nieuwste berekeningen van de Hogeschool Thomas More. In de berekening zitten alle kosten. Het gaat bijvoorbeeld over studiekosten, huisvesting, vervoer en eten. Voor een student die niet op kot zit, gaat het jaarlijks om €11.800. De kosten zijn in vergelijking met 10 jaar geleden met bijna de helft gestegen, ongeacht of je thuis woont of op kot zit, zegt Nele van Hooijwegen, voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Studenten.
3: Wij vangen daarin wel echt signalen op dat er steeds meer studenten zijn uit een lagere middenklasse die eigenlijk te veel verdienen, of hun ouders die te veel verdienen voor een Vlaamse studietoelage, maar die toch niet rondkomen. En zij gaan eigenlijk voorbijkomende financiële steun naar een hoger onderwijsinstelling. En soms kunnen zij dan een beetje extra geld krijgen, maar omdat die aantallen zo enorm aan het stijgen zijn, is ook dat potje eigenlijk te leeg om iedereen deftig te kunnen ondersteunen.
2: Verschillende natuurorganisaties hebben vanmiddag actie gevoerd aan het kabinet van Vlaams minister van Omgeving Jo Broens. Ze klagen aan dat de minister nog steeds geen beslissing heeft genomen over meer dan €8 miljoen aan werkingsmiddelen die de organisaties vanaf januari volgend jaar zouden krijgen. Die onzekerheid is onhoudbaar, zegt Laure de Vroei van Bosplus.
4: Wij hebben allemaal heel hard gewerkt aan een dossier dat uitlegt hoe wij de komende 5 jaar willen aanpakken. Die nieuwe periode die staat voor de deur. Wij willen in 2027 op een goede manier kunnen starten. En daarvoor hebben wij nu die duidelijkheid nodig. Wij moeten weten waar wij aan toe zijn, qua personeel, qua projecten. We snappen dat het een moeilijke budgettaire context is. Maar de urgentie van onze thematiek is zo hoog dat wij hopen dat wij gewoon kunnen verder doen. En eigenlijk nog beter doen, nog meer doen dan wat we nu al doen.
2: In Antwerpen is de nieuwe gevangenis officieel geopend. Daar moeten op termijn 500 gedetineerden kunnen worden opgesloten. Maar de eerste gevangenen worden pas later dit jaar verwacht. Een verslag van Filip Heijmans.
5: Het zijn allemaal originele tekeningen. En ze zijn eigenlijk niet beschermd. Je zou kunnen zeggen, we steken ze dan achter glas, maar dan heb je direct een afstand.
6: Kunst is er wel al in de nieuwe gevangenis in Hoboken, gedetineerden nog niet. De eerste 80 komen pas tegen november, zegt directrice Anne Janssens.
7: Nu zal er een periode volgen van testings. Onze werkprocessen moeten natuurlijk allemaal getest worden. Dus er volgt nu nog wel een periode zonder gedetineerden. En dan hopen we natuurlijk heel snel de eerste gedetineerden ook te mogen verwelkomen.
6: Meer dan 500 mensen kunnen hier worden opgesloten. Als er voldoende personeel is tenminste. Want dat is nog een probleem, zegt minister van Justitie Verlinde.
8: Op een krappe arbeidsmarkt is de zoektocht naar personeel niet eenvoudig. Zeker ook niet, omdat we omwille van de overbevolking ook de oude gevangenis van Antwerpen in de Begijnenstraat nog een stuk zullen moeten openhouden.
6: Het gevangeniswezen organiseert nu jobbeurzen om nog 180 extra mensen te vinden, zodat de gevangenis zo snel mogelijk op volle capaciteit kan draaien.
7: En dan elke avond de kaarsje branden, dat hier zo snel mogelijk volledig open kan, hè?
2: In Nepal zijn nu al meer dan 1200 doden geteld na de plotse overstromingen in het grensgebied met Tibet. Ook de Chinese autoriteiten hebben het aantal doden aan hun kant van de grens vandaag licht bijgesteld naar 21. Er zijn ook nog altijd duizenden vermisten. Er zijn ook honderden arbeiders van waterkrachtcentrales bij. Vermoedelijk zitten zij vast in tunnels. Volgens de Nepalese autoriteiten is het mogelijk dat een deel van hen nog in leven is een week na de ramp. De lokale reddingsteams krijgen hulp om hem te vinden van experten uit India, China, Korea en Australië. De politie in Zwitserland heeft meer uitleg gegeven over de verdachte die is opgepakt na de schietpartij op een raveparty vorig weekend in Aarau. De man is zo goed als zeker de dader en heeft waarschijnlijk psychische problemen. Het gaat om een Zwitser van 43. Hij heeft zichzelf aangegeven bij de politie. In zijn auto lagen de wapens waarmee hij de aanslag pleegde. 2 pistolen en een Kalashnikov. Zijn motief is nog niet duidelijk. Bij de aanslag vielen 1 dode en 6 gewonden. 2 van hen liggen nog steeds in het ziekenhuis. AI-chatbots zoals ChatGPT en Grok geven Russische propaganda door. Hoewel dat door de Europese Unie al sinds 2022 is verboden. Dat blijkt uit onderzoek van een internationale journalistenvereniging in Parijs. Meer uitleg door Frank Renaud.
9: De internationale journalistenvereniging Reporters sans Frontières in Parijs nam de proef op de som. Aan 6 AI-chatbots werd gevraagd om berichten door te geven van bijvoorbeeld tv-zender Russia Today of nieuwsdienst Sputnik. Beide zijn verboden in Europa omdat ze propaganda en fake news vanuit Moskou zouden verspreiden. Maar via chatbots was die Russische propaganda gewoon te lezen. ChatGPT van OpenAI, Grok van Elon Musk en Gemini van Google gaven de informatie gewoon door, hoewel dat verboden is. De Franse chatbot Vibe zag dat het verboden was en ging toen zelf via omwegen alsnog zoeken naar het Russische nieuws. Alleen Meta AI van Meta en Facebook weigerde. Deze chatbot zei: "Ik mag dit niet doen omdat er Europese sancties gelden." Reporters sans Frontières heeft haar bevindingen naar Brussel gestuurd en zegt: de sancties werken niet. Via AI-chatbots wordt Russisch fake news gewoon overal verspreid.
2: Het blijft bewolkt vanavond met lokaal wat lichte regen. Temperaturen van 8 tot 17 graden. Ook morgen nog veel wolken met hier en daar wat regen. In de loop van de dag wordt het wel droger bij temperaturen tot 24 graden. Vrijdag hetzelfde weer. In de namiddag meer regen en tot 26 graden. Het weekend wordt droog en zonniger. Studeren wordt steeds duurder. Daarmee begonnen we dit bulletin. Een volledig jaar als kotstudent kost nu minstens 18.000 euro, blijkt uit nieuwe berekeningen. Dat is bijna de helft meer dan 10 jaar geleden. De Vlaamse Vereniging van Studenten klaagt aan dat studenten die net geen studiebeurs krijgen, het financieel steeds moeilijker krijgen. Meer op vrtnieuws.be.
10: Blijf verwonderd.
11: I don't care about the word art because it's been so discredited.
10: Pompidou met Niki Aarts.
12: Een bijzonder goedemiddag en welkom bij Pompidou. Gisteren hadden we Dina Doorman te gast, nieuwe directeur van het theaterfestival, waar vanaf vanavond een selectie van de beste, de belangrijkste voorstellingen van het afgelopen seizoen nog eens gepresenteerd worden. En een van die voorstellingen is Hugs and Handshakes van They're There Company. Collectief dat 10 jaar geleden, als ik het goed heb, Hanna Mampuis in het leven geroepen is door jou en Toon van Gramberen. Proficiat met die 10 jaar.
13: Dank u.
12: Het is een mooi verjaardagscadeau, dan die selectie.
13: Absoluut.
12: Ook dan.
13: Ja. Mm.
12: Ja. En te meer ook omdat het gaat, die selectie is belangrijk, omdat het gaat over een circusvoorstelling.
13: Ja.
12: De laatste jaren wat meer binnen de theaterwereld ook. Circus heeft daar zijn ingang gevonden. We hebben het er straks over, want de voorstelling Hugs and Handshakes is eigenlijk een circusvoorstelling.
13: Dat klopt.
12: Dag Helene de Bruyne.
14: Hallo.
12: Heb jij wat met circus?
14: Als kind was ik zo nerveus dat ik naar het circus mocht, dat ik heb gekotst op mijn eigen schoenen. Maar dat was natuurlijk heel traditioneel circus dat we vandaag niet meer oké zouden vinden.
12: Met wilde dieren
14: misbruiken en zo. Ja. Ik mocht toen wel op een olifant zitten, maar verder nee, eigenlijk niet. Dus ik ben zeer benieuwd.
12: En dat heb je nog gedaan, op die olifant gekropen?
14: Ja, toch wel.
12: Ondanks
14: ja.
12: het feit dat je dat
14: ja.
12: eigenlijk...
14: Ja, okay,
12: goed.
14: Ja.
12: Ja. We zitten hier niet om het te hebben over het circus, laat staan over je ervaringen. Ik heb je er wel naar gevraagd natuurlijk.
14: Ja, wel ja.
12: Ja. Maar wel omdat je een boek gelezen hebt voor ons.
14: Ja, Mijn jaar in Parijs met Gertrude Stein van Deborah Levi. En dat gaat over een schrijfster die een jaar in Parijs zit en probeert een boek te schrijven over Gertrude Stein.
12: Die in Parijs gewoond heeft.
14: Precies,
12: ja.
14: Voilà.
12: Voilà. Okay. Maar wat ze daar allemaal beleefd heeft en of dat schrijven van het boek lukt, wat er allemaal in staat, dat vertel je ons straks, hoop ik dan toch.
14: Zeker. Ja.
12: Na de nieuwe directeur van het theaterfestival zit hier aan tafel vandaag opnieuw een nieuwe directeur. Dina Doreman moet er nog aan beginnen. Voor haar is het oktober. Jij bent, Eline van Hooijen, maandag begonnen. In het paleis. Je bent de nieuwe directeur, proficiat. Hoe was je dag? Hoe waren de twee voorbije dagen? 2,5 dag eigenlijk heb je er al op zitten.
13: Ja, ja, klopt. Best druk en veel. Super interessant. Ik heb er heel veel zin in. Ik heb al heel veel mensen ontmoet. Ik ken er ook al veel mensen die bij het paleis werken.
12: Hoeveel mensen werken daar?
13: Ongeveer 46 vast, maar daarnaast zijn er...
12: Grote ploeg.
13: Ja, het is een grote ploeg. En daarnaast zijn er op freelance basis natuurlijk nog tegen de 100 freelance artiesten, maar ook de barmedewerkers, de supposten, de kinderambassadeurs. Dat zijn echt heel veel mensen om nog te leren kennen. Dus ik heb nog heel veel werk.
12: Ja, en het huis kende je wel al goed.
13: Ja, zeker. Ja. Ja.
12: Vertel eens, hoe heb je het paleis ooit leren kennen?
13: Ik ken het paleis al van voor het paleis was. Dus het is ook wel mooi. Als kind ging ik al met mijn moeder vaak naar het KJT, was dat dan nog.
12: Dat is je beter meegevallen dan die circusvoorstelling van Helene.
13: Ja, toch wel. Ik herinner mij niet dat ik ergens iets heb achtergelaten. dat vond ik wel fantastisch. Ook al waren die voorstellingen natuurlijk niet te vergelijken met wat er nu is. Maar ik denk zowel die beleving van... In die grote zaal, die trappen op, te gaan kijken naar iets, een wereld van verwondering. Ja, dat heeft voor mij echt wel een kiem gelegd. En dat is ook wel begonnen in het KJT, wat dan nu het paleis is geworden. Mm-hmm. Dus ik vind dat wel heel mooi dat de cirkel rond is. Daarnaast heb ik als jongere ook nog in de voorloper van de atelierwerking zelf gespeeld. En heb ik met mijn voorgaande organisaties ook
12: ja, want je hebt ik heb het hier opgeschreven, ik lees het even af. Hè. Je was dramaturg, theaterproducent, organisator, cultuurwerker, leidinggevende, Skagen, fameus, enfin, kan een heel eind doorgaan. Je brengt een brede achtergrond mee naar het paleis. Denk je dat je, wat denk je daarvan te kunnen gebruiken? In je rol als artistiek directeur.
13: Ja, ik ben algemeen directeur. Dus naast mij is er ook de artistiek coördinator Koen Haagdoren. Okay, dus
12: maar jullie werken wel heel nauw samen.
13: Ja, uiteraard werken wij heel nauw samen. En wij moeten ook natuurlijk nu heel hard doorpraten. En daar hebben we nog veel tijd voor nodig ook. Maar ik denk, wat ik zeker meeneem is... of wat ik wil meenemen, is mijn ervaring met echt werken met de stad. Dus ik ben ook wel echt iemand die altijd in de Antwerpse sector gewerkt heeft. Ik heb een heel groot hart voor participatieve kunstprojecten. Mm-hmm. En ik heb dat ook al heel veel gedaan in de wijken van de stad.
12: Ik zie Hanna Manpuis al lachen, want participatief is toevallig ook een woord dat jullie bij jullie voorstellingen gebruiken.
15: Ja, klopt. Maar ik ga er straks meer over vertellen.
13: Ja, dus ik vind... ik denk dat ik wel heel erg die stedelijke realiteit nog meer wil binnentrekken in het paleis.
12: En wat is dat dan specifiek?
13: Ja, heel specifiek gaat dat over hoe ziet de stad eruit en hoe is die weerspiegeld in het paleis als organisatie. Als zowel de artiesten die we... De producties die we brengen, de artiesten met wie we werken, wie er in onze organisatie werkt, het publiek dat in onze zalen zit. Er zijn al heel veel stappen ingezet en er is al een heel groot deel van de stad is binnen. Wij doen superveel schoolvoorstellingen. Als je de scholen in de stad Antwerpen bekijkt, dat is natuurlijk heel, heel divers. Maar hoe gaan we dat doortrekken in nog
12: alle geledingen van het huis? Ja.
13: En ik hoop dat ik daar wel echt wat in kan bijdragen. En daarnaast wil ik ook altijd heel veel leren en leer ik altijd bij. En dat vind ik ook altijd super interessant. Ja.
12: Met schoolvoorstellingen kan je misschien zieltjes winnen, om het zomaar eens te noemen. Maar komen die jongeren en kinderen ook terug op hun eentje?
13: Ja, dat is dus echt waar we aan werken. Dus schoolvoorstellingen is één ding. Daarnaast zitten we met de atelierwerking ook heel erg in op bijvoorbeeld bepaalde wijktrajecten. Maar dat is echt nog, dat is stappen nog te zetten. Dus daarin denk ik dat ik ook nog heel veel ga kunnen. Dat we nog als huis heel veel werk voor de boeg hebben. Mm-hmm. Ben niet alleen, denk ik. En ik voel wel dat iedereen dat ook echt wil, dat er de neuzen daar in dezelfde richting staan. Dus dat alles er eigenlijk ligt om daar echt wel een vlucht vooruit te nemen.
12: Ja, en het netwerk heb je duidelijk al, dus dat is geen hindernis. Waar verwacht je dat je de meeste moeilijkheden zal ondervinden?
13: Ik denk, de uitdagingen liggen... ik ben nog maar 2 dagen bezig. Maar lijkt je mij nu vooral...
12: Maar je hebt het wel al goed bestudeerd.
13: Ja, ik heb het natuurlijk al goed bestudeerd. Ja. Liggen vooral in ook het gebouw. Daar gaat iets veel om te doen. De Stadsschouwburg aan zich.
12: Dat is verouderd.
13: Dat moet gerenoveerd worden. Wij hebben een grote droom om daar een kinderkunstencentrum van te maken, waarin we heel veel partners eigenlijk echt in het centrum van de stad echt een plek maken waar kinderen centraal staan. Kunst voor kinderen. Maar dat is echt toch wel een hele uitdaging. Er staat nu wel een architectuurwedstrijd in het beleidsplan ingeschreven van de stad Antwerpen. Maar daarin moeten nog heel veel stappen gezet worden.
12: En tegen wanneer moet dat gerealiseerd zijn? Ja, moet er een plan voor liggen, bijvoorbeeld?
13: Wij zouden nu eens een beetje in het hoofd dat in 2031 of zo het jaar zou zijn dat we er misschien uit moeten. Dat lijkt nu, dat is nog heel ver, gelukkig ook. Maar ja, daarvoor moet er natuurlijk nog heel veel gebeuren. Want dus er moet bijvoorbeeld nog een architectuurwedstrijd uitgeschreven worden. Dus dat zal een grote uitdaging worden voor de toekomst.
12: Je job nu als algemeen directeur zal helemaal anders zijn dan wat je daarvoor gedaan hebt. Je moet een hele hoop mensen aansturen nu. Heb je iedereen al bij je geroepen?
13: Ik heb al wel iedereen samengeroepen, maar het is nog niet gebeurd. Ik heb al wel de voorbije dagen in zoveel mogelijk plekken al eens binnengesprongen om hallo te komen zeggen. Maar ik heb zeker nog niet iedereen gezien. En dat zal nog wel even duren.
12: Maar je deur staat open, neem ik aan, voor iedereen die langs wil komen. Klopt. Je voorganger Els de Bot heeft 10 jaar in het paleis haar functie uitgevoerd. De functie die jij nu zal uitvoeren. Heb je daar enige aspiraties in die richting, denk je? Ik wil absoluut binnen 4 jaar daar staan, binnen de volgende, binnen 8 jaar daar. Heb je een lange termijn plan?
13: Het zou mooi zijn om eerst... We zijn nu bezig met het schrijven ook van de plannen voor de komende 5 jaar. We hebben een 10-jarige subsidie. En die zijn nu nog... Die liggen er al een deeltje. Dus ik denk dat we daarin vooral ook gaan kijken van... Waar na 5 jaar moeten we echt een plan hebben voor dat kinderkunstencentrum? Moeten ook die plannen voor die bouw daar rond concreet zijn? En ik wil vooral in de komende 5 jaar kijken van hoe zien wij dat en wie zijn allemaal partners die ermee gaan komen? Ik wil heel hard onderzoeken van welke samenwerkingen liggen er nog en welke zijn interessant voor, om mee te nemen om aan dat centrum te gaan werken.
12: Ja. Hoe zou je het paleis in jouw woorden definiëren? Blijft het de definitie houden die het nu heeft? Een plek voor podiumkunsten voor jongeren, kinderen en jongeren, denk ik, is het op de site?
13: Ja, dat blijft het zeker. En het blijft ook zeker een groot productiehuis. Productie is zeker iets waar wij, dat is onze kracht, waar we blijvend op gaan inzetten. Wat mij betreft ga ik ook nog zeker onderzoeken hoe dat we nog meer jongeren kunnen betrekken op alle niveaus, jongeren en kinderen van de organisatie. We hebben al een werking met kinderambassadeurs, dus die kinderen die zelf heel veel taken mee opnemen.
12: Ja.
13: Bijvoorbeeld, die komen feedback geven op repetitieprocessen. Dus op bepaalde momenten toetsen wij af met hen, wat vinden jullie ervan? Daarnaast zijn ze er ook bij premières om mee publieksontaal te doen. En zijn zij mee de ontvangende organisatie. Maar ik wil zo even kijken van hoe kunnen we nog meer... De stem van de kinderen en de jongeren, dat gebeurt al heel veel, maar hoe ver kunnen we daarin gaan? Ik vind dat een interessant onderzoek en dat wil ik zeker wel binnen het paleis nog meer onderzoeken.
12: Is theater vandaag de dag nog sexy voor kinderen en jongeren? Iedereen zit op zijn scherm, kan alles zien wat hij of zij wil zien?
13: Ja.
12: Wat heeft het theater te bieden, hoe kan je ze lokken, met andere woorden, Eline van Ooyen?
13: Ja, dat is zeker een uitdaging, maar bij Fameus heb ik gemerkt dat met Gen Z, het jongerenfestival, dat wij dat ook wel wat fout inschatten en dat jongeren net heel veel nood hebben aan die live verbinding en elkaar bezig zien en zijn super creatief bezig. En misschien gaat dat vaak ook wel eens gefilmd worden of zo, of op TikTok te zetten, maar
12: Dat helpt dan misschien wel.
13: Ja, dat helpt, maar dat maakt ook niet uit. Het feit is wel, ze zijn daarmee bezig. En het is ook voor hen echt wel heel krachtig om daar live mee te maken. En ik vind dat heel... Ik heb heel veel hoop als ik de kinderen en jongeren van tegenwoordig zie. Ik vind dat fantastisch waar dat die mee bezig zijn. En wij zijn dan maar bezig met... Oei, je ziet theater of in welk hokje past dit. En bij hen is dat gewoon... Ja, dat doet er allemaal niet toe. Dat is heel hybride, een grote mix. En dat is, ik vind dat hoopvol. Daarnaast hebben zij ook maatschappelijk heel veel te zeggen. En hebben zij ook wel goede meningen. En ik vind dat we daar echt nog veel meer naar moeten luisteren.
12: Ja, ja, dat geloof ik best. Het is gewoon een kwestie waarschijnlijk om hen zelf daarvan te overtuigen. Dat het belangrijk is om daar toe te komen en het samen te beleven. Want het doet mij denken, wat je zegt, Eline, aan wat wij met z'n allen ook ervaren hebben tijdens corona. Dat we plots niet meer naar de voorstelling konden, naar theater, naar een filmzaal. En dat we dachten, van, maar dat is toch het is de beleving van... Ja. Samen ergens te zitten en iets mee te maken, eerder dan gewoon het ding te zien.
13: Ja, dat is zo. Dat is heel. Ja. Maar ik denk dat ze dat zelf ook ervaren door, als ze een podium krijgen, dat ze dan voelen van hoe groot die kracht is van dat live gegeven. En dat gebeurt ook wel. Dus ik denk dat we ze. Dat het niet zo moeilijk is om hen te lokken, maar we moeten natuurlijk wel gewoon altijd zoeken naar wat is de aansluiting met hun leefwereld. En dat is wel echt iets wat onze opdracht is en waar we al mee bezig zijn en wat we in de toekomst zeker ook nog gaan doen.
12: Ja. Je bent uiteraard afhankelijk van jullie met z'n allen van de subsidies die jullie krijgen, maar stel, geld is geen issue.
13: Mm-hmm.
12: Niet. Je hebt massa's geld. wat zou je dan verwezenlijken?
13: Maar toch,
12: laat je verbeelding eens helemaal gaan.
13: Ja.
12: Wat doe je dan als... algemeen directeur van een huis. Als
13: ja, dat is denk ik... Als het specifiek dan enkel geld is dat bijvoorbeeld naar ons zou komen, zou ik het herverdelen. Zou ik eigenlijk heel graag aan heel veel artiesten, collectieven, gezelschappen zeggen van oké, wij hebben hier middelen. En dan zou ik wel graag, want ik heb toch ook wel graag... Ik hou ook wel van om dingen samen te doen. Dan zou ik misschien zeggen van... Maak een project dat impact heeft op de stad en we gaan er een heel groot stadsfestival van maken. En ook in een project dat dan nadien een blijvende impact heeft op de stad. Dat zou ik heel mooi vinden als ik dat mag dromen.
12: Dat mag. Ja. Zie jij circus als deel uitmaken van de podiumkunsten?
13: Zeker, ja. Wij hebben zelf ook regelmatig circusvoorstellingen in huis. En ik denk dat... Ja, dat ondertussen de sector daar toch wel helemaal van overtuigd is. Er zijn prachtige dingen te zien. Daarboven heeft ook circus ook nog die grote non-verbale kracht, die dan ook zeker in een stad heel veel te vertellen heeft. Dus ik vind dat, ik denk dat er ook geen twijfel niet meer over is dat circus gewoon een deel uitmaakt van onze kunsten. Ja.
12: Je hebt ongetwijfeld ook al eens gekeken naar het seizoen dat op til is. De programmatie ligt uiteraard ook vast. Waar kijk je heel erg naar uit? En ik weet dat je zal zeggen naar alles, maar je moet een keuze maken.
13: Oké, naar alles? Maar nee... Ik kijk naar alles uit, maar zeker naar Rafaga. Co-creatieve voorstelling van Lizzie Estaras. Ik heb in juli ben ik al eens gaan piepen uit zijn eerste repetitieweek. Zij werkt met een inclusieve groep. Het is een dansvoorstelling. Een cast met professionele dansers, niet-professionele dansers, intergenerationeel. Een inclusieve groep. En wat ik heb gezien na die week repeteren, vond ik al echt supersterk. En ik heb zelf ook echt een groot hart voor die co-creatieve projecten. En ik had het werk van Lizzie, kende ik wel, maar ik had ze nog niet echt bezig gezien met een groep. En dat vind ik heel veelbelovend. Dus daar kijk ik erg naar uit. Dat is na de paasvakantie.
12: Ja, dus nog even.
13: Nog even.
12: Tegen dan ben je helemaal warm gelopen.
13: Ja.

0: Een never-ending jig, een traditional met Tom Teuns op gitaar en ook nog wat percussie. Hugs en handshakes, laat dat ook hetgene zijn wat we niet mochten doen tijdens corona. Ik vermeldde corona daarnet al, niet naar het theater gaan en vooral afstand houden. Het is de titel van een van de voorstellingen die geselecteerd is voor het theaterfestival en wel die van jou, Hanna Manpuis, met There There Company. Ja, je hebt een master, las ik, in godsdienstwetenschappen, maar je bent in het circus terechtgekomen. Of in de acrobatie, wat moet ik zeggen, Hanna?
1: Ja, ik heb een beetje een omweg gemaakt. Ik ben wel altijd bezig geweest met podiumkunsten, want ik stond zelf al als 14-jarige op scène met Fabuleus bijvoorbeeld, mm-hmm. waar we nu ook een voorstelling gaan maken, dus dat is een mooi cirkeltje.
0: Maar... De tweede cirkel vandaag.
1: Ja, die heeft er ook alleen gemaakt. Ja, er gaan er nog komen, denk ik. Maar ik heb wel gekozen voor een traditionele academische opleiding. Daar zal thuis ook wel iets mee te maken hebben. Ik heb daar absoluut geen spijt van, want dat heeft mij ontzettend gevormd. Ook nu als maker, denk ik. Maar ik denk, die podiumkunsten bleven ontzettend trekken. En ik heb dan na mijn studie besloten om een soort gap year te nemen en zoveel mogelijk te dansen. Want ik heb eigenlijk eerst vooral gedanst.
0: Okay.
1: Mijn achtergrond ligt echt bij dans. Tot ik circus ontdekte, echt... Totaal stoemeling, zal ik dat onnozel woord mag gebruiken. En dat was echt liefde op het eerste gezicht. En dat is heel snel gegaan.
0: Hoe ging dat dan? Waar was dat?
1: Ik zat op kot met een meisje die op dat moment een professionele circusopleiding aan het doen was. En zij wou een beetje choreografiebegeleiding. En ik ging dan mee met haar naar haar trainingszaal. En ik zei, die handstand, hoe doe je dat precies? En ik zag haar trainen met haar partner. En ik dacht, maar dit is het aller bijzonderste wat ik ooit heb gezien. Ik denk dat toen ook mijn passie voor partneracrobaties geboren. Want ik heb al contact gehad met circus. En je kent het traditionele circus en jongleren en mensen die hoog in de lucht hangen. Maar partneracrobatie tot op vandaag blijft dat echt mijn ja, dat is echt wat mij...
0: Vertel, wat is het en waarom
1: wat is
0: dat?
1: Partneracrobatie is een vorm van acrobatie waarbij dat er minstens twee lichamen betrokken zijn, dus minstens twee mensen. En die dragen elkaar, die gooien elkaar in de lucht, die vangen elkaar op. Dus het is acrobatisch, het is spectaculair, absoluut. Maar het is ook altijd die twee mensen, of meerdere mensen, die in interactie gaan met elkaar. Dus vanaf dat er die interactie is... En dan het bijkomende dat ze elkaar dragen, wat dan ook heel veel die kracht is, dat vertrouwen en zo, dat maakt voor mij dat het medium was, denk ik, waar ik toen naar op zoek was, om te vertellen wat ik allemaal graag wou vertellen. Ja. En dat een beetje de geschiedenis is.
0: Dus als ik denk aan partneracrobatie, dan zoals jij het beschrijft, dan zie ik ook heel veel glitterpakjes en mensen die elkaar door de lucht gooien.
1: Ja.
0: En weer opvangen, hopelijk, als alles goed gaat. Dat is niet waar jij mee bezig bent, of wel? Je bent wel...
1: Nee.
0: Ook niet hoe het begon?
1: Nee, totaal niet, want ik denk dat die connotatie komt van traditionele circus, de glitterpakjes, maar ook van acrogym, want dat is eigenlijk een beetje dezelfde techniek. Ik ga ons niet vergelijken met de top acrogymmers, want dat staat nog wel een stukje verder, maar die hebben ook hun turnpakjes aan. Maar in de circuswereld, toen ook al, toen wij startten, was de trend wel ook meer gewoon de gewone mens of zo. Niet te veel vertoon. En het vertoon zat, of het vertoon, ja. Het ging heel erg om training, het ging heel erg om je eigen lichaam inzetten, om iets te vertellen.
0: Meer dan dat je wil uitpakken met wat je kan.
1: Ja, nu, dat is voor iedereen anders. En er zijn... Zeer terecht ook circusartiesten die ontzettend kunnen en mogen uitpakken. En het hoort er ook bij voor een stuk. Het is zeker niet dat ik zeg van circus moet zich ontdoen van circustechniek, want dat zou gewoon onzin zijn. Daar liggen onze roots. Maar ik denk, zeker toen wij starten, was die hele golf vooral van wat kan circus eigenlijk meer vertellen dan oh, wauw. Mm-hmm. Wauw, zo knap. Oh, wauw, ze zijn lenig, ze zijn sterk. En het antwoord was toen dat bij ons leefde, als circusartiesten en makers, van ja... Ja, veel meer. Wij willen en kunnen wel veel meer vertellen.
0: Ja, en wat is dat veel meer dan? Wat vertellen jullie dan?
1: Ja, ik kan dat voor mezelf zeggen, of in de brede circuswereld. Ik denk dat vooral de honger er een beetje was van... We zijn meer dan onze trucjes. En in ons geval, dus in het geval van mij en Toon... Ja, wat willen we dan vertellen?
0: Misschien kan het makkelijk aan de hand van een voorstelling uit het verleden. Laat ons nog niet naar die hugs en handshakes kijken, maar wat hebben jullie gemaakt voordien al op die 10 jaar tijd?
1: Ik denk nu zo, na 10 jaar, beginnen we zo een lijn te zien in ons werk. En ik denk wat wij heel vaak hebben gedaan is... zijn we geïnspireerd geweest door thema's die al vervat zitten in de circustechniek. We hebben een voorstelling gemaakt. Onze allereerste voorstelling die ging over ons, denk ik, achteraf gekeken. Toen zouden we gezegd hebben, nee, dat ging zeker niet over ons. Maar dat ging over breekbaarheid. Die voorstelling speelde zich bijna volledig af op witte kopjes, koffiekopjes. Die ging over routine, over samenwerken, over balans zoeken, over breekbaarheid. En dat was dus een duet tussen mij en Toon, mijn partner. Een andere voorstelling die we hebben gemaakt, dat was Carrying My Father. En dat ging over jonge... Nee, dat is een verkeerd begin van mijn zin. Dat ging over het gedragen worden binnen generaties eigenlijk. Dus een vader of een moeder draagt het kind. Maar als we ouder worden, dan komt er een punt dat we misschien onze ouders ook gaan dragen. Ja? En daar hebben we een voorstelling over gemaakt door 4 acrobaten op scène te zetten die samen met hun vader, 50'ers, 60'ers, een voorstelling hebben gemaakt waarbij dat ze elkaar droegen en dan naar het einde toe vooral de jongere mannen, de oudere mannen droegen. En dus in die beide voorstellingen komen heel duidelijk elementen naar voren die wij, want ik kan eigenlijk alleen maar voor mezelf spreken, ik denk dat dat niet meer dan juist is, die wij ervaren in die circustechniek. Dragen worden, dat spreekt voor zich, maar...
0: Zeker binnen die partneracrobatie.
1: Ja, voilà. Dus dat zit erin, dat zie je ook voor je ogen gebeuren. Maar wat wij dan graag doen is tonen van... Ja, maar als iemand mij draagt, wat moet er dan eigenlijk gebeuren voordat we dat doen? We moeten elkaar vertrouwen. Ik moet mij overgeven om gedragen te worden. Er ontstaat heel veel. En als je erin slaagt om dat zichtbaar te maken met die circustechniek, dan zeg je echt op twee sporen... bezig.
2: Hoe vind je eigenlijk een geschikte partner om dat mee te doen? Want ik kan me voorstellen dat er 2 mensen heel goed zijn in technieken, maar daarom nog niet goed bij elkaar passen, bijvoorbeeld.
1: Ja, dat is helemaal juist. Er is natuurlijk een stukje gewicht, bijvoorbeeld, en grootte. Dat speelt nu. Binnen circus is er heel veel openheid. Heb je ook duo's die evenveel wegen, die toch elkaar dragen, maar dan misschien wederzijds. Dat is een stuk, maar ook het sociale. Hè? Dus je kunt... Soms werken mensen 4, 5 jaar samen, kunnen supergoed samenwerken technisch. Maar als het persoonlijk niet meer loopt, wordt het echt...
0: Ja, het is volledig vertrouwen op de ander. Ja. Hè? Dat is wat je moet kunnen natuurlijk, want je moet opgevangen worden.
1: Je moet opgevangen worden, maar het begint ook daarvoor. Je moet overgeven. Ik spreek nu uit de rol van vlieger. Ik ben degene die gedragen wordt. En
0: je bent een vlieger, Hanna. Ja,
1: ja.
0: Geweldig.
1: Leuk, hè? Dus in het Nederlands zeggen we vlieger en drager. Ja. Of in het Engels flyer en base. Dat zijn de woorden die het meest worden gebruikt. En als vlieger voor mij, het woord overgave en vertrouwen is daar heel belangrijk. Maar, dus ik moet mij echt overgeven. Ik moet mij laten dragen. Ik moet vertrouwen op mijn drager. Maar ik moet ook vertrouwen op mezelf, dat mijn lichaam gaat doen wat ik moet doen. En...
0: Dat je goed terechtkomt. Ja. Eline van Hooyen zei net, dat is het circus heeft dat non-verbale, dat is een ander aspect. Zijn jullie voorstellingen non-verbaal?
1: Grotendeels, ja. We hebben ons bij Carrying My Father laten verleiden om met tekst te werken, omdat we voelden dat daar een lijn ontbrak. Dat was dan, als we dan begonnen toeren, moest dat soms vertaald worden met ondertitels en zo. Dus ik merk dat. Ik hou ook heel erg van dat non-verbale en ik denk dat er voldoende is.
0: Om te tonen. Jullie tonen sowieso genoeg. Het moet niet uitgelegd worden. Hè?
1: Nee, liefst niet. Ja.
0: Laten we eens kijken naar eens inzoomen op die hugs en handshakes. Die voorstelling waarmee jullie geselecteerd zijn voor het theaterfestival. Het woord participatief is al gevallen daar straks. En ik denk dat dit een voorstelling is waarmee jullie spelen buiten. Is dat altijd zo?
1: In principe... Wacht, hè, hoe moet ik dat nu zeggen? We spelen buiten, ja. We hebben nu een volledig jaar, 2 jaar zelfs al, buiten gespeeld. We gaan nu in oktober de binnenversie beginnen spelen. Dus we maken er ook een theaterversie van. Het kan allebei. Dat is het korte antwoord.
0: Ja. Ja. Maar wat is het grote verschil?
1: Het grote verschil tussen binnen en buiten... Ja, het is sowieso... Het eerste idee was, dit moet buiten. Want het gaat over ontmoeting. En ontmoeting in een open plek, in een stedelijke plek, in een plek waar iedereen toegang toe heeft, is het veel logischer om te praten over ontmoeting. Dus dat was voor ons een no-brainer dat het buiten moest. Onze vorige drie producties, dus sinds de start van Dare Dare Company, waren wel in het theater. Ik denk dat dat ermee te maken had dat we wouden bewijzen dat circus een serieuze podiumkunst is die in het theater thuis
0: is.
1: Ja, dat hebben we dan achter ons kunnen laten. En nu we voelden echt dat de publieke ruimte terug heel erg trok. Daarvoor hebben we ook in de publieke ruimte gewerkt. En voor deze voorstelling was het logisch. En het werkt ook heel goed buiten.
0: Ja. Klinkt als een voorstelling die bij jullie moet staan, Helene van Ooyen.
1: Ja, zeker ook eentje.
2: Ben je nu de agent?
0: Ja, ik ben de agent. Ja. Ik ga de touwtjes, de mensen met elkaar in verbinding brengen. Verbinding is een woord dat je ook al gebruikt hebt, Hanna van Hanna Manpuis. Jullie spelen buiten. Jullie zijn met vijf. Acrobaten en jullie nodigen, als ik het goed heb, mensen uit om deel te nemen aan. Maar hoe dan denk ik van, hoe gaat dat dan ook met die vraag van Helene in gedachten van hoe vind je een partner? Hoe weet je als je iemand uitnodigt uit het publiek dat het niet dus? Dat die je kan opvangen. Die mensen zijn niet getraind.
1: Nee,
0: of je moet al heel veel geluk hebben dat iemand getraind is.
1: Ja, we spelen niet op geluk bij deze voorstelling. Okay. We gaan niet gokken. Ja, inderdaad. Ik denk... Dat was de droom, hè. Om mensen echt het acrobatisch samenwerken te laten ervaren. Op een microniveau of zo. Dat was het uitgangspunt voor de voorstelling. Omdat wij voelen dat er zoveel menselijke waarden liggen in de acrobatisch samenwerken. En we dachten, ten eerste willen we tonen. We willen tonen dat wij mensen zijn die elkaar ontmoeten op momenten dat we samen dingen gaan doen, samen gaan bewegen. En ten tweede wouden we mensen die ervaring ook echt geven om iemand te dragen, om iemand op te vangen. Dus dat waren de twee sporen waarop we aan het werken waren. En uiteindelijk is het resultaat de hugs en handshakes. Hoe doen we dat? De mensen uitnodigen. We beginnen niet plotsklaps dat we iemand op scène trekken of zo. Ik denk dat participatie...
0: Gelukkig maar, ja.
1: Ja, participatie of participatieve voorstellingen, die hebben soms een beetje een slechte naam. Dat heel ongemakkelijk is, dat mensen een beetje... belachelijk worden gemaakt en worden gebruikt om iets te tonen. En
0: ja, je trekt de aandacht natuurlijk wel meteen. Als je op podium gehaald wordt, dan heb je het idee van iedereen
1: kijkt
0: naar mij.
1: Ja. We komen ook heel vaak mensen tegen die zeggen, oh nee, maar ik hou niet van participatieve voorstellingen tonen. En ik wil zeggen dan altijd, maar wij eigenlijk ook niet. Maar wat we,
0: dat is gemakkelijk.
1: Ja, intussen wel. Wat we hebben onderzocht heel hard is van hoe krijg je mensen op een non-verbale manier mee dat ze ten eerste ons beginnen vertrouwen. Want dat vertrouwen is belangrijk om samen te werken. En dan stap voor stap elkaar leren kennen, de ruimte leren kennen. Want we spelen in een cirkel. Dus de eerste keer dat iemand uit het publiek een stapje in die cirkel zet, dat is een klein omwegje. De volgende keer steken ze misschien volledig de cirkel over. Dus we bouwen dat super, super stap voor stap op. Die choreografieën worden wat langer. Ze leren ons ook letterlijk kennen.
0: En, dan heb je veel tijd nodig, toch?
1: De voorstelling duurt 45 minuten. En voilà.
0: Dan zeg jij stap voor stap langzaam. En, is er dan iemand van jullie die als eerste de stap zet uit de cirkel en iemand naar binnen haalt?
1: We beginnen allemaal in het publiek, behalve de eerste persoon van ons team die de voorstelling start. Dus ook bij het begin van de voorstelling weet het publiek niet wie er performer is en wie er publiek is. En dat houden we eigenlijk vol tot op het einde van de voorstelling. En er zijn tot op het einde van de voorstelling altijd mensen die heel erg twijfelen van ja, maar wie hoorden er nu bij en wie niet. En dus zo bouwt het op. Er komt elke keer iemand bij. We nodigen mensen uit. Ja.
0: En wat gebeurt er dan eigenlijk precies? Want je zegt een choreografie, het gaat hugs en handshakes. Ja, gaat het dan alleen maar om knuffelen en handjes schudden?
1: Hugs en handshakes is de naam die de lading wel degelijk dekt. We vertrekken altijd met een uitgestoken hand, denk ik. Onlangs was ik nog eens zo helemaal aan het teruggaan van hoe bouwen we het eigenlijk op? En het begint eigenlijk altijd met een uitgestoken hand. Mensen kunnen altijd nee zeggen, zelfs als ze geen zin hebben om die hand te schudden, is dat helemaal oké.
0: En dat gebeurt
1: ook, zeker. En soms, in het begin waren we bang van, oh nee, die zegt nee. En dan beseften we van, nee, dat is eigenlijk goed, want als er iemand nee zegt, ziet het hele publiek, het is oké om nee te zeggen. Dus we bouwen dat heel traag op. we hebben het stuk Participatie met het hele publiek, maar er zit natuurlijk ook choreografie in die uitgewerkt is tussen ons, tussen de 5 acrobaten. Hè. Dus het is niet alleen maar mensen denken soms 45 minuten kijken naar andere mensen die op het podium worden geroepen. Dat zal nogal saai zijn. Ik denk dat dat ook klopt. Eigenlijk wat we hebben proberen te doen is, we blenden de participatieve momenten met de choreografische momenten onder ons in duo's, trio's, quintetten. En daartussen komen er momenten met het publiek. En dat is altijd ons uitgangspunt geweest, dat het zou moeten aanvoelen als 1 choreografie. En ik denk, bij de goede voorstellingen lukt dat ook effectief en is er een flow en voilà, mensen bewegen, gaan in en uit. We blijven weg van het theatrale. Het is echt beweging.
0: Ja, want je zegt bij de goede voorstellingen. Hanna, ik neem aan dat elke... Ja, nee, maar elke voorstelling zal waarschijnlijk totaal anders zijn per definitie, omdat je met andere mensen zit die meedoen of niet meedoen.
1: Ja, dat is echt, echt waar. Dat is heel spannend, maar dat is ook super waardevol. Mm. We hebben al ervaren dat er is... Er kan veel minder spanning zijn bij het begin van de voorstelling, want het gaat niet over ons. Voilà, je bent overgeleverd aan je publiek en zij aan ons. We moeten onze ogen open houden, onze oren open houden. We moeten verbinden. Je kunt het niet doen zonder echt te verbinden. Met als gevolg dat, zelfs als je denkt, oef, ik heb een slechte dag, wat gaat het vandaag zijn, ik ben een beetje moe. Eén keer dat we vertrokken zijn, dan zijn we het gewoon samen aan het doen en je voelt het publiek ontdooien en we leren elkaar kennen. Ja, het is onvermijdelijk.
0: Dus... En zijn er dan al mensen op jullie afgestapt achteraf om even te komen praten en te zeggen van, dat was geweldig, ik hou eigenlijk helemaal niet van participatief theater of een voorstelling, maar ik heb mij nu echt goed gevoeld. Gebeurt dat?
1: Ja, dat gebeurt eigenlijk elke keer. Ja, en ik denk, we spelen buiten. We hebben net iedereen handen geschud van alles gedaan. Mensen hebben het gevoel van, die zijn super toegankelijk. Dus ja, er komen elke keer mensen babbelen met ons en ja, dat is leuk. Die directe feedback hebben we ook, denk ik, heel hard gemist toen we nog altijd in theater aan het spelen waren de voorbije jaren.
0: Zeg je dan nu nooit meer theater?
1: Nee, we zijn een nieuwe voorstelling aan het maken die wel in theater gaat spelen. Dus jawel, zeker wel. Ik denk gewoon, we hebben vooral de nabijheid gemist. En de nieuwe voorstelling gaat in theater zijn, maar scène sur scène. Dus we voelen dat we de nabijheid van ons publiek niet meer willen afgeven op dit moment.

0: It Ain't Necessarily So van George Gershwin met Randall Goosby op viool en Zhu Wang aan de piano. Mijn jaar in Parijs met Gertrude Stein van Deborah Levy. Levy, wat moeten we eigenlijk zeggen?
1: Levy, ik weet het niet.
0: Doet u niet
1: toe. Kies maar.
0: Amerikaanse
1: auteur
0: L-E-V-Y. Waarover gaat het?
1: Wel, een schrijfster die heel erg lijkt op Deborah Levy woont in Parijs, werkt daar aan een boek over de schrijfster en kunstverzamelaar Gertrude Stein, moderniste, bekend van haar collectie kunstenaars, avant-gardistische kunstenaars, begin 20e eeuw, schreef zelf ook. En ze trekt veel op met haar jongere Franse vriendinnen Fanny en Eva. En Fanny is polyamoureus, lesbisch en beheert het fortuin van rijke mensen. En Eva is getrouwd met een Amerikaan die ze nooit ziet, behalve op Skype.
0: Oké, leuk clubje.
1: En ja, er gebeurt eigenlijk niet zoveel. Het schrijven wil niet vorderen. Een hele grote verhaallijn is het verdwijnen van een kat die eerst Hut heet en daarna Bob. Er duikt een man op waarmee de schrijver misschien wel iets mee wil beginnen of misschien ook niet. Er is een muis in huis, groot probleem, en het schrijven schiet niet op. En dat is zowat het boek.
0: Ja, dankjewel, Helene de Bruyne. Hoe is het geschreven?
1: Het is een combinatie van roman, essay en biografie. Okay. En dat vermengen van genres is iets wat Gertrude Stein zelf ook graag deed. Nu, dat is eigenlijk een fascinerend figuur. Ik denk dat ik de ideale lezer voor dit boek was, want ik wist niet zo heel veel van haar. Ik herinner mij nog in de lessen kunstgeschiedenis, er is zo een portret van Picasso. Gertrude Stein heet het. En dat is zo'n heel sprekend, bijna mannelijk gezicht, proto-cubistisch afgebeeld. Daar kende ik haar van en ik wist dat ze kunst verzamelde, maar dat was het zowat.
0: Ja, dus en ook de zin geleerd uit een gedicht van haar, Rose is a Rose is a Rose is a Rose, dat wist je waarschijnlijk ook.
1: Nee, dat wist ik zelfs niet.
0: Okay.
1: Ja. Dus ik heb veel opgestoken. Ja, Gertrude Stein organiseerde in de jaren 10, 20 en 30 salons in Parijs waar zo Picasso, Matisse, Cocteau en zo graag rondhingen. Dat deed ze samen met haar broer Leo en later alleen. En ze wilde zelf ook graag schrijver worden. Maar misschien even terug naar haar... want die vrouw komt helemaal niet uit Parijs. Het is een Duits-Joodse immigrante, geboren in 1874 in Pennsylvania. Ze studeerde in die tijd super uitzonderlijk, late 19e eeuw. Eerst geneeskunde heeft ze niet gehaald, omdat er een of andere prof was die haar steeds maar tegenwerkte, omdat die het vervelend vond dat een vrouw deze studie aan het ondernemen was. Later heeft ze nog wel een diploma in de psychologie behaald. Maar wat daar voor haar was weggelegd in dat burgerlijke milieu waar ze vandaan kwam, was zo'n huwelijk en een leven als haar moeder en haar tantes.
0: Dat zag ze helemaal niet zitten.
1: Nee, dat zag ze absoluut niet zitten. Dus ze was wat ontmoedigd door die studies en die professoren die lastig deden en ze trok dan maar in 1903, zoals zoveel bohemiens in die tijd, naar Parijs. Haar broer Leo was daar al. Die man verzamelde kunst en organiseerde salons

0: Maar ze wilden, dat wist ze eigenlijk al heel snel, zelf ook creëren. Ze wilden los van die 19e eeuw, die burgerlijke moraal die ze zo zwaar vond. En ze wilden, wat ze zo interessant vond, in die beeldende kunst omzetten in taal. Eigenlijk een soort modernisme in woorden. Deborah Levi beschrijft haar stijl eigenlijk zo. Weg met commas, weg met vraagtekens. Ze liet zich door niets of niemand vertellen wanneer ze adem moest halen. En wanneer iets een vraag was op wie ze verliefd moest worden of hoe ze zich moest kleden. Weg met clichés, lak aan genreconventies. Dus ja, dat vat de vrouw aan haar werk.
1: Ze deed gewoon haar zin.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nu, dat levert wel taal op. Zonder commas, zoals gezegd. Er wordt ook veel uit geciteerd in het boek en ik moet zeggen dat ik het toch moeilijk vond.
1: Zo zonder commas.
0: Ja, Stein zelf dan. Hè. Zal ik een stukje voorlezen?
1: Ja, graag. Zonder commas, hè, Helene?
0: Een sjaal. Een sjaal is een hoed en leed en een rode ballon en een onderjas en een pijler van gesprekken. Bijvoorbeeld. Of... ze gingen de hal binnen. Meneer Knightley had een blik geworpen op Jane voor juffrouw Bates. Ze deed van het gezicht van Frank Churchill, waarop hij verwarring meende te lezen, die werd onderdrukt of weggelachen. Had hij zich onwillekeurig naar het haren gewend, maar ze liep inderdaad een eind achter hem en had het te druk met haar sjaal.
1: Eén zin.
0: Ja, en een sjaal is een bruiloft, een brokje was, een klein postuur, een sjaal.
1: Mm-hmm.
0: Enzovoort.
1: Ja, en
0: ik snap het experiment. Ja, ik snap in de context wat ze probeerde te doen, maar ik zou nu niet uit eigen wil... een boek van haar vastnemen. Ze heeft ook heel veel tijd nodig gehad om een beetje literaire bekendheid te verwerven. Ze heeft heel lang geprobeerd om met haar manuscripten te leuren, heeft wat dingen zelf uitgegeven. Het was geen groot succes, maar in 1933 is ze dan toch echt doorgebroken met die autobiografie van Alice B. Toklas. Ik zal het in Nederlands zeggen, voor ik over mijn tong struikel. En die Alice B. Toklas, dat is haar echtgenote. Ook interessant.
1: Ja.
0: Ze mochten natuurlijk nog niet echt trouwen, maar ze had haar wel ten huwelijk gevraagd. Dat was ook een Joodse vrouw uit Amerika die in Parijs was beland omdat ze zich verveelde daar in Amerika.
1: Omdat ze draai niet vond in Amerika.
0: Precies, ja. Die hebben elkaar daar bij de broer van Stein leren kennen. Het was liefde op het eerste gezicht. En dat is nu nog wel grappig, die... Alice was echt zo'n typische schrijversvrouwtje. Je weet wel, die zo alles faciliteert voor de grote schrijver. Die zorgt dat er lekker eten op tafel staat, dat de hondjes uitgelaten zijn. En die zelfs de manuscripten overtikte op de typemachine. Maar dan was het grote genie Gertrude Stein en niet een man. Gertrude vond zichzelf trouwens ook echt overigens geniaal. Daar twijfelde ze niet aan. Dat vind ik ook wel geestig om te lezen.
1: Maar vind je iets van die stijl terug in de stijl van Deborah Levi nu?
0: Wel, ik hou wel van een goede comma-plaatsing. Dat heeft zo zijn nut in een tekst.
1: Ja, die indruk had ik. Ja.
0: En dat doet Deborah Levi gelukkig wel. Het is eigenlijk heel goed geschreven. Ze kan heel goed een scène vatten of een personage in heel weinig woorden beschrijven. En ik zei het al, er gebeurt niet veel, maar gewoon door hoe ze het opschrijft, blijf je toch lezen in een taal die toegankelijker is dan dat modernistische experiment van Gertrude Stein. Maar wat ze wel ook meeneemt, denk ik, is het verlangen om een soort van de veelheid en de complexiteit van het leven en hoe het bewustzijn werkt, dat alles in het hoofd van de schrijver tegelijk gebeurt. Emoties, gedachten, gebeurtenissen, herinneringen. Dat probeerde Gertrude Stein te vatten en dat probeert Deborah Levi met dit verhaal eigenlijk ook te doen, denk ik. En daar is ze, vind ik, wel in geslaagd.
1: Ja. Ik heb wel eens andere dingen van Levi gelezen, waarin ook heel veel humor zat. Zit dat er nu ook in?
0: Ja, zeker. Het hoofdpersonage dat nogal op haar lijkt, is een vrouw van, wat zal het zijn, boven de 60. En ze beschrijft hoe moeilijk het is om een mannelijke partner van haar eigen leeftijd te zoeken. Dat is op zich al hilarisch, want die mannen luisteren niet en stellen geen vragen.
1: Die mannen luisteren niet.
0: Ze willen alleen monologeren en ze noemt het alsof ze op zoek is naar een sneeuwpanter.
1: Mm-hmm.
0: En het is heel zeldzaam.
1: Ja,
0: en er komt een soort van sneeuwpanter in het boek, maar dan blijkt hij prostaatproblemen te hebben.
1: Okay. Dus dat is jammer. Er zijn ook vrouwen die niet kunnen luisteren, ja, voor alle duidelijkheid.
0: Dat is waar, ja. Maar goed dat je het opneemt voor de man van boven de 60, Nikki.
1: Kortom, je hebt dit graag gelezen, heb ik de indruk toch, Helene, want het heeft jou in allerlei richtingen toch bezig gehouden.
0: Ja, in het begin denk je van, wat zit ik hier nu te lezen? Maar na 25 pagina's of zo was ik toch echt wel om en bleef ik echt verder lezen, hoewel er niet echt een ontknoping komt. En ook die drie vriendinnen, dat vind ik eigenlijk ook wel mooi. Veel van de hedendaagse literatuur wil zo een mooie bogen. Zoals een Amerikaanse film, zo het heldenverhaal en op het einde is er een catharsis. Wel, hier gebeurt dat niet. Ik heb niet het gevoel dat iemand veel bijleert over

0: zichzelf of een grote persoonlijke ontwikkeling doormaakt. En dat vond ik eigenlijk wel verfrissend.
1: Mm. Mijn jaar in Parijs dus met Gertrude Stein. Die moet erbij in Parijs van Deborah Levi.
0: Ja. Wie zal het zeggen? Het is trouwens vertaald door Astrid Huisman.
1: Ja, het is uit bij De Geus. Dankjewel, Helene de Bruyne, om het te lezen en om het hier te komen vertellen hoe je het vond. Hugs and Handshakes van They're There Company is geselecteerd voor het theaterfestival en is te zien nu zaterdag in het Maria Boodschaps Lyceum in Brussel. 5 september dus, om 16:30. En ook zondag is het te zien, maar twee keer dan. Hanna Mampuis, twee keer spelen om 14:30 en om 16:30. Lukt dat?
2: Dat is
1: als dat zo acrobatisch, je lichaam kan dat aan, jullie lichamen kunnen dat aan.
2: Onze lichamen zouden dat moeten aankunnen, ja. We hebben dat nog wel gedaan, maar dat is wel pittig, ja.
0: Moet ik een kaartje kopen als ik wil komen kijken of kan ik binnenlopen?
2: Nee, je moet een kaartje kopen. Okay. Ja.
1: Ja. En dan mag je binnenlopen. Ja.
2: En dan mag je meedoen.
1: Dan moet je meedoen. Nee, je moet niet. Je mag meedoen. Succes, Hanna. En bedankt om langs te komen. En sinds eergisteren heeft het Paleis in Antwerpen een nieuwe directeur, Eline van Hooyen. En u zal het geweten hebben, want ik heb de indruk dat je toch wel wat plannen hebt, Eline.
2: Ja, zeker.
1: Je blijft niet stilzitten. Nee. Heb je je bureau makkelijk gevonden in dat huis?
2: Ja, die wist ik ook al wel.
1: Die wist je zijn.
2: Maar ik heb hem ook makkelijk gevonden. Het slot is wel een beetje, wringt wel een beetje tegen, moet ik zeggen.
1: Een nieuw slot
2: Eén
1: laten
2: van
1: steken.
2: De dingen in het
1: zo
2: gebouw,
1: begint
2: denk
1: het.
2: Ik.
1: Ja. Bedankt en ook jij veel succes. Morgen is het aan Chantal Patin. Bedankt om te luisteren u thuis. Maak er nog een fijne avond van met Clara. Zometeen al met Django en Tine de Donder. Bye.

0: Wijzertijd. Het nieuwe seizoen van Concertgebouw Brugge viert ouderdom en wijsheid in al hun vormen. In muziek, dans, klankkunst en fotografie. Van Goertzenich Orkester Keulen tot Rosas. Van Bamberger Symfoniker tot Anima Eterna Brugge. Word snel wijzer op concertgebouw.be. Samen met de Standaard, Knak en Clara.
1: Het is 6:00. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Een jaar studeren in het hoger onderwijs is in 10 jaar tijd bijna de helft duurder geworden. In Antwerpen is de nieuwe gevangenis voorgesteld. En AI-chatbot als ChatGPT verspreiden Russische propaganda, zo blijkt uit onderzoek. Een volledig jaar als kotstudent kost zeker €18.200. Dat blijkt uit de berekeningen van de Hogeschool Thomas More. Het bedrag omvat kosten zoals studiekosten, huisvesting, vervoer en eten. Voor een niet-kotstudent gaat het jaarlijks om €11.800. De kosten zijn in vergelijking met 10 jaar geleden met bijna de helft gestegen, ongeacht of je thuis woont of op kot zit. Ook de Gezinsbond merkt dat studerende kinderen de financiële druk op gezinnen verhogen, zegt directeur Katrien Beusaert.
2: Wij bevragen heel veel gezinnen en moeten daar toch elke keer vaststellen dat het voor gezinnen een van de grootste uitdagingen is om rond te komen. Zeker ook als er studerende kinderen zijn met hogere studiekosten. Als je ziet dat studenten vandaag toch heel vaak ook een job nemen om die studies mee te helpen financieren, verhoog je natuurlijk het risico dat het voor hen moeilijker wordt om binnen een normaal aantal jaren een studie af te werken. En ja, wordt eigenlijk de studietijd daardoor ook langer.
1: In Antwerpen is de nieuwe gevangenis officieel geopend. Op termijn zal daar plaats zijn voor 500 gedetineerden. Maar de eerste gevangenen worden pas later dit jaar verwacht. Een verslag van Filip Heijmans.
3: Het zijn allemaal originele tekeningen. En ze zijn eigenlijk niet beschermd. Dus je zou kunnen zeggen, we steken ze dan achter glas, maar dan heb je direct een afstand.
4: Kunst is er wel al in de nieuwe gevangenis in Hoboken, gedetineerden nog niet. De eerste 80 komen pas tegen november, zegt directrice Ann Janssens.
5: Nu zal er een periode volgen van testings. Onze werkprocessen moeten natuurlijk allemaal getest worden. Dus er volgt nu nog wel een periode zonder gedetineerden. En dan hopen we natuurlijk heel snel de eerste gedetineerden ook te mogen verwelkomen.
4: Meer dan 500 mensen kunnen hier worden opgesloten. Als er voldoende personeel is tenminste. Want dat is nog een probleem, zegt minister van Justitie Verlinde.
6: Op een krappe arbeidsmarkt is de zoektocht naar personeel niet eenvoudig. Zeker ook niet, omdat we omwille van de overbevolking ook de oude gevangenis van Antwerpen in de Begijnenstraat nog een stuk zullen moeten openhouden.
4: Het gevangeniswezen organiseert nu jobbeurzen om nog 180 extra mensen te vinden, zodat de gevangenis zo snel mogelijk op volle capaciteit kan draaien.
5: En dan elke avond de kaarsje branden, dat hier zo snel mogelijk volledig open kan. Hè?
1: In Nepal zijn nu al meer dan 1200 doden geteld na de plotse en zware overstromingen in het grensgebied met Tibet. Ook China heeft het aantal doden aan zijn kant van de grens vandaag licht bijgesteld naar 21. Er zijn ook nog altijd duizenden vermisten. Onder hen ook honderden arbeiders van waterkrachtcentrales. Vermoedelijk zitten zij vast in tunnels. Volgens de Nepalese autoriteiten is het mogelijk dat een deel van hen nog in leven is, een week na de ramp. De lokale reddingsteams krijgen hulp om hen te vinden van experten uit India, China, Zuid-Korea en Australië. AI-chatbots zoals ChatGPT en Grok geven Russische propaganda door, hoewel dat door de Europese Unie al sinds 2022 is verboden. Dat blijkt uit onderzoek van een internationale journalistenvereniging in Parijs. Meer uitleg door Frank Renaud.
7: De internationale journalistenvereniging Reporters sans frontières in Parijs nam de proef op de som. Aan 6 AI-chatbots werd gevraagd om berichten door te geven van bijvoorbeeld tv-zender Russia Today of nieuwsdienst Sputnik. Beide zijn verboden in Europa omdat ze propaganda en fake news vanuit Moskou zouden verspreiden. Maar via chatbots was die Russische propaganda gewoon te lezen. ChatGPT van OpenAI, Grok van Elon Musk en Gemini van Google gaven de informatie gewoon door, hoewel dat verboden is. De Franse chatbot Vibe zag dat het verboden was en ging toen zelf via omwegen alsnog zoeken naar het Russische nieuws. Alleen Meta AI van Meta en Facebook weigerde. Deze chatbot zei: "Ik mag dit niet doen omdat er Europese sancties gelden." Reporters sans Frontières heeft haar bevindingen naar Brussel gestuurd en zegt de sancties werken niet. Via AI-chatbots wordt Russisch fake news gewoon overal verspreid.
8: De politie in Zwitserland heeft meer uitleg gegeven over de verdachte die is opgepakt na de schietpartij op een raveparty vorig weekend in Aarau. De man is zo goed als zeker de dader en heeft waarschijnlijk psychische problemen. Het gaat om een Zwitser van 43. Hij heeft zichzelf aangegeven bij de politie. In zijn auto lagen de wapens waarmee hij de aanslag pleegde. Twee pistolen en een Kalashnikov. Zijn motief is nog niet duidelijk. Bij de aanslag vielen 1 dode en 6 gewonden. 2 van hen liggen nog steeds in het ziekenhuis. En in het wielrennen heeft de Brit Matthew Brennan de 11e rit gewonnen in de Ronde van Spanje. In een massasprint trok zijn ploegmaat Wout van Aert de sprint aan en Brennan maakte het sterk af. Hij won voor de Fransman Brian Coquard en onze landgenoot Jordi Meus. De Spanjaard Enric Mas blijft leider. Vanavond blijft het bewolkt met lokaal wat lichte regen. Temperaturen van 8 tot 17 graden. Ook morgen nog veel wolken met hier en daar wat regen, maar het wordt geleidelijk droger bij temperaturen tot 24 graden. Vrijdag hetzelfde weer, in de namiddag dan meer regen en tot 26 graden. Het weekend wordt droog en zonniger. Een jaar studeren in het hoger onderwijs wordt steeds duurder. Dat was onze opener. Een volledig jaar als kotstudent kost nu minstens 18.000 euro, blijkt uit nieuwe berekeningen. Dat is bijna de helft meer dan 10 jaar geleden. De financiële druk op gezinnen met studerende kinderen is dus aanzienlijk toegenomen. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Clara, blijf verwonderd. Django, met Tine de Donder.
10: Een goeie avond. Een nieuwe Django die begint met een nieuwe stem van een jazzzangeres uit New York. Ze is bij ons nog niet zo bekend, maar in Amerika en online is ze zeer groot. Deze Stella Cole. Welkom. A glimpse of stocking was looked on. Something shocking, but now God knows anything goes. Good authors, too, who wants new better words.

Anything Goes van Cole Porter hier door Stella Cole live in een stampvol Café Carlyle in New York. En daar zou de volgende man misschien ook niet mis staan. Harry Connick Jr. met zijn big band. Oh wel, misschien is hij meer het type voor Carnegie Hall. Of nee, Broadway.

Harry Connick Jr. aan de piano in het nummer New Orleans van Hoagie Carmichael. Als u graag naar concerten gaat, en dat mag ook wel eens in de Koningin Elisabethzaal zijn, in Antwerpen, dan raad ik u ten zeerste aan om mee te spelen met onze wedstrijd op VRT Max. Op de site of via de app kan u daar naartoe gaan en dan geven wij elke dag een nieuw cultuurabonnement weg. Vandaag is dat er eentje voor Antwerp Symphony Orchestra. Hier zijn ze.

Antwerp Symphony Orchestra onder leiding van Elim Tjaan in de pantomime uit Daphnis et Chloé van Maurice Ravel. We mogen dus vandaag een abonnement weggeven via VRT Max voor dat orkest. Komend seizoen, als u dat wint, mag u dan naar een hele reeks concerten die zij spelen. Allemaal meesterwerken en één ervan is wanneer deze violist te gast is. Augustine Heidelijk.

Someday My Prince Will Come uit Sneeuwwitje. Het was de Franse zangeres Camille met Mathieu Gonnet aan de piano en Laurent Corsia op viool. En dan heb ik hier die andere Franse violist. Misschien wel de grootste aller tijden. Stéphane Grappelli bij Django Reinhardt. Zij spelen La Mer van Charles Trenet. Ze beginnen dicht bij het origineel. De melodie blijft zeer herkenbaar, maar dan, ergens onderweg, maken ze er toch een heel eigen verhaal van.

Een opname uit 1949, Django Reinhardt en Stefan Grappelli met een Italiaanse ritmesectie in La Mer van Charles Trenet. En dan nog een icoon van het Franse chanson, Yves Montand. Toen hij zijn carrière begon, deed hij niet anders dan liedjes zingen van Charles Trenet. Hij deed zelfs vaak imitaties van Trenet om het publiek te entertainen. Later werd Yves Montand zelf natuurlijk ook een heel grote naam. Hij zingt hier Les Grands Boulevards.

En vrolijke Yves Montand, die blijkbaar graag ging flaneren op de grote boulevards, want daar is zoveel te zien en te doen. Het Franse ensemble La Chéron dan in een tango en dan nog een van Igor Stravinsky.

Het ensemble La Chéron onder leiding van François Joubert Caillet. Zij hebben een album gemaakt met de mooie titel Soleil de Septembre. Heel toepasselijk voor deze maand. En deze tango van Stravinsky stond daar ook op. En nu Benjamin Nabarro met het Nash Ensemble. In muziek van Samuel Coleridge Taylor.

Het Nash Ensemble met Benjamin Nabarro in een deel van het klarinetkwintet van Samuel Coleridge Taylor. En dan het Münchner Rundfunkorchester. Zij spelen een kort werk van Théodore Dubois, niet zo'n bekende componist. Uit zijn chanson de Marjolie is dit Un Paradis. Hij schreef dat oorspronkelijk voor stem en piano. En later, toen hij met pensioen was, herwerkte hij dat zelf voor orkest. Hier gezongen door Véronique Jans.

Véronique Schans met het Rundfunkorkest van München. En dan nog een Duits orkest, het Deutsche Symfonieorkester van Berlijn, in filmmuziek uit To Kill a Mockingbird. Tot aan het nieuws van 7 uur. Tot zo.

0: Het is 7 uur. Goedenavond. 14 nieuws met Dominique Viers. Tijdens de derde hittegolf in ons land, die duurde van 28 juli tot 16 augustus, zijn er 365 Belgen meer gestorven dan normaal in diezelfde periode. Dat meldt het Gezondheidsinstituut Cienzano. Dat betekent dat er een oversterfte was van 7%. Ter vergelijking, tijdens de eerste hittegolf van 18 juni tot 1 juli bedroeg de oversterfte nog bijna 50%. Toen stierven er 1747 landgenoten meer dan normaal. De nettarieven op de elektriciteitsfactuur van gezinnen en bedrijven zullen de komende 5 jaar wellicht met de helft stijgen. Dat zegt energieregulator KREG. Dit jaar betaalt een gezin nog €97 voor het transport van elektriciteit over het hoogspanningsnet. Maar dat bedrag zal aanzienlijk duurder worden, omdat hoogspanningsbeheerder Elia grote werken plant. Onder meer aan de Ventulus hoogspanningslijn en het energieeiland in de Noordzee. Die kosten rekent Elia deels door aan gezinnen en bedrijven. Rond deze tijd begint het 83ste filmfestival van Venetië. Wat we mogen verwachten, vertelt filmjournalist Lieve van Gils ter plaatse.
1: Op de rode loper filmsterren natuurlijk. Vandaag onder andere George Clooney en Guy Pearce, die de rol van mediamagnaat Rupert Murdoch speelt in de openingsfilm van vanavond, Inc., over de oprichting van de Britse tabloidkrant The Sun. Maar we moeten eerlijk zijn, er zijn minder celebrities dan de vorige jaren. Net als in Cannes is Hollywood amper vertegenwoordigd hier in Venetië. De grote studio's durven hun films blijkbaar niet meer te verbranden op de Europese festivals. Slechts 2 van de 21 competitiefilms zijn geregisseerd door vrouwen en dat stuit op kritiek. En tot slot zijn er ook geen Belgische films geselecteerd dit jaar. En toch belooft het hier weer een groot filmfeest te worden met als bekroning de Gouden Leeuw voor beste film volgende week zaterdag.
0: In de Ronde van Spanje heeft de Brit Matthew Brennan de 11e rit gewonnen. Het is al zijn 3e zege in deze Vuelta. Brennan won voor de Fransman Brian Coquart en onze landgenoot Jordi Meus. Hij is onder de indruk van de ploeg van Brennan die perfect werd aangetrokken door Wout van Aert.
2: Ik denk dat het moeilijk is om op te boksen tegen zo'n sterke ploeg als Visma. Zeker in zo'n technische finale. Benen zijn goed, vorm is goed. Alleen is de rest ook goed, dus het is moeilijk om te winnen.
0: De Spanjaard Enric Mas blijft leider. Vanavond blijft het bewolkt met lokaal wat lichte regen. Temperaturen van 8 tot 17 graden. Ook morgen nog veel wolken met hier en daar wat regen, maar het wordt geleidelijk droger bij temperaturen tot 24 graden. Vrijdag hetzelfde weer met in de namiddag meer regen en tot 26 graden. Het weekend wordt droog en zonniger. Meer op vrtnieuws.be.
3: Blijf verwonderd. Django met Tine de Donder.
4: Goedenavond en welkom terug. Wij gaan nu eens naar Egypte voor rustige muziek vandaar.

Jean-Philippe Collard neven aan de piano en Nasser Ouari op oud in Longa Farafasa. Een recente opname dan van het ensemble La Tempête met Hélène Richaud. Bomba Flamenca, een Vlaamse bom. En straks vertel ik u daar meer over, want volgende week is daar een concert van. Maar eerst eens luisteren.

Bomba flamenca, muziek die gelinkt is aan keizer Karel. Vlak voor zijn dood organiseerde hij zelf een oefenceremonie voor zijn uitvaart in Spanje. En dat was het uitgangspunt voor het Franse ensemble La Tempête om een hele plaat te maken rond muziek die daar zou kunnen geklonken hebben. Vlaamse en Spaanse polyfonie. En La Tempête gaat die volgende week spelen op het Festival van Vlaanderen en dan nog in de Sint-Baafskathedraal in Gent, waar keizer Karel gedoopt is in het jaar 1500. Ik denk dat dat een magisch concert zal worden.

Een dubbele portie van David Orlovsky, de Berlijnse klarinetist. Speelde hier klezmermuziek, hoewel hij zelf niet Joods is. Hij heeft op zijn 14e een concert gezien van Jorah Feitman en zo is zijn liefde voor klezmermuziek begonnen. Roland Diens dan in My Funny Valentine.

Roland Diens. En dan een standaard van Richard Rodgers en Lawrence Hart. There's a Small Hotel. Rodgers schreef dit eigenlijk met tegenzin op die tekst van Lawrence Hart, maar het werd toch een standaard. En eentje die niemand speelde zoals Art Tatum. Het was een ingetogen melodie, maar Art Tatum die maakte daar echt vuurwerk van, met die razendsnelle vingers van hem.

Jared Tatum op zijn best in There's a Small Hotel. En dan nog een standaard, Kurt Weill's en September Song. Een lied over de vergankelijkheid van het leven. Tot voor de zomer lijkt het jaar nog maar net begonnen en lijkt het zeker nog lang te duren. Maar dan ineens is het september en komt het einde van het jaar bijna in zicht. Dit is Sarah Vaughan.

Sarah Vaughan met Clifford Brown op trompet. En de man op dwarsluit, dat was Herbie Mann. Een stuk van Melbourne is nu Soir Matin. Dat bestaat ook echt uit twee delen. Het eerste deel, Soir, past bij de avond, is heel rustig en dromerig. Terwijl in het tweede deel al een beetje meer licht doorklinkt, want daar is de ochtend.

De leden van het Mozart Piano Quartet speelden muziek van Mel Bonis, haar Soir Matin. En dan ook Salis in een vrolijk deel van het Nonetto van Nino Rota.

Oxalis. Het is ondertussen 9:49, bijna het einde van Django, maar wij gaan toch nog even naar Cuba met Celia Cruz. Zij zingt een lied over een alledaags tafereeltje uit het Cubaanse straatleven. Dit is een lied over een straatverkoper in Havana die verkoopt een crocante habanero. Ik heb het opgezocht, het is iets met chocolade en pindas. Ik zou er absoluut geen nee tegen zeggen nu.

Celia Cruz met het ensemble Sonora Mantasera. En dan nog een bond gezelschap dat zichzelf de Mulattos noemt, met onder andere Omar Sosa, Dafer Youssef en Renaud Pion. Straks na 8 uur is er Lenaert Jolijn met Clara in Concert met Afrikaanse muziek. Geniet nog van uw avond en heel graag tot morgen.

0: Het is 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In de Hoge Venen is er vandaag een grote opflakkering geweest van de natuurbrand. Die vond plaats in het noordoosten van het Veengebied. Er zijn extra hulpdiensten en ook 2 helikopters van de Duitse en Belgische politie ingezet. Het vuur is onder controle, zegt de gouverneur van Luik vanavond, maar het bewijst hoe kwetsbaar de situatie blijft, zegt hij. In het zuidoosten zijn de kapwerken intussen afgerond, zodat het vuur zich daar niet meer kan verspreiden. Het gebied blijft verboden voor toeristen. Elektriciteit wordt wellicht opnieuw duurder. Energieregulator KREG zegt dat de tarieven voor het gebruik van het stroomnet de komende 5 jaar met 50% zullen stijgen. Voor een huishouden is dat tarief voor een jaar nu €97 en dat betaal je via je energiefactuur. De tarieven worden duurder omdat netbeheerder Elia grote werken uitvoert, zoals het energieeiland in de Noordzee en de Ventilus hoogspanningslijn. Die kosten rekent Elia deels door aan de huishoudens en de bedrijven. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat de aanpak van de ebola-uitbraak in Congo moet opgeschaald worden. Er zijn nu al meer dan 3000 doden na de uitbraak van een nieuwe variant van het virus. Het is zo de grootste uitbraak van ebola ooit in Congo. De WHO zegt dat er meer contactonderzoek nodig is en roept landen op om meer geld te storten, zodat meer mensen een behandeling kunnen krijgen. Een vaccin is er niet tegen deze variant. Vanaf volgende maand starten mogelijk testen van een vaccin voor deze variant. In het voetbal proberen de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven zich vanavond te plaatsen voor de competitiefase van de Champions League. In Leuven is zo net de terugwedstrijd begonnen tegen de Poolse kampioen Czarny Sosnowiec. Oazel won de heenwedstrijd in Polen met 1-4. Vanavond en vannacht meestal bewolkt met kans op wat lichte regen bij temperaturen tot 17 graden. Ook morgen meestal zwaar bewolkt met hier en daar motregen. Na de middag wordt het droger met enkele opklaringen, temperaturen tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Clara, blijf verwonderd.
2: Eau de Vie brengt een muzikale ode aan het leven. Ontdek samen met Kathleen van Bavel de mooiste en meest verrassende klassieke muziek uit alle tijden. Start het weekend met Eau de Vie. Vrijdag vanaf 2 uur op Clara en VRT Max.
1: Clara in concert met Lenaert Jolijn.
3: Heel goeie avond. De zomervakantie is voorbij en deze week zijn we van start gegaan met ons nieuw seizoen op Clara. U hoorde het daarnet al, we hebben onder andere Eau de Vie. Dat is elke vrijdag van 2 tot 6 uur met de mooiste klassieke muziek. Maar ook nu bent u voor mooie muziek aan het juiste adres. Wel, van een heel andere orde.

0: stem uit de duizend, die van zanger en cellist Abel Selauchwe. Stond Clara genoeg op bij u de eerste maanden van dit jaar, dan zegt zijn naam u ongetwijfeld wel iets. Ja, we hebben het ook letterlijk tussen uw oren gepropt. En daar zat natuurlijk ook een reden achter. Hij was onze Clara Festivalartiest dit jaar. We hoorden hem hier, zijn stem en op cello ook, samen met het Manchester Collective in Takamba. Een van de tracks van op zijn album Hymns of Bantu. En nu zijn we klaar voor de real deal. We gaan nog eens terug naar dat fenomenaal concert in Bozar op 24 maart tijdens ons Clara Festival. Abel Selauchwe samen met zijn Bantu ensemble.
1: People of Brussels, how are you? man, people of Brussels, how are you? We've come here to explore and to get lost. Are you ready to get lost? Okay, in that case, we have opened the dance floor right here for you and for you and everybody. Feel free to move as the music moves you. Home is not a place. It's not geographical. I think we all know that. It's a space for empowerment where you feel the most yourself, the most excited, and these people here make me feel the most myself. And at home, when we meet with a lot of people, we begin gatherings. We want blessings for the hour that this will be, or 2 or 3 hours, let's hope the spirits are with us. We say, Pula, and you say, Hyene, Pula. Pula. Pula. Pula.

I'm going to go to the hospital.

0: Bravo.
1: Beautiful.
2: Ja, alsof er geen begin of einde aan te knopen is. Gewoon het perfect aanvoeren van elkaar en zien waar de muziek hen naartoe brengt. En dat allemaal zo ongelooflijk strak. Fred Thomas aan de piano, Dudu Kouate op percussie, Alan Keery op bas. Die vormen samen het Bantu Ensemble en staat onder leiding van onze sterartiest van het Clara Festival dit jaar, cellist Abel Salauchwe. En ja, u hoorde het ook wel, naast de talenten op hun instrument zijn ze ook nog eens allemaal excellente zangers op de kop toe.
3: Clara.
2: We zitten dus nog altijd in onze comfortabele stoeltjes in de Henri Leboeufzaal op 24 maart. Abel Salauchwe en zijn band brachten muziek uit hun albums Hymns of Bantu en zijn debuutalbum ook van 2022, Where is Home? En die titel was ook het thema van ons Clara Festival. Waar is thuis? Salauchwe gaf er daarnet een pleidooi voor. Thuis, dat is voor iedereen anders. Dat hoeft niet per se een huis te zijn, fysiek van vier bakstenen muren. Kan ook gewoon een plek zijn waar je je veilig voelt, tastbaar of niet.

simple. Eva! Aha! He's your man. Tengo reita.

古くはちゃー。

0: Ja, het was echt prachtig om hem op dat podium te zien van Bozar samen met zijn drie muzikanten. Abel Salaoutchoué, een imposant figuur, zat daar in zijn prachtige traditionele kleren en nam alle ruimte in die hij nodig had. En wat een connectie ook met het publiek. Hij had iedereen mee, van de eerste tot de laatste, echte magische momenten.
1: Clara in concert met Lenaert Jolijn.
0: Ja, Abel Salaoutchoué, zo jong. Je zou het hem misschien niet geven, maar hij is nog maar 34. En wat een weg heeft die afgelegd. Zijn familie had geen geld om een cello te kopen, dus nam hij een bezemsteel en een paar stukken papier om cello-posities te oefenen, stel je voor. Op zijn 13e dan kreeg hij een beurs voor een kostschool. In Zuid-Afrika kon hij zich volledig smijten op de cello en daar werd hij verliefd op de muziek van Bach. Later op zijn 18e vertrok hij naar Manchester om daar te gaan studeren en vond er uiteindelijk zijn eigen DNA, een mix van barok, jazz en Afrikaanse muziek die moeiteloos in elkaar vloeien. Ik stel voor dat we teruggaan naar Bozar en ons verder verwarmen aan die sfeer van de avond. Abel Salaoutchoué en zijn Bantu Ensemble.
2: Now we want to play another one called Tsepo. Tsepo means faith. It means that neither you or I can buy the next moment.

예. 이리 한번 하겠습니다.

Oh yeah, voices. Oh yeah, oh yeah.

0: Thank you.
1: Yeah.

Can you tell?

You want one more? Are you sure? Okay, okay. Oh.

0: See you soon. Good night.
1: Ja, mocht dat concert geen eindduur gehad hebben, dan zat de Henri Leboeufzaal sowieso nokvol tot een stuk in de nacht. Een laatste muzikale groet hier op 24 maart van een fantastisch concert tijdens ons Clara Festival. Celliste Abel Salauchwe en zijn fantastische Bantu-ensemble. En die mogen ook nog eens apart vermeld worden, vind ik, die brokken talent. Alan Keary op bas, Fred Thomas aan de piano en Dudu Kouate op percussie. En daarmee is het alweer bijna 10 uur. Zometeen gaan we undercover met de muziek van Gereed van 't Veld. Maar hier is er nog snel eentje om het af te leren. Abel Salauchwe met het Manchester Collective in de track Kea Morata. Een heel mooie avond.

0: VRT Nieuws met Brecht Schabrix. De burgemeester van de stad Brussel, Philippe Klose, wil een nationaal plan om de drugshandel en het drugsgeweld in het Brussels hoofdstedelijk gewest aan te pakken. Hij reageerde in ter zake op de recente schietincidenten in Sint-Gilles en Anderlecht. We gaan er niet komen met alleen het lokale niveau, zegt Klose. Hij kijkt naar premier De Wever.
1: Het is ook de rol voor mij van de premier om een grote comité te convoqueren om te zeggen, oké, wat kunnen we doen samen? Ja. En we hebben veel geluk in Brussel dat we hebben Julien Moinil als procureur des Konings. Hij doet een toffe job. Het is ook hetzelfde van de politiedienst. Maar we weten ook dat het niet alleen de lokale niveau die kan alle doen.
0: In de Spaanse enclave Ceuta in het noorden van Afrika zijn tienduizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen het migratiebeleid van de Spaanse premier Sanchez. Na de massale bestorming 1 maand geleden door 70.000 mensen vanuit Marokko zijn er nu nog altijd 5.000 migranten in Ceuta. Stijn Verkruijsen ging kijken.
2: Ze waren met heel veel vanavond in Ceuta en het leek er zelfs op dat alle 80.000 inwoners er waren. Spaanse vlaggen overal, de zwart-witte vlag van Ceuta ook en t-shirts met daarop Ceuta is niet te koop, Ceuta verdedigt zich. De burgemeester van deze stad noemde het een historische dag.
3: Hoy empieza la recuperación de Ceuta, porque esta fuerza es imparable, esta fuerza es invencible. Y muchas gracias.
2: Vandaag nemen we Ceuta terug, zei hij. De manifestatie was een vredige protestmars tegen de aanpak van de regering van deze migratiecrisis, tegen premier Pedro Sanchez vooral. En tegen het stilzwijgen ook van de Europese Unie.
3: Viva nuestro sanitario, viva todos los servidores públicos.
0: In het British Museum in Londen hebben de Britse koning Charles, koningin Camilla, de Franse president Macron en de Britse premier Burnham samen het tapijt van Bayeux bewonderd vanavond. Een tapijt van 70 meter lang is wereldberoemd en werd wellicht gemaakt kort na de slag bij Hastings in Engeland in 1066. In die veldslag versloeg de Normandische hertog Willem de Veroveraar de Engelse koning Harold. Het tapijt, dat normaal in Normandië te zien is, is nu een jaar lang in bruikleen in Londen. De tentoonstelling begint volgende week. Sport in de hoogste voetbalklasse speelt Sint-Truiden tegen Union. Dat is een inhaalwedstrijd. We zitten tegen het einde van de wedstrijd. Peter van den Bemt in de tweede helft. Hoe staat het daar?
4: Slotkwartier moet nog gespeeld worden, maar gewonnen spel al voor Union 0-3. De royale voorsprong voor de Brusselaars hier op Staaien. Eerste helft, die aanvankelijk nog best evenwichtig was. Maar enkel Union was gevaarlijk. 3 keer, waarvan 1 kans afgemaakt door Patrice. Nog een grote mogelijkheid voor Biondic. En dan in de tweede helft Sint-Truiden, dat de wet van de sterkste moest ondergaan. Grote kans Zenelli, maar het was maar uitstel. Want McAllister duwde een vrije trap van Zenelli binnen. En Mofokeng maakte een knappe goal na een mooie aanval door het centrum van Union Sint-Truiden. Wel, het was wachten tot daarnet voor de allereerste keer doelgevaar van de thuisploeg. Dus Union op weg naar weer 3 punten na zondag al de overwinning tegen Anderlecht. En een 10 op 12 om aan de competitie te beginnen. Maar wel nog een kwartiertje spelen. 0-3 op Staaien.
0: Dank je, Peter. En de vrouwen van Oud-EVRD Leuven hebben zich voor het 2e jaar op rij geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. OHL won na de heenwedstrijd nu ook de terugwedstrijd in Leuven tegen de Poolse kampioen Czarny Sosnowiec. Het werd 2-1. Hermien van Beveren.
5: 2-2 voor de vrouwen van OHL Leuven, want ook bij hun tweede deelname plaatsten ze zich voor de league phase van de Champions League. Met de Poolse kampioen Sosnowiec had Leuven wat geluk bij de loting. En na de 1-4 zege in Polen kwam de kwalificatie niet meer in gevaar. OHL Leuven stond bij de rust wel 0-1 achter, maar won nog dankzij mooie goals van Biesmans en Konijnenberg. En OHL Women zo opnieuw dus naar die Champions League, waarin ze vorig seizoen verrassend konden overwinteren. Dat lijkt met het vertrek van 4 sterkhouders moeilijk te herhalen. Maar financieel doet de Belgische kampioen alweer een uitstekende zaak. De kwalificatie alleen al revert ruim €500.000 op.
0: Het weer vannacht meestal bewolkt met kans op wat lichte regen en tot 17 graden. Morgen meestal zwaar bewolkt met hier en daar motregen. Tegen de avond wordt het droger en tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
6: Blijf verwonderd. Undercover. playlist van Greet van 't Veld.

0: 11 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De Europese Unie wil strengere regels voor toeristen uit Rusland. Volgens buitenlandvertegenwoordiger Kaja Kallas is er bij de lidstaten brede steun voor strengere regels en voor een volledig visumverbod voor Russische ex-militairen en ex-huurlingen. Kallas vindt het niet kunnen dat Russen van Europese gastvrijheid kunnen genieten terwijl het regime Oekraïne bombardeert. En veel lidstaten wijzen er ook op dat toeristenvisa gebruikt worden voor sabotageacties in Europa. De strengere regels liggen al langer op tafel, maar lidstaten in Zuid-Europa, waar veel Russische toeristen komen, stonden op de rem. De burgemeester van de stad Brussel, Philippe Klose, blijft erbij dat in de haven van Antwerpen te weinig wordt opgetreden tegen de drugshandel. In ter zake zei Klose dat van alle containers nog geen 5% wordt gecontroleerd. De drugs die via Antwerpen het land binnenkomen veroorzaken drugsgeweld in Brussel, zegt Klose. De aanpak moet dus harder.
1: We hebben het gevoel, dit gevoel bestaat. We begrijpen niet waarom zo minder containers zijn gecontroleerd. Minder dan 5%. Het is niet alleen de PS die dat zeggen. Het is de hoge magistratuur van ons land die heeft gezegd sorry, maar we moeten meer doen in de haven van Antwerpen. Ja. En ik begrijp, het is niet zo evident, omdat voor de economische aanbod en de economische aanbod van de haven van Antwerpen is belangrijk voor het hele land. Ja. Ik ben een voorstander van dit economisch aanbod.
2: U zegt maar eigenlijk, pak de haven van Antwerpen nu eens aan, want die wordt gespaard.
1: Maar ik denk het wel.
0: In de hoogste voetbalklasse heeft Union een inhaalwedstrijd tegen Sint-Truiden gewonnen met 0-3. Het verslag is van Peter van den Bemt.
3: Verrassend makkelijke winst voor Union op Staaien, waar de thuisploeg heel matig was en bijgevolg ook een mate klein voor de vissenkampioen. Een zeer solide Union controleerde al de eerste helft, waarin STVV nog een tijdje gelijke tred hield, maar niet één keer op doel trapte. Het schaarse doelgevaar was voor Union met goede kansen voor Patrice en Biondic. En tussendoor maakte Patrice met een fraaie trap 0-1. Na de pauze waren de Brusselaars een tijd lang nadrukkelijk baas en ze legden de wedstrijd dan al in een definitieve plooi met doelpunten van McAllister en Mofokeng, ook al met een flukse trap diep in de hoek 0-3. Pas dan, en toen Union wat gas terugnam, kwam STVV opzetten met de enige truiste kans voor Sebaoui, gered door Koffie. 0-3 dus voor Union, dat met 10 op 12 goed gestart is. Sint-Truiden is intussen stilaan toe aan wat meer punten.
0: En de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven hebben zich voor het tweede jaar op rij geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. OHL won na de heenwedstrijd ook de terugwedstrijd in Leuven tegen de Poolse kampioen Czarny Sosnowiec. Het werd 2-1. Vrijdag is de loting. Speelster Alix Posteels droomt al van topwedstrijden.
4: Ik heb er al een paar zien staan, zo in Manchester City of in Chelsea. Die ploegen zouden wel mooi zijn in Real Madrid. Maar ik denk net zoals vorig jaar, welke ploeg dat we ook loten, dat zijn 6 topmatchen. Ik denk dat we daar super hard van gaan genieten. Weer ook heel veel uit leren, want dat was het ook wel vorig jaar. Maar als ik toch mag dromen, dan een Chelsea of een Man City zou wel leuk zijn.
0: Vannacht meestal bewolkt met kans op wat lichte regen en tot 17 graden. Morgen meestal zwaar bewolkt met hier en daar motregen. Tegen de avond wordt het droger en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: continuou.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In de Spaanse enclave Ceuta in het noorden van Afrika zijn tienduizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen het migratiebeleid van de Spaanse premier Sanchez. Na de massale bestorming een maand geleden door 70.000 mensen vanuit Marokko zijn er nu nog altijd 5.000 migranten in Ceuta. Stijn Verkruijsen ging kijken.
2: Ze waren met heel veel vanavond in Ceuta en het leek er zelfs op dat alle 80.000 inwoners er waren. Spaanse vlaggen overal, de zwart-witte vlag van Ceuta ook en t-shirts met daarop Ceuta is niet te koop, Ceuta verdedigt zich. De burgemeester van deze stad noemde het een historische dag.
3: Hoy empieza la recuperación de Ceuta, porque esta fuerza es imparable, esta fuerza es invencible. Y muchas gracias.
2: Vandaag nemen we Ceuta terug, zei hij. De manifestatie was een vredige protestmars tegen de aanpak van de regering, van deze migratiecrisis, tegen premier Pedro Sanchez vooral. En tegen het stilzwijgen ook van de Europese Unie.
3: Viva nuestros sanitarios, viva todos los servidores públicos.
1: De Europese Unie wil strengere regels voor toeristen uit Rusland. Volgens buitenlandvertegenwoordiger Kaya Kallas is daarbij de lidstaten een brede steun voor. En ook voor een volledig visumverbod voor Russische ex-militairen en ex-huurlingen. Kallas vindt het niet kunnen dat Russen van de Europese gastvrijheid kunnen genieten, terwijl het regime Oekraïne bombardeert. En veel lidstaten wijzen er ook op dat toeristenvisa gebruikt worden voor sabotageacties in Europa. De strengere regels liggen al lang op tafel, maar lidstaten in Zuid-Europa, waar veel Russische toeristen komen, stonden om de rem. De burgemeester van de stad Brussel, Philippe Klose, blijft erbij dat in de haven van Antwerpen te weinig wordt gedaan tegen de drugshandel. Interzake zei Klose dat van alle containers nog geen 5% wordt gecontroleerd. De drugs die via Antwerpen het land binnenkomen veroorzaken drugsgeweld in Brussel, zegt Klose. De aanpak moet dus harder.
4: We begrijpen niet waarom zo minder containers zijn gecontroleerd. Minder dan 5%.
5: Ja.
4: En ik begrijp, het is niet zo evident, omdat voor de economische aanbod van de haven van Antwerpen is belangrijk voor het hele land.
5: U zegt maar eigenlijk, bak de haven van Antwerpen nu eens aan, want die wordt gespaard.
4: Maar ik denk het wel.
1: In de hoogste voetbalklasse heeft Union een inhaalwedstrijd tegen Sint-Truiden gewonnen met 0-3. Union klimt zo naar de tweede plaats in de stand. Afgelopen zondag won Union ook al met 3-0 van Anderlecht. Trainer David Hubert is tevreden.
6: Drie verschillende doelpuntenmakers, dus we gaan de regel van drie gebruiken vandaag. Maar derde keer de nul. Drie punten. Er waren heel veel vraagtekens en nogmaals, we zijn nog niet waar we willen staan. Maar ik denk dat we vandaag ook weinig doelkansen tegenkrijgen. Dus dat zijn positieve zaken die we absoluut meepakken.
1: En op de openingsavond van het filmfestival van Venetië heeft George Clooney de Gouden Leeuw gekregen voor zijn hele carrière. De Amerikaanse acteur en regisseur haalde tijdens zijn toespraak uit naar machthebbers en superrijken die willen dat we bang zijn voor elkaar, zei Clooney, terwijl we net niet zo vreemd zijn voor elkaar. En films zijn belangrijk om dat verhaal te vertellen.
7: Nobody laughs in a different language. Nobody cries in a different language. Kids dream the same. Love looks remarkably similar. We're living through a moment in time where people in charge, the people with the most money, are telling us to fear one another. So yes, movies don't stop wars, but they do something remarkable. They remind us that a stranger is never a stranger and that he might just be the hero in somebody else's story. That's why this festival matters. Thank you.
1: Het weer nog vannacht meestal bewolkt met kans op wat lichte regen en tot 17 graden. Morgen is het meestal zwaar bewolkt met hier en daar motregen. Tegen de avond wordt het droger en tot 24 graden. Zo woensdag 2 september zit erop. Een goede nacht.
8: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.